0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Een hele goede morgen. Het is 6:00. Je bent bij Rijnmond. Met vandaag 2 nieuwe in de ochtendshow, namelijk Olivier. Olivier, ja. Goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Wat gezellig dat jij er deze hele week bent.
3: Ik heb er belachelijk veel zin in.
2: Ik ook. Ik ook. Zeker. Met jou. En je krijgt van deze ochtend het laatste nieuws van Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over het vuurwerk dat Feyenoord-fans gisteren hebben afgestoken tijdens de wedstrijd tegen Cambuur. Dat heeft hij gezegd in een interview bij sportzender ESPN. Een deel van dat vuurwerk werd naar de vakken met supporters gegooid en geschoten. En ook kwam een vuurwerkbom op slechts een paar meter van de keeper van Feyenoord tot ontploffing. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het is niet duidelijk hoe het vuurwerk het stadion binnen is gekomen. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar daarna hervat. Feyenoord won de wedstrijd uiteindelijk met 2-5. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong met haar baby in paniek vanaf het balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. De vrouw en haar baby kwamen na de sprong van het balkon in de struiken terecht. Ze zijn voor controle naar een ziekenhuis gebracht. En een touringcar is vannacht na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. De politiewoordvoerder zegt dat de ochtendspits veel gevolgen gaat ondervinden van het ongeluk. En dan tot slot het weer. Het wordt een mooie en zonnige en droge dag. Temperatuur die loopt op tot zo'n 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
3: Jan-Roelof, dankjewel. En zometeen om 6:30, dan horen we je natuurlijk weer. Ondertussen geen files in onze regio, dus het is lekker doorrijden, Milou.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Eruit. Met Olivier de Neve.
1: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Het is naar de Radio Rijnmond met Bill Withers en Lovely Day.
1: Ja, goedemorgen. Het is maandag 24 augustus. Voel je zeer welkom in deze kakelvesser eruit. Nog één weekje zonder die grote roerganger van de ochtend. Peter van Drunen, die geniet van een lekker lange vakantie. En dat heeft hij ook wel verdiend hoor, na al die weken, maanden ochtendshow. Dus hebben ze mij nu opgetrommeld. En met heel veel plezier doe ik het hoor. Ik ben Olivier de Neven. En tegenover mij, enorme opluchting dat ze er ook weer is hoor. Milou Optenberg, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, gezellig dat je er deze week bent. Dat we samen radio mogen maken.
1: Ik vind het ook fantastisch.
0: Heb je een beetje goed kunnen opstaan vanochtend?
1: Nou, verbazingwekkend goed eigenlijk. Ja, ik weet niet of je mij, hoe je mij binnen zag komen, maar ik dacht, nou, ik zit wel lekker in de wedstrijd eigenlijk.
0: Je had in ieder geval geen files, nou nee. Dat scheelt. En er zijn ook geen files, dus mocht je in de auto zitten, lekker doorrijden.
1: Heerlijk, ja. En vandaag is het zonnig en droog weer. Het wordt vanmiddag zo'n 22 of 23 graden. Vanavond eerst nog zon. Ja, logisch. Vannacht, dan blijft het droog en koelt het af naar zo'n 11 graden. En Milou, wat zit er eigenlijk allemaal in de show vandaag?
0: Nou, 11 jaar geleden hebben we een video gemaakt en die ging over een hond die blafte als je het woord Ajax zei. Nou, ik ging deze week weer helemaal stuk om die video, want af en toe gaat hij nog viraal. Dan zie je hem ergens op TikTok of Instagram voorbij komen. Dus ik dacht, hoe zou het nou met die hond zijn? Hond Joop heet hij. Ja. En met baasje Robert, want leeft hij nog, die hond? En heeft Robert anders een nieuwe hond? Heeft hij hem ook Ajax aangeleerd? Dus ik heb Robert opgespoord in de krochten van het internet en we kunnen hem zo meteen bellen.
1: Ik heb hier zoveel zin in en dan hoop ik wel dat het geen anticlimax wordt dat die hond al 3 jaar dood is of zo. Maar goed, dat gaan we zo meteen horen. En we hebben het over waarom Van Bronckhorst namens Feyenoord excuses aan heeft geboden voor die wedstrijd Cambuur-Feyenoord. En we bellen met het Jenevermuseum in Schiedam, want die zoeken spullen. En bedoel ik niet nog meer jenever, want daar is wel genoeg van, denk ik. En dan is er ook nog muziek van zometeen. Nee, nu al. Justin de Wild, dit is Cheerio.

0: Starship bouwde een stad, maar wij bouwden er vandaag weer een feestje van op Radio Rijnmond. Want Olivier en Milou, die zijn er weer bij.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, gisteren won Feyenoord overtuigend met 2-5 van Cambuur. Dat was een relatief eenvoudig klusje, zou je kunnen zeggen. Maar het werd wel overschaduwd door een flink incident met vuurwerk. De wedstrijd werd een half uur gestaakt nadat in een vak met Feyenoord-supporters vuurwerk was afgestoken.
3: Ik had wel even zijn schoen aan moeten trekken, omdat hij uit werd getikt. Oh, er wordt een vak was afgestoken in het uitvak. Ook nog een vuurpijl gaat nu de lucht in. Nou, niet één, maar eerder. Er gaat er eentje richting Ernst. Vlakbij Ernst, die daar behoorlijk schrikt. Die ook gelijk weg bent daar van het veld. 12 minuten onderweg in de wedstrijd. Terwijl er echt veel mensen ook vanaf de tribunes ook echt weggaan daar. Omdat die vuurpijlen in het wilde weg
0: Je hoort hem bijna niet meer, zoveel vuurwerk. Bizar.
2: Bizar, ja. 5 Cambuur-fans die raakten er uiteindelijk bij gewond. En coach Van Bronckhorst van Feyenoord heeft zijn excuses aangeboden namens de club. En Feyenoord-directeur Eenhoorn heeft het over een mispeer. Nou, ik zou wel zeggen, wat meer dan een mispeer eigenlijk.
0: Zo.
2: Dat is toch verschrikkelijk.
0: Ik snap het dus nooit, hoe dat sowieso dat stadium dan weer inkomt. Je wordt toch goed gefouilleerd en toch gaat het zo vaak fout.
2: Ja, ik kan je daar wel wat tips voor geven hoor. Je een vuurpijl mee kan nemen, als ongezien. Maar misschien moeten we dat even buiten de uitzending doen. Maar dat was wel heel goor. Ja, dat is...
0: Heel goor. Zegt hij ook bij.
2: Ja, je snapt wel dat je hem niet gewoon onder je t-shirt kan stoppen, Milou.
0: Ik heb zo spijt van deze vraag.
2: Ja, precies. Zullen we het gauw over iets anders hebben?
0: Is goed.
2: Over muziek bijvoorbeeld.
0: Doen we.
1: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.
2: Dit is Destiny's Child en Independent Women, part 1 bij Rijnmond.

0: Best uit jaren 80, 90 en nu een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met Ten Sharp, you.
1: En ondertussen, ja, dat is altijd leuk, hè, dat we het niet alleen voor onszelf doen, maar dat er ook echt mensen zitten te luisteren aan die andere kant
0: dat
1: van de radio.
0: Dat is wel zo fijn.
1: Onder andere, en dat vind ik hartstikke leuk, vriend van de show, Danny Dullaert is er weer bij. Hij zegt, goedemorgen lieve toppertjes, een nieuwe week en deze week met Milou en Olivier. Ik ben er klaar voor. Om 6 uur staat mijn radio weer voor een week lang op Radio Rijnmond. Nou, dat is hartstikke goed. Hè. Ik denk dat bij Danny dat knopje ook niet meer werkt. Weet je, dat is gewoon niet meer naar een andere zender kan.
0: Dat hebben wij gewoon gedaan.
1: Ja. Tim, die zegt, goedemorgen vanuit Zwitserland. Tim, dankjewel. Jij natuurlijk ook een hele goede morgen. Brian Veenstra is erbij. Goedemorgen. Een fijne dag. Een uitzending Vrienden van de Radio. Paul de Boer. Goedemorgen Olivier en Milou. Ron van Bergen die zegt goedemorgen Olivier en Milou. Weer fris voor de nieuwe werkweek. Feyenoord gewonnen, maar verschrikkelijk dat vuurwerk. Ja, die zit er ook mee. Ja. Snap ik wel hoor.
0: Hij is onze vaste vroege Feyenoord-watcher. Als Dennis nog op één oor liggen, dan is Ron daar om ons te helpen.
1: Goed.
0: Dus ik ben inderdaad heel erg benieuwd wat hij van dat vuurwerk vond. Ja. Maar er was niet veel soeps.
1: Nee, duidelijk. Aad Smits zegt goedemorgen. Fijne weekend zegt hij. Maar ik neem aan dat hij bedoelt fijne week. Want ja, dat weekend dat duurt nog wel even hoor.
0: Ja.
1: Ted Borgman zegt goedemorgen. En Jacob zegt ook goedemorgen. En dan Ruud Vonk, die was er een uur geleden al bij. Die is er ook alweer heel erg vroeg bij.
0: Het is dus heel erg gezellig in de Rijnmond-app. Maar er is altijd ruimte voor meer gezelligheid.
1: Zeker.
0: Rechtsbovenin op de Rijnmond-app app ons. En dan sta je zo bij ons in de studio. Nu, Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe op Radio Rijnmond.

0: Carly Rae Jepsen hoorde je en Call Me Maybe. En zometeen zijn wij terug met het weerbericht met Ed Aldus. En als er files staan, dan hoor je het ook van ons. En jouw Roelof, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, over files gesproken. Als je de A28 opraadt richting Wezep, blijf luisteren. Want gaat spannend worden voor je.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Een hele goede morgen, 6:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Ik krijg van mij de verkeersinformatie, maar die is lekker kort en krachtig, want op dit moment geen files.
0: Ach, wat heerlijk. Nou, weer is er altijd en gelukkig krijgen we dat van de man, de legende, Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
9: Ja, een hele goede morgen, Olivier.
0: Ja, hallo. Zo Ed, nou ja, het was een beetje fris de afgelopen dagen voor wat we gewend waren. Is dat nu nog steeds zo vandaag?
9: Nou ja, de dag begint wel wat frisjes, want de temperatuur bedraagt momenteel 1 graad of 9. Dat gaat later in de week trouwens wel veranderen. Dan krijgen we wat zwoelere nachten. Maar zover is het nu nog niet. En we zijn begonnen aan de laatste vakantieweek natuurlijk alweer, Olivier. Ook trouwens de laatste week van de meteorologische herfst. En vandaag, of de meteorologische zomer moet ik zeggen, sorry. Ja, en vandaag hebben we te maken met veel zonneschijn. Het blijft erbij lekker droog weer. Het wordt voor veel mensen denk ik aangenaam, 23 graden. En dat het bij een tot matig toenemende wind uit het oosten. Morgen ook zonnig weer, wel sluierbewolking is er dan ook aanwezig. Het wordt wat warmer morgen, 1 graad of 25 kan het dan wel worden. En langs de kust waait dan af en toe een vrij krachtige wind, een windkracht 5 uit het oosten. Ja, wil je nou nog genieten van het strand of naar een zwembad gaan, dan zijn vandaag en morgen nog je kansen. Daarna is het voor een hele lange tijd gedaan.
0: Oké. Nou, dat noteren we, Ed. Vandaag en morgen dus nog lekker het zwembad in. Hartstikke goed.
9: Ja.
0: Dankjewel en tot straks weer. En gelukkig, jouw Roelof Visser. Die is ook weer wakker en heeft de hoofdpunten van het nieuws. Jouw Roelof, goedemorgen.
1: Goedemorgen. 5 fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk van Feyenoord-fans. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Feyenoord-directeur Eenhoorn van Feyenoord zegt dat de daders zich moeten schamen en hij hoopt dat ze gepakt worden. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. De vrouw is met haar baby en al van het balkon afgesprongen. Ze is in de bosjes gekomen en naar een ziekenhuis gebracht om gecontroleerd te worden. En een touringcar is vanmorgen na 4 op de A28 bij Wezep van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Er zijn meerdere gewonden. De A28 is na het ongeluk in beide richtingen dicht. En de politie verwacht dat dat heel veel gevolgen gaat hebben voor de ochtendspits.
0: Op die A28 dus.
1: Op de A28.
0: Ja. Het lijkt me trouwens wel een nachtmerrie hoor. Moet je voorstellen. Kijk, ja. Als je zelf rijdt is het al verschrikkelijk. Maar als je in een touringcar zit en iemand dat, het zal niet expres zijn, maar dat er dus iets gebeurt waardoor je van de weg afraakt.
1: Ja, en misschien sliepen die mensen wel. Dus kwart over 4, weet niet waar die vandaan komt. En dan
0: schrik je toch rot. Ja, als je dan wakker wordt. Je wordt met een klap wakker waarschijnlijk. Ja. Vreselijk joh. Nou goed, we gaan de gevolgen daarvan de komende uren ervaren dus op de weg. Dankjewel Jan Roelof.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Met nu Amy McDonald en This is the Life.

0: luistert naar Radio Rijnmond met Amy MacDonald en This is the Life.
1: En ik kreeg gistermiddag de schrik van mijn leven. Ik hoorde een pling op mijn telefoon, het was een mailtje. En ik open die mail, is die van Spotify.
0: Oh jee.
1: Nou, en wat zegt Spotify in de mail? Vanaf je factuurdatum in september veranderen we je abonnementskosten van €12,99 naar €13,99 per maand. En als u niet akkoord gaat, dan kunt u opzeggen.
0: Oh, nou, dat is wel meteen to the point.
1: Nou,
0: hè?
1: dat is aardig to the point.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, ik vind Spotify zo duur geworden.
0: Ja, is ook zo.
1: Ik zat even terug te kijken. In 2020 heb ik een eigen abonnement afgesloten. Was ik nog student, toen hadden ze nog speciale studenten. Korting. Toen was die maar liefst €4,99. Nou, dat is echt geen geld.
0: Nee.
1: Later, toen ik geen student meer was, toen was het bijna een tientje. €9,99. Kijk, dan denk je nog.
0: Ja.
1: Nou, top. Ik sluit zo'n abonnement af.
0: Ja.
1: Maar ja, op een gegeven moment ben je er zo gehecht aan. Het is bijna een vriendje of een vriendinnetje, een partner. Dat je ook niet meer durft op te zeggen. Maar ondertussen gaat het wel omhoog met een euro bijna ieder jaar.
0: Milou, partners zijn duur. Dat weet je toch?
1: Ja, dat is wel waar.
0: Maar ook wel, ik snap wat je zegt. Het is inderdaad duur. Aan de andere kant moet je wel denken, we zijn verwend geworden met z'n allen. He? In de tijd dat ik nog jong was, moest je nog een album kopen. Dat kost een veelvoud van die €13,99. En dan had je één album. Nu heb je alle muziek ter wereld voor €14. Ik wil er geen reclamespotje van maken,
1: nou,
0: hoor. Maak je geen zorgen.
1: Alle muziek, Olivier Leven.
0: Niet alles staat erop. Maar wat ik vooral vind, hè, kijk, muzikanten moeten er uiteindelijk ook van betaald worden. En daar gaat uiteindelijk een belangrijk deel gaat daar naartoe. Helaas ook een groot deel naar de zakken van Daniel Ek van Spotify, de eigenaar.
1: Ja.
0: Maar nee, dus ik denk wel, eigenlijk zijn we te verwend geworden met z'n allen. En moeten we accepteren dat dingen duurder zijn, omdat het ook, hè, het kost ook geld.
1: Nou, dus, dat zeker om te maken ook. En mensen moeten betaald worden.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld een Videoland of een Netflix, dat is ook zoveel duurder geworden. Daar mag ik dan gelukkig op kijken van mijn vader. Dus die hoef ik niet zelf te betalen.
0: Want dat delen, dat is wel heel handig.
1: Dat delen. Nou, ik ken iemand en die deelt het nog steeds met zijn ex.
0: Nee.
1: Zijn ex die maakt stilzwijgend gewoon iedere maand een x-bedrag over. En die hebben dat samen gedeeld. En volgens mij is het Videoland-account. En dat vind ik dus heel grappig.
0: Maar moet je je voorstellen, hè, dat je dan dat met je ex deelt. En dat je vervolgens ziet dat diegene dus een romantische film aan heeft gezet.
1: Ja, of een ander soort film waarvoor je weet, daar komt iets van.
0: Een natuurfilm.
1: Ja, ja, precies. Ja, die hebben ze niet op de streamingdienst, toch?
0: Ga ik toch opzeggen, denk ik. Goed. Zometeen gaan we onze vroegste vogel erbij halen, toch, Milou?
1: Nou, zeker. Dus ben jij wakker en wil je laten weten wat je vandaag doet? Laat het weten via de Rijnmond app.
0: En dit is Bryan Adams. En over natuurfilm gesproken, Summer of 69. I got my

0: afgetrainder dan ooit deze man. En dat heeft hij van mij afgekeken. Rolf Sanchez hoorde je, staat nu op de cover van The Men's Health. Hè? Ongelooflijk. Zo. Marcia was dat.
1: Doet hij goed.
0: Zeker. Ja, daar moet je wat voor over hebben hoor. Goed, waar je ook wat voor over moet hebben is Spotify en dergelijke. Daar hadden we het net over.
1: Oh, want, zeg dat wel, ja.
0: Flink duur is dat geworden. En we hadden daar een beetje discussie over. En jij zei, ja, dat is toch eigenlijk veel te duur allemaal. En ik zei, nou ja, aan de andere kant moet je kijken wat je ervoor krijgt. En Tim, die is het met mij eens. Ja, ik pak toevallig dat appje eruit. Het is heel gek. Huh? Die zegt, me eens Olivier, we betalen hier circa €23 per maand voor z'n viertjes. Dus toch vrij goedkoop eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk moet je het gewoon gaan delen. Hè?
0: Ja.
1: Je moet het gewoon niet alleen willen.
0: Nee, en ook gaan rekenen in kopjes koffie of zo, weet je. En dan gaat het al heel snel. Dan denk je, nou, het valt eigenlijk ook wel weer mee.
1: Maar weet je wat ik met die Spotify heb? Dan heb je toch aan het einde van het jaar heb je ook Spotify Wrapped.
0: Ja.
1: En ik vind het vervelend als daar een andere muzieksmaak tussen zit. Ja, zo is het gewoon. Maar Kobi, goedemorgen.
2: Ook goedemorgen.
1: Heb jij ook ergens een abonnement op qua streamingsdienst?
2: Nee, ik word iedere morgen wakker bij jullie.
0: Ja.
2: Met een heel gezellige babbel. De laatste 14 dagen vond ik iets minder.
0: Oké.
2: Okay. Maar ja, ik ben altijd eerlijk hoor.
0: Ja, dat mag. Daar houden we van. Eerlijkheid. Ja.
2: Dus vandaar. Nee,
0: tot nu toe ben ik goed gekeurd, Kobi. Want ik zit er alleen vanochtend tot nu toe.
2: Jammer.
0: Ja. Nee, ik ben er de rest van de week ook hoor. Dus komt helemaal goed. Maar,
2: nee joh. Weet je, zulke dingen. Gezien mijn leeftijd.
0: Ja.
2: Ben ik daar niet zo van.
0: Oké. Okay. Van Spotify en dergelijke.
1: En Netflix.
2: Ja,
1: en zo.
2: Nee joh.
0: Hé, maar weet je wat leuk is? Radio is gewoon gratis, hè. Daar kan je gewoon gratis naar luisteren.
2: Ja, dat weet ik. Hij staat ook altijd de hele dag op de radio, Rijbold.
1: Maar heb jij dan gewoon nog een ouderwetse televisie, lieve Kobi?
2: Ja, met een zwarte rand eromheen.
0: En blijft dat ook zo?
2: Nee. Ik krijg nu een loe.
0: Oh, oké. Okay. Dat is even serieus chic.
2: Ja.
0: En wanneer komt die dan?
2: Vandaag.
1: Oh, nou, spannend.
0: Nou ja, zeg. Ja.
2: En het mooie is, over een paar weken, in oktober word ik 80. En die krijg ik van mijn gezin.
0: Okay.
2: Voor mijn verjaardag alvast.
1: Oh, wat lief.
2: Hoe vind je dat?
0: Ja, fantastisch. Nou, dan houden ze echt van je. Als je tv geeft, dan houden ze echt van je. Dat kan niet anders.
2: Nou ja, ik vond het een beetje gênant eigenlijk. Want ik ben nog ouderwets. Ik vind gauw iets te duur. Maar ja, vooruitbaar.
0: Nou,
2: ze vonden dat ik het verdiend had.
1: Nou, en wij ook.
0: Ja, toch?
1: Hey, en Kobi, weet je wat je nog meer verdient?
2: Nee, zeg
1: die vroegste vogel, die wil ik graag naar je loslaten. Waar moet hij naartoe vliegen vandaag?
2: Naar Rokanje.
1: Naar Rokanje.
2: En ik woon vlak bij het strand.
1: Oh, dat vind ik gezellig. Lieve Kobi, zet jij alvast een raampje open, dan laat ik die vroege vogel los. Waar komt hij aan? Helemaal naar Rokanje vandaag. Oh, wat een stuk. Heb je hem?
2: Jazeker.
1: En hoe ziet hij eruit?
2: Blauw en geel.
0: Ah, prachtig, Kobi. Nou, geniet van de vogel en natuurlijk ook van de nieuwe gloednieuwe tv. Hè? En een fijne dag.
2: Ja, en jullie ook, hè?
0: Dankjewel.
2: En ik luister graag naar je.
0: Hartstikke
2: en een mooie
0: fijn dag. Nou, laten we niet alleen naar ons luisteren, maar ook naar de muziek luisteren. Hier zijn de Doobie Brothers en Listen to the Music bij Rijnmond.

0: Het is altijd een volkssport nummer 1 om dit nummer dan ook uit te beelden met je handen en zo, met gebarentaal. Dat is hartstikke leuk.
1: Hoe doe je dat dan?
0: Ja,
1: vertel eens.
0: Nou, Torn bijvoorbeeld, dan doe je zo.
1: Scheuren.
0: Ja, precies, dat soort dingen. Natalie en Brugula hoorde je en Torn hier op Radio Rijnmond.
1: En we hebben vandaag over streamingsdiensten, over hoeveel je tegenwoordig betaalt voor zo'n abonnement. Nou, Spotify, dat wordt weer een eurotje duurder, dus van 12 naar 13,99 €. En we zijn benieuwd, wat vind je daarvan en hoeveel streamingsdiensten heb je dan? Nou, Annemieke die meldt zich al eventjes via de Rijnmond-app, die vertelt nog niet waar zij allemaal op geabonneerd is. Maar Ted doet dat wel en die zegt, ik heb geen enkel abonnement. Ja, oh, zo makkelijk kan het leven ook zijn. En ook als Ted zegt, een hele goede morgen naar jullie allemaal.
0: Nou, wat goed. En Brian die is er ook weer bij en die zegt, ik ben al jaren aan het switchen tussen Apple Music en Spotify. Maar ik kies toch voor Spotify. Kost het iets meer? Geweldig, zegt hij erbij. Ja, nou ja, goed, het is inderdaad, het is ook gebruiksgemak, hè, van nou, welke kies je. Maar ik heb met die videostreamingdiensten wel dat ik meer aan het hoppen ben. Weet je wel, even een maandje dit, een maandje dat.
1: Zeg je hem dan ook echt af?
0: Ja, dat kan. Ja.
1: Oh,
0: ja,
1: dan... Voelt dat niet een beetje als vreemd gaan?
0: Oh ja, maar daar heb ik niet zo moeite mee hoor. Dat kan gewoon. Ik ben polyamoreus als het om streamingdiensten gaat.

0: Terrence Trent D'Arby en If You Let Me Stay hier bij Eruit op Radio Rijnmond.
1: En Robert ging 11 jaar geleden viraal met een video van zijn hond die bij het woord Ajax begon te blaffen. Nou, hoe het zo meteen met Robert en zijn hond gaat, dat hoor je zo meteen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
7: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
7: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
8: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
0: Goedemorgen, het is 7 uur, je luistert naar Radio Rijnmond. Zo meteen in de show, een hond die reageert zoals de gemiddelde Rotterdammer ook reageert als hij het woord Ajax hoort. Dan begint hij te blaffen natuurlijk. We spreken zijn baasje en misschien de hond zelf ook nog wel. Maar eerst het Rijnmond nieuws van 7 uur. Hier is Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over het vuurwerk dat Feyenoord-fans hebben afgestoken tijdens de wedstrijd gistermiddag tegen Cambuur. Dat heeft hij gezegd in een interview bij sportzender ESPN. Een deel van het vuurwerk werd naar de vakken van de Cambuur-fans gegooid en geschoten. Ook kwam er een vuurwerkbom op slechts een paar meter afstand van de keeper van Feyenoord tot ontploffing. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. Het is niet duidelijk hoe het vuurwerk het stadion binnen is gekomen. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar werd daarna hervat. Feyenoord won uiteindelijk met 2-5. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is vannacht een touringcar van de snelweg geraakt en door de vangrail gereden. Dat gebeurde na een aanrijding met een bestelbus. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Meerdere mensen zijn gewond geraakt. De touringcar is van een Duits bedrijf. Er zouden tientallen mensen in de bus hebben gezeten. De bestelbus is door de aanrijding in tweeën gespleten. Rijkswaterstaat verwacht dat het bergen van de voertuigen en het politieonderzoek nog tot en met de avondspits zal gaan duren. De politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van zijn vrouw. Zij sprong met haar baby in paniek vanaf het balkon naar beneden. Een speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis te arresteren. De vrouw en de baby kwamen na de sprong in de struiken terecht. Ze zijn voor controle naar het ziekenhuis gebracht. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge dag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel Jan-Roelof. Krijgt u mij de verkeersinformatie met op dit moment 3 files bij ons in de regio. De langste inderdaad op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Sliedrecht Oost en Hendrik Ido Ambacht. 6 kilometer, 40 minuten vertraging heb je daar op dit moment. Ook file op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Knooppunt Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer, 6 minuten. En tot slot ook een file op de N207 Berg Ambacht richting Alphen aan de Rijn tussen afrit Haastrecht en de aansluiting met de N457, 2 kilometer en daar doe je 7 minuten lang over.
0: Dankjewel Milou. Zometeen gaan we verder met Eruit, met onder andere deze.

0: aan. Tot zo!
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter leven.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
9: Allemaal in het Concertgebouw. En al helemaal tijdens Concertgebouw Open. Een dag vol miniconcerten van piano tot orkest, van kinderconcert tot pop en jazz. Op zaterdag 5 september. Gratis kaartjes via concertgebouw.nl/open.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Eruit. Met Olivier de Neve.
10: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: Dit zat ooit prominent in de soundtrack van een Mr. Bean film. En als je die singlehoes nu opzoekt, dan zie je ook Mr. Bean erop staan naast de heren van Boyzone. Nou, daar hoor je hier gelukkig niks van hoor. Picture of You van Boyzone op Radio Rijnmond. En goedemorgen. Nou, deze show is Mr. Bean vrij, maar ik kan niet garanderen dat er geen rare dingen gebeuren. En dat zou natuurlijk nooit de schuld zijn van het guitige typje tegenover mij. Milute Altenberg, goedemorgen.
1: Goedemorgen op deze brand new day.
0: Ja, het is een heerlijke dag, hè?
1: Oh, heerlijk.
0: Mijn naam is Olivier de Neef. Ik mag het een weekje overnemen van Peter, die deze week nog keihard aan het uitslapen is, stel ik me dan zo voor. Het is een gloednieuwe eruit op deze maandag 24 augustus. Fijn dat je weer luistert. En vandaag is het zonnig, droog weer. Het wordt vanmiddag zo'n 22 of 23 graden. Vanavond eerst nog zon, vannacht blijft het droog en koelt het af naar zo'n 11 graden.
1: En op dit moment staat de langste file op de A15 tussen Sliedrecht, Oost en Alblasserdam. En daar doe je een uur langer over, dat komt door een auto met pech.
0: Oeh, dat is meteen wel ook pech voor mensen daar natuurlijk. Wat is ons opgevallen in het nieuws vanochtend? Nou, een van de eigenaren van die bar in Crans-Montana zit vast op verdenking van huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, mede-eigenaar van die bar, zo ernstig hebben mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moest.
1: En bij het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur zijn gisteren 5 mensen gewond geraakt. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen.
0: En met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris kwam er gisteren na 6 edities een einde aan de Formule 1 in Zandvoort. Op het kleine circuit tussen de duinen werd de afgelopen 6 jaar het grootste sportevenement op Nederlandse bodem georganiseerd. En daar pinken we toch wel een traantje bij weg natuurlijk.
1: Zeker weten. En Robert die ging 11 jaar geleden viraal met een video van zijn hond die hij het woord Ajax had geleerd. En dan ging hij heel hard grommen. Nou, of dat die hond nog leeft en hoe het met Robert gaat, dat hoor je zo meteen.
0: Wat een tease. Of die hond nog leeft, ja.
1: Nee, je weet het niet. Nee, je weet het al 11 jaar geleden.
0: Nee, straks is hij er niet meer. Dat zou toch ook jammer zijn. Is hij uitgeblaft. Ah. Nou, we gaan het zo meteen horen en ook of hij nog aanslaat op het woord Ajax. Eerst Ellen Langley en deze fantastische hit. Dit is Choosing Texas.

0: Een ode aan de vrouwen met een maatje meer, zou je kunnen zeggen. De plus-size modellen Mika en Big Girl, You Are Beautiful. En ervoor Ella Langley en Choose in Texas bij Radio Rijnmond. 11 jaar geleden ging onze sterverslaggever Michael Komans op bezoek bij Rotterdammer Robert en zijn hond Joop. Maar met Joop was iets bijzonders aan de hand. Want bij het horen van het woord Ajax begon hond Joop enorm te blaffen.
1: Ajax. De Rotterdammer is zelf een Feyenoord-fan in hart en nieren. En hij heeft zijn hond getraind om te gaan grommen als hij Ajax hoort.
2: Robert, hoe heb je me zo ver gekregen om dit te leren?
3: Ja, gewoon blijven oefenen en gewoon iets willen bereiken met die hond. Wat mij wel leuk lijkt.
2: Ja, want waarom heb je hem dit aangeleerd?
3: Ja, we zijn in Rotterdam, we zijn hier geboren en getogen. En Feyenoord is voor ons ons clubje. En hier heerst gezonde rivaliteit.
1: Het moet ook echt om Ajax gaan, want een andere club kan Joop best hebben.
2: Feyenoord, Joop. FC Utrecht?
1: Oké, Joop, nog één keertje dan.
3: Ajax?
4: En het leuke is, 11 jaar later hangt hij gewoon weer bij ons aan de lijn. Robert, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Milou.
4: Ja, dit fragment dook 11 jaar geleden echt overal op. Je was bij ons, je stond in de krant. En zelfs RTL Late Night heeft dit uitgezonden. Hoe kwam het eigenlijk, Robert, dat Joop zo bekend werd? En dat iedereen wist dat hij ging blaffen bij Ajax?
5: Ik had hem op een gegeven moment hem dat geleerd. En ik had een buurman die op een gegeven moment ook een Frans belletje kreeg. En die wilde die hond dat ook graag leren. Maar hij kreeg niet van Ajax. Eigenlijk maakte nu veel en stuurde ik dat naar hem. Wat al hilarisch was voor de buurman. En op een gegeven moment had ik een bekende. En op een gegeven moment waren we bij een vriend van ons. En ik liet dat filmpje zien. En hij vond dat zo hilarisch dat hij zei van, kan je mij sturen? En hij postte dat eigenlijk op de socials. En vanaf dat moment ging het helemaal los.
4: Wat bizar zeg. Ja, en dat bedenkt dat 11 jaar geleden nog social media nog niet zo groot was als nu.
5: Super sky, ja. Dat was inderdaad het hoogtijd van Facebook, denk ik. En Dumpet deed aardig mee. Ja, dat ging echt als een lopend vuurtje.
4: En dan loop je met Joop buiten, zo over straat in Rotterdam, kan ik me voorstellen. Werd je dan ook vaak aangesproken van, hé, dit is die hond die moet blaffen bij Ajax. En dat hij dan zei, woef.
5: Nou, het was meer dat, de bekenden die wisten het al. Maar je had op een gegeven moment ook mensen die, waar je dan mee sprak van, ken je dat filmpje al van met de hond, dat Ajax? Maar dat is tot op de dag van vandaag.
4: De dag van vandaag.
5: Dat mensen het daarover hebben, ja. En dan zeg ik, ja, dat was ooit mijn hond, ja.
4: Jezus, oh wacht, jij zegt ooit. Is Joop niet meer onder ons, Robert?
5: Nee, hij zit veilig in een potje. En het is redelijk geluidsdicht. Dus als ik Ajax zeg, ja, ik weet niet of hij blaft, maar ik kan hem in ieder geval niet meer horen.
4: Ja, want waarom heb je Joop ooit het woord Ajax aangeleerd? Je kon alles bedenken, maar jij koos voor Ajax.
5: Ja, als pup. Nou, dan had hij zo'n speeltouw. Dan wilde hij trekken en dan ging hij grommen. Dus ik ging daar ook overdreven op grommen. En daar sloeg hij iets meer op aan. En ook als ik hem weggooide, dan het touwtje pakken weer terug. Ja, op een gegeven moment ging ik dus in plaats van groemen, ging ik Ajax zeggen. Ja, dan ging hij op een gegeven moment op aan. Maar ja, op een gegeven moment ook gewoon, dat was grap bedoeld, maar als iemand vervelend was, dan zei ik gewoon Ajax. En dan sprong hij erop. Dus hij deed ook niet bijten, maar het was wel eventjes lekker fel. Dat was eigenlijk wel grap.
4: Ja, dat snap ik. En ik heb gehoord dat je ook een nieuwe hond hebt. Klopt dat?
5: Ja, wederom een Jackie. Dat lijkt nogal op Joop, qua uiterlijk. Maar ja, ik mocht het van mijn vrouw niet meer leren. Ze zei, ik heb die onzin wel een beetje gehad, zo nu. Dus ja, helaas. Ik heb het zo gelaten. Het is een heel lief beestje.
4: Heb je Jackie een ander woord geleerd?
5: Nee. Ik heb het zo gelaten.
4: Ja, er is ook eigenlijk maar één Joop. Maar ik dacht,
5: meer,
4: misschien kunnen we wel een oproepje doen. Want misschien is er wel een hondenluisteraar, Robert, die een hond heeft en die heel graag wil dat die hond Ajax gaat blaffen. Wat is dan jouw tip? Hoe kunnen die hondeneigenaren bij ons in Rijnmond ervoor zorgen dat hun hond ook gaat blaffen, net zoals bij Joop bij het woord Ajax? Als een soort van herinnering aan Joop.
5: Ja, nou, dat moet gewoon dus als pup zijn gewoon speels het gaan aanleren. Dat is eigenlijk wat het is. Dus verder is niks geks eigenlijk.
4: Nee, dus vroeg beginnen.
5: Vroeg beginnen, dat is het, ja.
4: En naar de leuke video op TV Rijnmond kijken die je nog steeds op YouTube kan vinden. En dan kunnen we een beetje aan Joop denken met z'n allen.
5: 100%.
4: Robert, dankjewel voor je tijd, hè. En geef Jackie een hele dikke knuffel van ons.
5: Gaan ik doen, Milou. Dankjewel.
0: Ja, het is toch fantastisch.
4: Ja, leuk, hè.
0: Ongelooflijk, joh. Hond Joop, ja. Heb jij ook een bepaald woord waar jij op aanslaat als je het hoort dat je ga je dan ook blaffen?
4: Chocola.
0: Oké. Okay.
4: Lekker, daar ga ik van blaffen.
0: Ja, ik denk eerder kwispelen dan, of niet?
4: Ook.
0: Even testen bij jou, hoor. NH Nieuws. Oh, nou, daar komt nog geen reactie op. Nee, misschien, ik dacht, hè? Misschien een beetje die connectie. Oké, nee, dat gaat goed nog. Nou, we gaan je wel trainen deze week, Milou. Dat je op een gegeven moment opeens gaat blaffen bij bepaalde woorden. Kijken we er later wel naar. En deze, ja, die slaat eigenlijk ook wel een beetje op Ajax. I still haven't found what I'm looking for. Hier is U2 bij Eruit op Radio Rijnmond.

0: Je luistert naar Eruit op Radio Rijnmond met U2 and I Still Haven't Found What I'm Looking For.
1: En het is bijna tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En die krijg je deze ochtend van Jan-Roelof Visser.
2: Ja, heel veel verontwaardiging vandaag bij de leiding van Feyenoord over het vuurwerk afsteken gisteren bij Cambuur.
0: Ja, zometeen meer.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdamse Philharmonisch Orkest.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdamse Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
7: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
7: En wat als je geen verbinding hebt?
8: Dat is een goeie.
7: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
7: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
1: Het is 7:30, een hele goede morgen. Je luistert naar Radio Rijnmond met op dit moment 2 files bij ons in de regio. Namelijk op de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Sliedrecht-West. 5 kilometer, een klein half uur vertraging heb je daar. En ook een kortere file op de A20 tot slot Gouda richting Hoek van Holland tussen Knopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 5 kilometer en daar doe je 8 minuten lang over.
0: Juist, Milo, dankjewel. En dan gaan we naar het weerbericht. En dat krijgen we van niemand minder dan Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
9: Ja, dag Olivier. Een hele goede morgen. Ja, dat weer, dat ziet er voor vandaag en morgen goed uit. Dankzij een hoge drukgebied. Het ligt boven de Noordzee. Het verplaatst zich de komende dagen in noordelijke richting. Maar het brengt toch eventjes de zomer terug. En ja, vandaag een mooie dag, Olivier, in de regio met volop zon. Het blijft ook overal droog. Een maximumtemperatuur van 23 graden. En dat bij een matige oostenwind. En ook morgen is er veel zon. Maar er komt er duidelijk meer sluierbewolking voor. Blijft nog wel droog morgen. En de temperatuur die komt dan ook wat hoger uit. Wordt 25 graden aan zee, wel soms een vrij krachtige wind, een windkracht 5 uit het oosten.
0: En houden die lijn ook vast dan gedurende de week, Ed?
9: Nee, het wordt totaal ander weer. Het wordt wel warmer en het wordt ook benauwd op woensdag en donderdag. Ja. Maar we krijgen een snel toenemende kans op soms stevige regen- en onweersbuien. Het zou dan wel eens kunnen zijn dat we dan aan het begin staan van een hele natte periode.
0: Ach, vreselijk. Nou ja, goed. Het is ook niet gauw goed natuurlijk, hè? Want dan is het weer te warm, nee. Dan is het weer te nat. Dus ja, het is eigenlijk nooit goed.
9: En dan
0: goed.
9: Weer te droog.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja, nou die droogte die zou dus misschien, hè, dat als we nu een tijdje regen hebben, dan kan het weer wat beter gaan qua droogte.
9: Ja, dan kan het zeker beter gaan. Maar ja, ik heb het al eerder aangegeven. Het zal weken achter elkaar moeten blijven regenen. Om de droogte, om een oplossing daarvoor te vinden, zeg maar.
0: Juist. Dus. Dankjewel Ed voor dit moment. En over een uurtje, dan horen we je weer. Tot straks.
9: Zeker, tot zo. Hoi.
0: En dan, hij is er weer hoor. En de man die we eigenlijk vooral van televisie kennen. Maar hij zit gewoon nu op de radio. Wat een eer. Jan-Roelof Visser met de hoofdpunten van het nieuws.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
2: Bij een ernstig busongeluk op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen. De bus met erin scholieren schoot door de vangrail en raakte van de snelweg af na een aanrijding met een bestelbus. De A28 bij Wezep is in beide richtingen dicht en dat gaat zeker tot de avondspits duren. Vijf fans van Cambuur zijn gewond geraakt door het vuurwerk afsteken van Feyenoord-fans. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen. En Feyenoord-directeur Eenhoorn van Feyenoord zegt dat de daders zich moeten schamen en hij hoopt dat ze worden opgepakt. En de politie heeft gisteravond in Ridderkerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. En ze is in pure paniek vanaf het balkon gesprongen met haar baby. Ze is in de struiken gekomen en voor controle naar het ziekenhuis gebracht.
0: Wat heftig jongens, met de baby?
2: Ik heb voor de rest nog geen nieuwe informatie, wat een verhaal. Hè?
0: Ja, vreselijk. Nou, dat soort dingen, ja, daar gaan je haren in je nek van overeind staan. Hè?
2: Ja.
0: Nou, hopelijk straks wat beter nieuws, Jeroelof. Het zou toch fijn zijn, hè?
2: Ja, ik hoop het.
0: Ga maar even zoeken. Dankjewel. En zometeen, dat is wel heel erg leuk, maak je kans op dat exclusieve Rijnmond zonnescherm. Maar ook op de maandprijs die daar eind deze week al uitgaat. Namelijk een droombezoek aan de bioscoop. Je mag ook nog eens 49 mensen meenemen. Nou, Jeroelof, ga maar eens nadenken wie je dan allemaal mee zou nemen.
2: Ik heb volgende week vakantie, kom
0: op. Oh, lekker zeg.
7: Dit is Radio Rijnmond.
0: En nu de Bengals en Walk Like an Egyptian.

0: Die Dekselse Bengals en Walk Like an Egyptian hierbij eruit op Radio Rijnmond. En het is zover.
1: Ja, deze week mag jij samen met mij op tracktocht. Want Olivier Milou, wij gaan elke aankomende tijd op tracktocht. En we nemen jou mee. Dat betekent dat we elke dag in een ander land zijn. En de vraag aan jou is, in welk land zitten we dan? Nou, dat kun je raden op basis van de liedjes. De tracks die voorbij komen op onze autoradio. Vandaar Olivier en Milou op tracktocht.
0: Ja, het is eigenlijk heel logisch, hè?
1: Daarom.
0: En daar kan je ook nog eens fantastische prijzen mee winnen. Namelijk vandaag, sowieso als je in de uitzending komt en het goede antwoord weet te geven, een Rijnmond zonnescherm.
1: En die Gerse sokken niet te vergeten.
0: Oh ja, die krijg je er ook nog bij.
1: Daar word je heel blij van. Ja. Zeker met dat regenweer en zo. Dat zonnescherm, dan kan je vergeten. Die sokken, dat is wat je wil.
0: Oh, je wil die... Nee, precies. Oh, sokken, sorry. Je krijgt sokken. En de maandprijs, die gaat er ook nog uit. Althans, eind deze week dan. Want dan is het zover. Dan gaat er een privé filmscreening voor maximaal 50 personen in een Rotterdamse bioscoop eruit. Dus, nou, dat wil je winnen.
1: Dat
0: allemaal.
1: Lijkt me vet.
0: Ja, dat lijkt mij echt...
1: Ik zou wel een beetje keuzestress hebben, hoor, bij 50 personen.
0: Wie ga je uitnodigen?
1: Nou, in ieder geval jou.
0: Heb je... Nou, dankjewel. Heb je zoveel vrienden? Dat je, ik zou toch wel even moeten denken van, wie gun ik het allemaal?
1: Nou ja, op een gegeven moment houd je inner circle op. En dan moet je dus voor die kennissen gaan. En dan wordt het moeilijk.
0: Ja, nee, precies. Maar ik zit in die inner circle gelukkig.
1: Zeker.
0: Dus gelukkig. Nou, fijn. Milou, wat zie je allemaal als je uit het raampje kijkt eigenlijk?
1: Even kijken, hoor.
0: Ja, daar gaat hij. Hoppa.
1: Oh, ik zie een hele lange muur. Ik zie ook heel veel rijstenvelden en... Oh, godverdamme. Ja, ze boeren hier om te laten weten dat ze het eten lekker vinden.
0: Oh. Nou,
1: ik vind het toch een beetje goor dat je boert.
0: Ja, dat vind ik ook. Een beetje goor. Er is ook nog een vlag van het land natuurlijk. Die is rood met wat gele elementen, zou ik willen zeggen. En dan is er ook nog natuurlijk de autoradio die we aan kunnen knallen. Zullen we eens even luisteren wat we daar op horen?
1: Ben benieuwd.
0: Komt-ie. De track.

0: Weet jij waar Peter en Milou zijn beland op Tracktocht?
1: Ja.
0: Laat het weten via de Rijnmond-app.
1: Nou, inderdaad. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dus dat moet je doen. Je moet het via die Rijnmond-app laten weten. En nog even een extra hint. Die liedjes die je net hoorde, die gaan dus over het land. De artiesten die kunnen wel ergens anders vandaan komen. Hè?
2: Zo, hij is wel moeilijk vandaag. Ik ben benieuwd of je hem weet.
1: Nou, inderdaad, ja. Laat het weten dus via die gratis Rijnmond-app. En wie weet val jij dan wel in de prijs. En zit je er straks warmpjes bij met die gerse sokken. Nu heb ik het goed gezegd, hè?
2: Oh, die wil je hebben, hoor.
1: Zeker. De Crusaders nu en Randy Crawford. Street Life.

0: Dat is een versie van dit nummer. Die duurt gewoon 6,5 minuut of zo. Er zit alleen maar die solo de hele tijd er nog achteraan. Hartstikke fijn om naar te luisteren. Maar misschien een beetje te gek voor de ochtendshow op Radio Rijnmond. Maar zo is die ook lekker hoor. Streetlife van de Crusaders en Randy Crawford. En Milou, we hadden het vanmorgen over een pijnlijk moment voor jouw bankrekening.
1: Oh, dat deed echt pijn gisteren toen ik dat mailtje kreeg van Spotify. Ja. En dat ze zeiden vanaf je factuurdatum in september veranderen we je abonnementskosten van €12,99 naar €13,99 per maand. En als u niet akkoord gaat met het nieuwe premium tarief, dan kunt u uw abonnement opzeggen.
0: Ja, zo kan je het ook in een relatie doen. Als je niet akkoord gaat, nou, dan zeg je toch lekker op. Dan stop je het toch lekker mee.
1: Nou, en ik zat even terug te kijken. Ik denk, jeetje, dat wordt ook wel ieder jaar duurder.
0: Ja.
1: Ik kan me nog herinneren, 2020, coronatijd, ik dacht, ik moet dat met mijn leven. Ik sluit zo'n abonnementje, dan kan ik tenminste een beetje van die podcast luisteren.
0: Ja.
1: Nou, toen was ik student en toen kostte het me €4,99. Geen geld. Nou, op een gegeven moment was ik klaar met studeren. Toen kostte het me iets minder dan een tientje. Nou, vind ik ook nog wel oké. Maar nu ga ik gewoon bijna €14 betalen, Olivier. Ja. Ik vind dat veel geld.
0: Het is een psychologische grens. Ik denk dan, denk aan al die arme muzikanten die het nu zo zwaar hebben. Al die AI-muziek die hun leven overneemt. En zo, ze kunnen helemaal niks meer verdienen. Hiermee kunnen ze natuurlijk gewoon nog een beetje wat krijgen voor elke stream. Ik weet wel echt iets van €0,00003 per stream. Dat is echt heel weinig.
1: En dan zit ik nog te zeiken op dat Spotify. Ja. Hè? Maar ik bedoel, Netflix is €21. Disney Plus is bijna €16. HBO Max €17. Videoland €15. Ja, het houdt niet op.
0: Ik heb een tip voor je. Ik weet niet of dit mag eigenlijk, maar ik zeg het gewoon op de radio. Ik heb met een aantal vrienden hebben wij YouTube Premium, hebben we.
1: Ja.
0: Maar dat hebben we afgesloten in Bangladesh. Nee. Ja, dat kan gewoon. En dan heb je het voor echt een fractie van het normale bedrag.
1: Goed.
0: Je betaalt gewoon eerlijk, hè? Het is niet illegaal. Alleen ja, je woont gewoon even ergens anders.
1: Nou, weet je wat me ook opvalt op de Rijnmond-app? Dat heel veel van onze luisteraars niet doen aan streamingsdiensten.
0: Oh.
1: Dus die hebben gewoon waarschijnlijk nog ouderwetse tv, zoals Kobe vanochtend. Maar ik zie ook Danny, die zegt, ik heb echt geen streamingsdiensten. En Bob en Ruud, die zeggen ook van, wij doen daar niet aan.
0: Hey.
1: Nou, Brian laat dan wel weten dat hij zelf ook als muzikant heeft gekozen tussen Apple Music en Spotify. Maar dat hij uiteindelijk voor Spotify is gegaan.
0: Ja, dat snap ik ook wel weer. Hè? Maar uiteindelijk, je weet het, radio is het allergoedkoopste. Wij doen niet aan prijsverhogingen. Sterker nog, het kost je helemaal niks. Lekker, hè? En deze die komt ook gewoon gratis voorbij op je radio. Dit zijn Maan en Goldband zonder prijsverhogingen op Radio Rijnmond. Dit is Stiekem.

0: je hem zo hoort. En is bijna niet meer voor te stellen. Maar hij schreef dit ooit als een akoestische ballad. En uiteindelijk is hij helemaal losgegaan en is het dit geworden. The Police and Every Little Thing She Does Is Magic. Geschreven natuurlijk door Sting hier op Radio Rijnmond.
1: En Oliver en ik zijn nog steeds op tracktocht. Daarnet kon je aan de tracks op de autoradio horen waar en wanneer we in welk land waren. En ik heb Joke gevonden bij ons op de achterbank. Joke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, voor je natuurlijk hopelijk het goede antwoord gaat geven, ben ik eerst even benieuwd wat de dag vandaag brengt. Wat ga je doen?
2: Vandaag? Nou, niet veel. We zijn net terug van vakantie en moeten een beetje wat rommelen en zo. Krijgen van de week weer iemand te eten. Dus
1: lekker. En waar ben je geweest?
2: 5 dagen Nancy, Frankrijk. Franse vrienden opgezocht. En 5 dagen in Duitsland, in de buurt van Magdeburg. Bij een Duitse vriendin.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, dat is lekker, ja. Lekker Europa door. Lekker aan het toeren.
2: Dat doen we al jaren. We hebben elkaar ontmoet in Myanmar, in Azië.
0: Oh.
2: En sindsdien, eigenlijk sinds 2014, bezoeken we elkaar. Ze komen ook naar ons. Regelmatig.
0: Wat een gezelligheid.
1: Jij bent een echte globetrotter, want in het land waar wij vandaag met z'n drietjes zijn, ben je ook al 15 keer geweest, toch?
2: Ja, dat klopt. En dat is China.
0: Oh, eens even kijken of dat goed is. Ja? Wat wou je zeggen?
2: Ja, ik wist het direct. Eerst de lange muur.
0: Nou, lekker dan. Hè? Dan moeten we het nog spannend maken. Even kijken hoor.
2: Ja hoor.
0: Hartstikke goed, Joke.
2: Ja.
0: Dat betekent,
2: nee, daar ben ik diverse keren op geweest. En wij zochten dan wel plekjes waar ik iets minder druk was. Nee, 15 keer China en rondreizen gemaakt. Samen en soms met bevrienden. Één bevriend echtpaar, een keer met twee.
0: Fantastisch.
2: En dan iedere keer andere delen van China. En dan gewoon een af en toe een gids. Niet vaak, meestal gewoon voor een dag een auto met chauffeur en dan rondreizen.
0: Wat een trip voor jou dan, zeg. Nou, China kent geen geheimen meer voor jou. Maar die gerse sokken van Rijnmond nog wel. Maar die komen jouw kant op.
1: Zeker weten.
2: Nou, hartstikke mooi. Zonnescherm heb ik. Dat heb ik vorig jaar een keer gewonnen. Dus, en het toilet was ook al. Dus.
0: Je collectie groeit, Joke.
2: Iedere keer wat anders.
0: Ja. En je naam gaat ook nog eens in de pot voor de Rijnmond Maandprijs. Die gaat er eind deze week uit. Een privévoorstelling voor jou en 49 van je vrienden of familieleden van een film in de Rotterdamse bioscoop. Dus wie weet.
2: Ja.
0: Hele fijne dag, hè?
2: Vrienden van de kleinkinderen. Mijn kleinzoon is net ook een maand naar China geweest.
0: Kijk, nou, hartstikke leuk. Joke, hartstikke bedankt dat je meedeed. En veel plezier met je prijzen.
2: Dankjewel.
0: Fijne dag. Hoi, hoi. Dat was Joke Wieringa. En wij gaan ondertussen verder met Meghan Trainor en All About That Bass.

0: sterke, zelfstandige vrouw. Meghan Trainor en All About That Bass bij Rijnmond.
1: En zeg je Schiedam, dan zeg je Jenever. En zeg je Jenever, dan zeg je Schiedam. Straks praten met onderzoeker Caroline van het gemeentearchief. Want zij heeft namelijk je hulp nodig voor een hele nieuwe tentoonstelling.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
1: 1:08, een hele goede morgen. Je bent bij Rijnmond. Met zometeen heerlijke muziek van Bluff en de Bee Gees. Maar eerst het laatste nieuws van Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Bij een ernstig busongeluk op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen. Een Oostenrijkse touringcar schoot door de vangrail en ramde een bestelbus en schoot daarna van de weg af. In de bus zaten scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Veel slachtoffers zouden glas- en snijwonden hebben. Een aantal van hen is inmiddels naar een ziekenhuis gebracht. Iedereen is nu al uit de bus. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een huis beschoten. Het gebeurde rond 10:00 aan de Gouvernestraat in het Oude Westen. De kogel ging door het glas van het balkon. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Er is nog niemand aangehouden. Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over het vuurwerk dat Feyenoord-fans hebben afgestoken tijdens de wedstrijd gistermiddag tegen Cambuur. Dat heeft hij gezegd in een interview bij ESPN. Een deel van dat vuurwerk werd naar de vakken van de fans gegooid en geschoten. En ook kwam er een vuurwerkbom op slechts een paar meter van de keeper van Feyenoord tot ontploffing. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt. Ze hebben brandwonden, gehoorschade en oogletsel. En de politie heeft gisteravond in de kerk een 35-jarige man aangehouden voor het mishandelen van een vrouw. Ze sprong met haar baby in paniek vanaf het balkon naar beneden. Speciaal team van de politie wist de verdachte in de omgeving van het huis alsnog te arresteren. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en droge dag met temperaturen van rond de 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Jan-Roelof. Met op dit moment ook 1 file bij ons in de regio, namelijk op de A16. Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel. 6 kilometer doe je meer dan een kwartier langer over. En dat komt dan weer door een te hoog voertuig.
0: Dankjewel, Milou. En dan zo meteen in de show. De 8 zit in de klok, dus ja, dan kunnen we het vast wel over Jenever hebben, dacht ik zo. Want het Jenever Museum in Schiedam heeft jouw hulp nodig. Dus ik zou zeker blijven luisteren, ook naar muziek van... Springsteen. Zometeen in de show.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
11: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
18: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
19: Leren mediteren? Zen.nl.

0: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Eruit. Met Olivier de Neve.
2: En Milou op den Berg. Radio met een grote R.

0: De man die nog meer muziek op de plank legt dan dat hij uitbrengt. Dat bleek maar weer uit de maar liefst 7 albums die gebundeld vorig jaar uitkwamen. Bruce Springsteen op eenzame hoogte zou je kunnen zeggen. En ook in deze natuurlijk. Born in the USA. En goedemorgen, het is een prachtige dag.
1: Welkom op deze brand new day.
0: Op eenzame hoogte ook de vrouw tegenover me. Rots in de radiobranding. Milou op den Berg. Goedemorgen, Milou.
1: Goedemorgen, Olivier.
0: Je luistert naar Olivier en Milou deze week met de ochtendshow van Radio Rijnmond. Al 2 uur onderweg op deze 24e van augustus. Nog een mooi uurtje te gaan, dan zeg ik het zelf. Daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst het weerbericht. Vandaag is het zonnig en droog. Het wordt vanmiddag zo'n 22 of 23 graden. Vanavond eerst nog zon. Vannacht blijft het droog. En dan koelt het af naar zo'n graadje of 11.
1: En 1 file bij ons in de regio op dit moment. Namelijk op de A16... tussen Rotterdam Feyenoord en het Drechttunnel en heb je een kwartier vertraging.
0: En wat is ons opgevallen in het nieuws vanochtend? Nou, een van de eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die tijdens nieuwjaarsnacht afbrandde, zit vast op verdenking van huiselijk geweld. Jacques Moretti zou zijn vrouw Jessica, mede-eigenaar van de bar, zo ernstig hebben mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moest.
1: En bij het afsteken van vuurwerk door Feyenoord-fans tijdens de uitwedstrijd tegen SC Cambuur zijn gisteren 5 mensen gewond geraakt. Nou, ze hebben onder andere brandwonden, gehoorschade en oogletsel opgelopen.
0: Ja, en als je dan denkt, nou dan is het wel klaar met slechte nieuws. Nee hoor, ook een tranendal in Zandvoort met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris kwam er gisteren na 6 edities een einde aan de Formule 1 in Zandvoort. Op het kleine circuit tussen de duinen werd de afgelopen 6 jaar het grootste sportevenement op Nederlandse bodem georganiseerd. Maar ja, dat is nu dus voorbij.
1: Helaas, het is voorbij. En zometeen bellen we met Senna van Soelen uit Oostvoorne. Want hij was daar in Zandvoort afgelopen weekend. Niet voor de Formule 1, maar als gastcoureur in de loodzware Porsche Supercup.
0: Lijkt me ook heel vet hoor.
1: Heel cool.
0: Sowieso, als het al Supercup heet, dan is het al goed hè. Het is geen gewone cup. Dat is een Supercup. Ja, precies ja. En dit zijn Carol G en Bruno Mars met een nieuwe. Deze is fijn hoor.

0: beste van de jaren 80,
1: 87,
2: 90,
3: 20 we.
2: En nu.
4: Wordt ze helemaal gek van.
2: Altijd op de hoogte.
5: Waar hadden we het over?
0: Alles over jouw regio.
1: Dit is heel veel aandachttrekkerij.
0: Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
6: Gecommissioneerd.

0: Ted stuurt een appje naar ons. Ze zegt, ik luister in de sportschool naar jullie. En dan heeft hij onder andere deze gehoord. De Bee Gees en Night Fever hierbij eruit op Radio Rijnmond. Jenever en Schiedam zijn al eeuwen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar waar gedronken wordt, wordt ook gestreden tegen de drank. Het gemeentearchief en het Jenever Museum zijn bezig met het voorbereiden van een nieuwe tentoonstelling daar, genaamd Sluit Schiedam, over de drankbestrijding van vroeger. Maar daarvoor zoeken ze nog spullen. Goedemorgen, Caroline Nieuwendijk.
1: Goedemorgen.
0: Jij bent al onderzoeker bij het gemeentearchief Schiedam. Nou, Schiedam staat natuurlijk bekend als de Jeneverstad. Hoe hard werd er vroeger daar gedronken?
1: Ja, net zo hard als elders.
0: Dat is flink dus.
1: Ja. Eind 19e eeuw, begin 20e eeuw werd er echt heel veel gedronken.
2: Maar stiekem toch niet een klein beetje meer dan ergens anders als de jenever voor het oprapen ligt?
1: Ja, dat hebben we niet kunnen constateren inderdaad. Het zou misschien kunnen, zou ik denken, omdat heel veel mensen die in de jeneverindustrie werkten, die kregen het natuurlijk gewoon gratis. Maar nee, we hebben niet echt kunnen constateren dat het meer is geweest.
2: En toch, vanaf eind 19e eeuw staken allerlei verenigingen de koppen bij elkaar om die alcohol wel te bestrijden in Schiedam. Want hoe probeerden de Schiedammers destijds van de drank af te komen?
1: In die tijd was er maar één manier en dat was stoppen met de drank en gewoon meteen. En ze probeerden dus mensen over te halen door te zeggen, ja, je moet je beheersen, je moet ermee stoppen. Beter voor je gezin, beter voor vooral het gezinsinkomen, want er ging heel veel geld naar die jenever toe. En dat geld kon beter in eten en huisvesting en dat soort dingen worden gestoken.
0: Ja. Cold Turkey, ermee stoppen. Jullie organiseren samen met het Jenever Museum de tentoonstelling Sluit Schiedam dus. En daar zijn jullie voor naar spullen op zoek en documenten. Waar zijn jullie precies naar op zoek?
1: Ja, het is natuurlijk nooit zeker wat er is. Wat ik bijvoorbeeld ken zijn dat er certificaten zijn van mensen die lid worden. Die beloven dan niet meer alcohol te drinken en ook geen alcohol te schenken aan anderen. Dat zijn hele mooie certificaten. Nou, die wil ik graag met een Schiedamse naam erop natuurlijk. Ik ben ook op zoek naar mensen die zo'n certificaat hebben dat ze al 10 jaar lid zijn of 25 jaar lid. Dingen als mokken ter gelegenheid van het feit dat iemand al heel lang bij de vereniging zit. Of bij een soort feest dat ze een mok of een medaille of wat dan ook kregen. Dat soort dingen ben ik aan het zoeken.
2: Maar wat voor verenigingen waren dat dan? Want ik heb ook iets gehoord over een koor wat heette Zingen ten Strijde.
1: Ja, ze hadden heel veel onderverenigingen. En dat was natuurlijk om die leden te binden. Om die mensen dan iets leuks te geven, dat ze samen gingen zingen tegen de alcohol. Er waren echt liedjesboeken met alleen maar anti-alcohol liederen erin. En die werden gezongen tijdens demonstraties en optochten.
0: Nou, Caroline, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik ga altijd beter zingen als ik meer gedronken heb.
2: Ik ook.
1: daar kan ik mij iets bij voorstellen. Maar dat was niet de bedoeling. De bedoeling was dat je dus mooi achter de vlag aan liep door heel Schiedam heen, met je vlag omhoog en dan al die liederen samen zingen. Ja, liederen zingen verbroedert. En mensen worden een beetje één. En dat was het idee erachter.
0: Ja, nou, je zoekt dus van alles, hè? Onder andere dus die lidmaatschapskaarten, foto's, dat soort dingen. Als mensen dat nou nog hebben liggen thuis, hè? Hoe kunnen ze die dan aan jullie laten zien? Of misschien zelfs uitlenen?
1: Ja, het liefst even een mailtje naar mij toe of een telefoontje. En dan kunnen we iets afspreken. En voor de duidelijkheid, ik ben vooral dingen op zoek. Maar niet om ze te hebben. Ik wil ze graag laten zien. Ja. Ze kunnen ze schenken, maar dat hoeft helemaal niet. We kunnen ook van foto's of een certificaat een scan maken. Maar het liefst leg ik ze in de tentoonstelling. En dan kunnen ze na een paar maanden weer ophalen. Krijgen ze terug met een bedankje erbij.
0: Nou, dat klinkt
2: en misschien wel zingend.
0: Ja, precies. Misschien wel zingend, ja. En als ik een oude flesje never heb liggen, die niet insturen, hè?
1: Nee. Die heeft het Jenever Museum inmiddels genoeg, denk ik. Of het niet een hele speciale zijn.
0: Nee, precies. Dus meld je dus bij het gemeentearchief Schiedam en je zegt een mailtje sturen. Is dat een makkelijk mailadres of moeten mensen meeschrijven?
1: Het makkelijkste is het algemene adres. Dat is archief@schiedam.nl.
0: Archief@schiedam.nl. Staat genoteerd. Dankjewel, Caroline. En veel succes, hè, met de speurtocht.
1: Ja, bedankt. Okay.
0: Dat was Caroline Nieuwendijk van het gemeentearchief Schiedam. Dus heb je thuis nog zo'n oude blauwe knoop, lidmaatschapskaart of foto's liggen van familieleden die vroeger geheel onthouden waren? Dan kun je ze dus uitlenen of laten fotograferen voor die expositie half oktober. Neem contact op dus met het gemeentearchief Schiedam via het mailadres. En wij gaan ondertussen door met de show, Milou. Milou Optenberg, hoor je, en Olivier Jenever. Of de neven. Ja, ik weet het eigenlijk niet meer. Ik ben nou de draad kwijt. Dit zijn Bluff.
2: Kan je nog zingen?
0: Ja, nou, laat ik dat een Bluff over.

0: paar maanden geleden deden ze nog een theatertour, hoor ik net. Ja, ja. Je hoort nog eens wat, hè, hier. Ja, Roelof, jij was daar, hè?
1: Ja, fantastisch. Ja? Het leuke is dat als zij in het theater staan, dat ze van deze liedjes met heel veel instrumenten iets heel kleins maken.
0: Kijk.
2: Wat mooi.
1: En zelfs in een heel mooi vol Luxor is het alsof je echt bij ze...
0: Intiem eigenlijk.
1: Het is heel intiem. Ze raad het je echt aan. Het is weer wat anders dan Ahoy en dat soort zaken.
0: Kijk, nou dat krijg je, pak je even gratis mee. Een culturele tip ook van onze nieuwslezer. Bluff hoorde je dus en later als ik groter ben...
2: En ik ben benieuwd hoe intiem de hoofdpunten van het nieuws dan zometeen worden.
1: Oeh. Nou, we hebben zometeen een gevalletje foutje bedankt. Want de Marathon van Sydney gaat volgende week verlopen worden. Maar die medaille, daar doe je het voor.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: De skilift halen is één ding, maar goed naar beneden komen? Bij Indoor Ski Rotterdam helpen ervaren instructeurs je om beter te leren skiën of snowboarden. Kies voor een privéles of een van onze andere lesvormen. Veilig de piste op? Dat begint bij Indoor Ski Rotterdam.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
7: Van Uffelen, Das is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
8: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5... mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
7: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
2: Een hele goedemorgen, 8:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met op dit moment 1 file bij ons in de regio. Namelijk op de A15, Gorkum richting Rotterdam, tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk. 6 kilometer, en daar doe je 6 minuten lang over.
0: Dankjewel. Dan het weerbericht. En daar zijn kosten nog moeite voor gespaard. Want we hebben Ed Alders weer opgetrommeld. Ed, goedemorgen.
9: Ja, Olivier, hele goedemorgen.
0: Ja, het is, hoe zal ik het zeggen? Het was niet heel erg lekker de afgelopen dagen. Hoe ziet het er vandaag uit?
9: Nou, het ziet er gewoon prima uit. Als je nog vakantie hebt, dan gaat het weer er echt wel heel goed mee door. Vandaag is een tamelijk zonnige dag in het Rijnmondgebied. Het blijft de hele dag droog ook. En de maximumtemperatuur komt uit op zo'n 22 of 23 graden. De wind die gaat uit het oosten waaien vandaag. En die is dan matig van kracht. Ja, en morgen toch ook een dag met veel zon, Olivier. Wel wat sluierbewolking aan het zwerk. Blijft droog. Het wordt ook warmer. Temperaturen die komen morgen wel uit op een graad of 25. En de wind die komt morgen uit het oosten. En die is matig tot aan zee, soms vrij krachtig. Een windkracht 3 tot 5.
0: Nou, klinkt niet verkeerd. Houden we dat positieve weer vast, Ed?
9: Nou, je kan het van twee kanten zien. Want positief voor de tuin dus en dergelijke. We krijgen mogelijk toch wel flink wat regen de komende tijd.
0: Ah, ja.
9: Woensdag zien we af en toe zon. Met in de namiddag en avond een toenemende kans op een bui. Misschien wel met onweer. 25 graden wordt het dan. Ook benauwd trouwens. En donderdag is er een grotere kans op regen en onweersbuien. Het wordt ook dan benauwd bij een temperatuur van ongeveer 27 graden. En daarna zijn we vertrokken voor een langere periode met toch wel tamelijk nat weer. Er wordt flink wat regen berekend.
0: Nou, eigenlijk is het altijd wel voor iemand goed nieuws, dat weer.
9: Ja, slecht weer bestaat ook niet, Olivier.
0: Nee, precies. Altijd maar relatief. Dankjewel, Ed. En ik wens jou in ieder geval wel een hele goede dag.
9: Ja, zeker. Voor jou ook.
0: Oké, hoi. Dat was Ed Alders met het weer. En nu in een moeiteloze streep door naar de hoofdpunten van het nieuws. En daarvoor zijn er kosten nog moeite gespaard, hoor. Jan-Roelof Visser. Jan-Roelof, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een ernstig busongeluk op de A28 bij Wezep zijn 20 gewonden gevallen. Een touringcar uit Oostenrijk schoot door de vangrail en ramde een bestelbus en is daarna van de weg geraakt. In de bus zaten scholieren. Veel slachtoffers zouden glas en snijwonden hebben. En iedereen is inmiddels nu uit de bus en sommigen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In het centrum van Rotterdam is gisteravond een huis beschoten. Het gebeurde rond 10 uur aan de Gouvernestraat. De kogel ging door het glas van het balkon. Niemand raakte gewond. Er is ook nog niemand aangehouden. Ja, ik heb het gezegd, de deelnemers van de Marathon van Sydney volgende week, die krijgen een hele bijzondere medaille bij het finishen. Op dat eremetaal staan allerlei bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. Eén klein discussiepuntje. Iemand had de ontwerper misschien toch moeten vertellen dat de Allianz Arena in München staat.
2: Nee.
1: Kijk, Sydney heeft zelf een Allianz Stadium.
0: Ja.
1: Het ziet er ook iets anders
0: uit. Dus dat is even een klein foutje. Ja, Opperhaus staat er wel goed op, of is dat ook...
1: Ja, het is voor de rest een mooi ding. Okay, maar het is één dingetje wat niet klopt. En het grappige is, ze laten zien waar je langs loopt. Dus het wordt een vrij lange marathon op deze manier. En toen hebben ze gedacht, we gaan hem vervangen. Maar dat kan niet, want de tijd hebben ze niet meer.
0: Nee.
1: Dus niemand heeft dat bij het ontwerpen gezien.
0: Wordt wel een soort van collectors item natuurlijk. Met zo'n fout erop. Hè?
1: Ik bedoel,
0: ja, dat is eigenlijk elke radioshow die ik maak ook, hoor. Er zit ook altijd minimaal één fout in. Dan kun je hem ook als collectors edition verkopen.
1: Daarom loop ik af en toe gewoon met jou mee. En denk, heb ik weer een bijzondere uitzending.
0: Zo leer je altijd wat, hè. Dankjewel, Jeroen. Foutje bedankt, inderdaad. En zometeen, nou eens kijken of we dan fouten maken. Dan bellen we met onze sportkenner Frank Stout over de voetbalwedstrijden die afgelopen weekend zijn gespeeld door de clubs in onze regio.
10: Dit is Radio Rijnmond.
0: Maar eerst Anouk en Girl, Girl, Girl.

0: Anouk en Girl hoor je op Radio Rijnmond.
1: FC Rijnmond Nieuws.
2: Ja, er is weer een hoop gespeeld afgelopen weekend op de voetbalvelden in onze regio, maar ook verder buiten. En daarom is het hoog tijd om even te schakelen met onze sportkenner avant la lettre, Frank Stout. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Zo, nou, jij weet alles wat er natuurlijk gebeurd is afgelopen weekend, waaronder die wedstrijd van Feyenoord tegen Cambuur. Ja, daar ging het sportief wel goed, maar op andere vlakken wat minder, hè?
3: Nee, ja, dat was natuurlijk vanaf minuut 12 een hele, hele lelijke dag voor Feyenoord. Met dat vuurwerk vanuit het uitvak. Waarbij de 5 mensen van Cambuur gewond zijn geraakt door vuurpijlen. Ja, dan mag je wel met 5-2 winnen van Cambuur. Echt een Eredivisie onwaardig elftal. Maar ja, dat is echt bijzaak bij dat hele lelijke voorval natuurlijk.
2: Ja, zeker. Nou heeft iedereen daar ongeveer afstand van genomen die er afstand van kon nemen bij Feyenoord. Van Bronckhorst, Eenhoorn hebben zich allemaal er tegen uitgesproken. Maar ja, hoe gaan ze nou voorkomen dat dit weer gaat gebeuren?
3: Ja, nou ja, kijk, Eenhoorn die zal samen met de directie van Feyenoord vandaag dit nu al gaan evalueren. Misschien dat ze zelf maatregelen gaan nemen. De KNVB zal mogelijk 1 of 2 uitwedstrijden zonder publiek als sanctie gaan opleggen. Het is natuurlijk heel vreemd dat die wedstrijd door is gegaan nadat er dus gewonde mensen op de tribune waren. Als het bij een speler was gebeurd, was het sowieso gestaakt. Maar ja, bij een supporter niet. Nou ja, goed, de KNVB gaat kijken naar die protocollen. Gaan ze waarschijnlijk aanpassen. Ja, gevalletje van als het kalf verdronken is, dem en de put. Ja, dit gaat wel nog een staartje krijgen, ja.
2: Ja, zeker. Dan ja, in ieder geval sportief iets minder gek. Sparta FC Utrecht werd een gelijkspelletje.
3: Ja, 3-3. Ja, eigenlijk gewoon een hele, hele leuke wedstrijd. Veel Spartanen die klaagden de afgelopen seizoenen nog wel eens dat ze niet vermaakt werden tijdens thuiswedstrijden. Nou goed, die wedstrijd tegen Feyenoord was heel aardig. Die van afgelopen zaterdag tegen Utrecht was geweldig om te zien. Sparta komt 3 keer terug van een achterstand. Dat was in 34 jaar niet meer gebeurd bij Sparta. Ja, en als dan Nick Verschuren vlak voor tijd de 3-3 binnenprikt, ja, dan heeft iedereen gewoon genoten van een hele, hele leuke middag.
2: Ja, ja zeker ja. Nou, dat viel niet te zeggen over Excelsior. Want ja, die hadden niks te doen, hè?
3: Nee, die speelden niet. Nee. Die zouden tegen NEC spelen, maar omdat NEC natuurlijk tegen Bodo Glimt speelt om Champions League voetbal te bewerkstelligen, is die wedstrijd niet doorgegaan.
2: Nee, die is dus verplaatst. Die hebben we nog te goed. En dan gaat het misschien wel moeilijk voor ze worden, of niet?
3: Oh ja, dat wordt heel lastig. Maar goed, dat is niet te gek als je NEC vergelijkt met Excelsior.
2: Ja, nee, dat is ook weer zo. Nou, hartstikke fijn, Frank. Dan zijn we weer even bijgepraat. Dank je wel daarvoor.
3: Yes.
2: En tot snel weer, hè.
3: Oké. Yo,
2: fijne dag. Dat was sportkenner en verslaggever Frank Stout hier bij Radio Rijnmond. Bij de ochtendshow eruit. Waar we zo meteen gaan praten met iemand die een hele andere sport beoefent, Milou.
0: Ja, zeker. Senna van Soelen, die is gewoon topsporter, autocureur. En hij was op Zandvoort afgelopen weekend. Hey!

0: Douwe Bob en This World Is Our Home op Radio Rijnmond.
1: Ja, het was een waar spektakel op het circuit van Zandvoort tijdens het Formule 1 weekend, afgelopen weekend. Onder andere met een crashende Max Verstappen. Maar naast de grote Formule 1 sterren stond er dit weekend ook een Rijnmonds talent aan de start. Namelijk de 21-jarige autocoureur Senna van Soelen uit Oostvoorne. Als gastcoureur in de loodzware Porsche Supercup mocht hij voor het tweede jaar op rij scheuren voor een uitverkocht oranje publiek. Senna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, hoe was dat?
2: Ja, dat was bizar gaaf. Het zijn uiteraard zulke toffe mooie evenementen om op überhaupt te mogen deelnemen. En dan helemaal uiteraard wanneer het de laatste was in Zandvoort. Dus ja, dat was bizar gaaf.
0: En is het al een beetje gewenning geworden? Want vorig jaar was het de eerste keer. Toen zei je, nou, dat is echt een droom die uitkomt. Had je datzelfde gevoel nog steeds? Of was het eigenlijk al makkelijk zat?
2: Nee, dat blijft uiteraard gewoon hetzelfde gevoel. Wanneer je tussen zoveel publiek rijdt, zoveel Nederlandse fans. Ja, dat is gewoon bizar. Dat is gewoon iedere ronde was kippenvel.
1: En dan ook nog in de absolute top, hè? In de Supercup heb je meerdere keren gereden dit weekend. Vorig jaar had je pech, hè? Met een afgebroken vleugel. Hoe ging het dit weekend?
2: Ja, dit weekend fliep eigenlijk wel wat anders. In de vrije training waren we supersnel, waren we P2. Dus we wisten uiteindelijk dat de snelheid recht in zat. In de kwalificatie hadden wij helaas wat kleine probleempjes met verkeer, et cetera. Waardoor we wat minder resultaten in de kwalie hadden. Race 1 verliep daardoor ook wat stroever. We waren uiteindelijk P12 geworden. Maar voor race 2 waren we zojuist 50 geworden vanaf P14. Oh ja. Dus dat was uiteraard gewoon de perfecte manier om Zandvoort te mogen afsluiten.
1: En voor wie niet weet wat P12 zou betekenen, dat is je startpositie dan, hè?
2: Correct, klopt helemaal.
1: Ja,
0: pole position.
1: Ja, precies. Nou, pole position, dat is toch wat.
0: Nee, dat is de eerste.
1: Precies, ja. Toch, Senna?
2: Klopt inderdaad.
1: Ja, trouwens, over Senna gesproken. Ben je vernoemd naar die beroemde Braziliaanse Formule 1-coureur, vroeg ik me af.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: Kijk.
0: Heel wat leuk.
1: Ja.
2: Ja, inderdaad. Mijn vader heeft zelf 25 jaar gereest. Dus ik ben zelf ook als kleine jongen op het circuit gegroeid. Dus ja, het was eigenlijk gewoon 1 en 2 altijd voor mijn ouders geweest. Dus ja, ik ben inderdaad vernoemd naar Senna.
1: Het zit in je bloed, joh, wat dat betreft. En als jij ooit kinderen krijgt, dan heten ze denk ik Max of Maxime straks.
2: Ja, who knows.
0: Maar waar zit dan die passie in voor jou in deze sport? Wat maakt het nou zo geweldig om te doen?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een hele mooie vraag die je stelt. Ja, voor mij is het gewoon uiteindelijk het stukje adrenaline. Het stukje naar een bepaald doel toe werken. Kijk, het is niet. Tegenwoordig is het niet alleen meer het gas geven, het remmen en het sturen. Maar het is ook gewoon het hele plaatje wat heel veel mensen achter de schermen niet zien. Bijvoorbeeld, nu hadden we met een hele mooie partner, Div, hebben we samen een auto op Zandvoort mogen neerzetten. En ja, zulke soort momenten zijn gewoon voor mij heel veel waard. Omdat het is niet alleen meer het sturen, maar ook gewoon de partnerships erachter die je moet regelen. Je budgetten die je moet rondkrijgen. En omdat iedere keer, ieder jaar weer voor elkaar te krijgen, blijft gewoon iets supermoois.
1: Dus kon je ook zeggen, de zakelijke kant is minstens zo belangrijk als de sportieve kant?
2: Nee, 100%. Als je dat eenmaal niet voor elkaar krijgt, dan sta je gewoon simpelweg niet aan de start. Dus nee. Dat blijft uiteraard iets wat je gewoon voor elkaar moet krijgen ieder jaar.
1: Ja, en ben je nou verdrietig dat Zandvoort nu einde verhaal is? Ook voor jou waarschijnlijk?
2: Ja, 100%. Ja, dat is echt wel super jammer. Het laatste rondje over Zandvoort, wanneer de finishvlag was gevallen, was gewoon even een moment toen het echt daadwerkelijk begon inzinken dat dit de laatste was. Dus dat is gewoon zonde. Het was gewoon zo'n mooi circuit. Het paste perfect in de kalender. Maar misschien komt
1: het ooit nog.
0: Zeg nooit, inderdaad.
1: Nee, precies. Het traantje weggepinkt ook?
2: Nee, dat zover niet. Het was uiteraard wel dat ik dacht, jammer. Maar voor mij vooral gewoon op naar de volgende. En dan gaan we het weer zien.
0: Ja, want lieve Senna, dit is pas het begin van jouw geweldige carrière. Wat hoop je nog te bereiken? Wat is je volgende stap?
2: Nee, mijn volgende stap uiteraard is om proberen deel te nemen in het complete seizoen van de Porsche Supercup. Porsche Supercup is zeg maar eigenlijk het hoogst haalbare in de Porsche Cup wereld dat te halen valt. Dus uiteraard om daar een heel seizoen aan te mogen deelnemen, ja, dat is echt wel mijn ultieme goal op het moment. Hm. En uiteindelijk het hele doel waarvoor we het hier zeg maar achter doen is, omdat ik zeg maar fabriekscoureur wil gaan worden voor Porsche Motorsport. Maar dat is inderdaad nog een doel wat heel ver weg is.
1: Ja, ja. En dan ooit nog Formule 1 misschien?
2: Nee, eigenlijk niet. Nee? Ik heb op jonge leeftijd al besloten om dat zeg maar niet te doen. Waarom? Omdat het simpelweg gewoon niet aan de financiële. Ja, dat is gewoon financieel niet haalbaar. Ja. En ik vond de dichte auto's zeg maar, waar ik bijvoorbeeld nu dan in rijd, vind ik veel mooier. Omdat je veel meer raceklasses hebt. Ja. Dus dat trekt mij gewoon veel meer.
0: Wij gaan gewoon allemaal naar Senna van Soelen kijken in plaats van Max Verstappen over een paar jaar.
2: Ja, precies. Ja,
1: weg met Max. Exact. Welkom Senna. Dat gaan we gewoon doen. Dankjewel voor je verhaal, Senna. En heel veel succes, hè, om je doelen en dromen te behalen.
2: Komt goed, geen probleem. Dankjewel.
1: Hoi hoi.
2: Is goed, doei, doei.
1: Dat was Senna van Soelen, coureur uit Oost-Voorne. En nou, wat gaat die lekker, zeg. Ongelooflijk. Die gaat als een raket, kan je wel zeggen. Wie ook als raket gaat zo meteen is Ruud de Boer. Daar zo meteen meer over. Maar eerst nog deze fijne uit IJsland. En nou, mocht dat kosten hoor. Of Monsters and Men hoor je nu. En Little Talks bij Eruit, de ochtendshow op Radio Rijnmond. Goedemorgen.

0: zo lekker zo. Even nog dat hout wat zo op het water dijkt.
1: Het is een
0: zo
1: soort van schip.
0: Ja,
1: ik zie een piratenschip ook.
0: Zoiets. Oké. Okay. Nou, dat is een mooi beeld wat we erbij krijgen. Little Talks van Of Monsters and Men hoorde je bij. Eruit!
1: En zometeen hoor je Ruud de Boer, onze collega, weer in de boer op. En hij begint natuurlijk traditiegetrouw met een 5 naar 9. Oh, met onder andere de Frank Boeien Groep, 50 Cent en de Beatles.
0: Nou, zeg
1: goeie
0: maar
1: lijst,
0: Boeien. Dat is hartstikke leuk. Dat wordt wat zometeen met de grootvizier van het radiovertier. Morgen dan zijn Milou en ik er gewoon weer. Nou, ik vond het hartstikke leuk vanochtend, Milou.
1: Ik ook met jou.
0: Dus ik hoop dat ik nog een dagje mag blijven.
1: Nou, zullen we een dagje bijtekenen?
0: Dan doen we het. Het contract is verlengd. Zometeen dus tussen 9 en 12 de boer op. Ik wens je heel veel plezier met Ruud. En wat ons betreft, tot morgen.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Zalet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: In Dordrecht is het 15 graden. Goedemorgen, je bent bij De Boer op. Het is 9 uur geweest. Zometeen gaan we De Boer op met lekkere muziek natuurlijk. Maar ook het nieuws van jou en het nieuws van ons. En ja, je kunt erover meepraten in de koffiecorner. Hè. Nou ja, bijvoorbeeld wat ik las in de Haveloos. De politieeenheid Rotterdam krijgt er 79 agenten bij. Maar mijn vraag aan jou deze ochtend is: hoeveel blauw op straat ervaar jij? Is de politie voldoende zichtbaar? Open de app rechtsboven, klik op App ons. En ik ga zo eens even contact opnemen met Anja. Want er komt een bijzonder evenement aan, de Silent Book Club. Ja, het is 30 augustus en dan is het muisstil. Maar gelukkig geldt dat niet voor de 5 na 9, want er zijn 5 heerlijke platen aangevraagd door Anja. Dat zometeen. Eerst het laatste nieuws, Jan-Roelof Visser. Goedemorgen.
15: Goedemorgen, Ruud. Bij een ernstig busongeluk op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen. Een touringcar uit Oostenrijk schoot door de vangrail en ramde een bestelbus en schoot daarna van de weg af. In de bus zaten scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Veel slachtoffers zouden glas- en snijwonden hebben. Een aantal van hen is al naar het ziekenhuis gebracht. Iedereen is inmiddels uit de bus. Het ongeluk gebeurde vanmorgen iets na 4 uur. Maar door het ongeluk is de A20 in beide richtingen bij Wezep tot aan de avondspits vanavond gesloten. In het centrum van Rotterdam is zondagavond een huis beschoten. Het gebeurde om 10 uur aan de Gouvernestraat in het Oude Westen. De kogel ging door het glas van het balkon. Niemand raakte gewond. De politie doet onderzoek en is op zoek naar getuigen. Er is nog niemand aangehouden. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Jacques en Jessica Moretti zijn twee van de in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. De eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. En deelnemers aan de Marathon van Sydney krijgen volgende week zondag een wel heel bijzondere medaille na het finishen. Op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. De organisatie van de marathon presenteerde de medaille afgelopen week vol trots op Instagram. Maar op de medaille werd toen ook de Allianz Arena uit München ontdekt in plaats van het Allianz Stadium uit Sydney. Nou, omdat het hardloopevenement volgende week al wordt gehouden, krijgen de deelnemers daadwerkelijk de medaille met erop het Duitse stadion uitgereikt. Zo zegt de organisatie van de marathon. Dan gaan wij nog even kijken naar het weer. Het is een zonnig en droge dag met temperaturen van rond de 23 graden. En dat was het nieuws. Meer via onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel, Jan Roloff. Gaan we naar de verkeersinformatie. Nou, dat is alleen het dagelijkse bruggennieuws. Dus de aanpassing van de Merwedebrug voor zware vrachtwagens. Die mogen er niet overheen op de A27. En natuurlijk de werkzaamheden op de Papendrechtse brug. Nou, daar zijn trouwens wel ontwikkelingen in. Dat kun je bijvoorbeeld checken bij ons collega's, rtvdordrecht.nl. Zometeen ga ik contact opzoeken met Anja Berkelaar. Want die organiseert de Silent Book Club. En daar horen 5 nou gelukkig niet zo stille platen bij.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl. Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
17: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
18: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
19: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
20: Zijn we er al?
19: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
21: Oh ja, verzekering.
19: En weer door met de Ora autoverzekering.
22: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
23: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
24: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
25: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
26: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
25: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
26: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
24: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
2: Dit is Radio Rijnmond. De Boer op. Ruud de Boer.
3: Radio met een grote R.
2: De 5 naar 9. 5 platen door jou aangevraagd. 1, 2, 3, 4, 5 naar 9.

0: Frank Boeijengroep en Zwart-Wit, de eerste van...
1: De 5 na 9. 5 platen door jou aangevraagd. 5 na 9.
0: Aangevraagd door een salonnière. Anja Berklaar, goedemorgen. Wat zeg je?
2: Daar is ze weer.
0: Daar is ze weer, de salonier. Ja, van de Rotterdamse Salon. Nog heel even voor, want we hebben elkaar al een keer eerder gesproken. Even voor mensen die niet helemaal weten wat dat behelst. Wat is dat voor plaats?
2: In het Oude Noorden. Het Alleroudste huis.
0: Ja.
2: Het stamt al van 1642. Daar hebben we een prachtige kamer. Met prachtige decoratie. Een heel mooi plafond, een schouwpartij.
0: Ja.
2: De vloeren, naaldhout. Het is geweldig daar. Hele bijzondere sfeer.
0: Ja, de koopmanskamer is dat toch?
2: Ja, dat is de koopmanskamer. Ja, ja, ja. En wat we daarin nu doen, dus ik vind het een geweldig concept. Het is de Silent Book, maar we maken daar de Silent Book Salon van.
0: Ja.
2: En wat je dan doet, is je neemt je favoriete boek of je artikel mee, of je iPad of je e-reader, I don't know, de krant mag ook.
0: Ja.
2: En wat we, je komt binnen, we gaan dan 3:30, krijgen lekker kopje koffie, thee, koekje. Dan gaan we naar boven en dan gaan we een uur lang geconcentreerd stil lezen.
0: Ja.
2: En geloof me, het is een productie, ook in je brein.
0: Ja.
2: Het is niet normaal. Je gaat heel, heel goed lezen en gaat heel snel, omdat iedereen leest.
0: Ja. En zijn mond houdt.
2: Ja.
0: Nou ja, goed, in deze wereld van prikkels, prikkels, prikkels is het inderdaad helemaal geen slecht concept, al zei je het zelf. Want jij hebt het bedacht, toch?
2: Nee, ik heb het niet bedacht. Het komt uit. Nee, zo slim ben ik niet, hoor.
0: Nou zeg. Nee, het is in Amerika ontstaan, toch? In Californië? Nee, waar was het nou ook alweer ontstaan?
2: San Francisco.
0: Ja.
2: Daar is het nog steeds een succes. En het vraagt dus een beetje doorzettingsvermogen. Iedereen weet dat je denkt, ik moet dat boek lezen. Maar je komt er niet toe.
0: Nee.
2: En nu ga je het doen. En dan zit je daar met z'n allen in dat boek. In jouw boek.
0: Ja.
2: Moet jij... En dan gaat het vanzelf gebeuren. En na afloop ben je volstrekt gelukkig omdat je gedaan hebt wat je wilde doen.
0: Precies, gewoon, gewoon een uur lang je mond gehouden, lekker in dat boek gelezen. Ja, fantastisch.
2: Ja.
0: Welk boek kun jij helemaal stil van worden?
2: Oh, zo, dat is een goede vraag. Ja.
0: Sorry, ik overval je er een beetje mee.
2: Nee, dat geeft niet. Ik hou van theorie.
0: Ja.
2: Dus we hebben een heel moeilijk boek. Dat heet Wyke, The Social Psychology of Organizing. Daar word ik heel stil van.
0: Ja, daar zou ik ook stil van worden.
2: Maar dat maakt niet uit. Het is echt een prachtig boek.
0: Ja.
2: En ik heb in de vakantie heb ik Agathe gaat viraal gelezen.
0: Ja, ja.
2: Een oudere dame met een volgens mij Marokkaanse jongeman. En die maken dan een clip samen. Het was heel leuk om te lezen.
0: Okay. Agathe gaat viraal. Oké, nou, dat is gelijk een goede boekentip van Jan. Ja, de stilte is natuurlijk het belangrijkste. Of tenminste, het lezen natuurlijk ook. Maar de stilte, dat is wel een onmisbaar ingrediënt. Maar dat kunnen we nou niet echt. Nou, The Sound of Silence, die past er dan nog wel een beetje bij. Van Simon & Garfunkel, die hebt je aangevraagd. Prachtig.
2: Ja.
0: Maar, zometeen ook 50 Cent van In The Club. Hebben we het zo meteen nog wel even over. Davina Michel komt voorbij, zie ik. Paperback Writer kon natuurlijk niet missen van de Beatles. Wat leuk om die weer eens te horen, toch?
2: Ja.
0: Ja, ja. Maar In The Club, 50 Cent. Ik vind je helemaal geen type daarvoor.
2: Nou ja, dat is een beetje stevig, maar wel goed. Maar het gaat natuurlijk om een Silent Book Club, dat je dat ook met elkaar...
0: Ja, In The Club.
2: Ik moest natuurlijk... Want het is best wel moeilijk ervoor. En anders kom je allemaal van die obligate dingen.
0: Ja.
2: En het moet natuurlijk ook arbeidsvitamine zijn.
0: Ja.
2: Je kan er heel moeilijk hele moeilijke stukken tegenaan gooien.
0: Nee.

0: www.ruigrijk.nl. En dan, ik verzeker je dat degene die dit leuk lijkt, het is geweldig als je dit doet.
1: En je komt herboren hier, terug.
0: Moet ik meer, ja, je komt herboren.
2: Ja, ja.
0: Verfrist, aangenaam.
1: Ja. Ik zit me er nu al op te verheugen. Dankjewel Anja en heel veel succes. Hè, en dat het maar weer een mooie editie mag worden.
0: Dankjewel.
1: Dag Anja, de tweede van de 5 naar 9 nu voor jou. De 50 Cent en in de club.

0: Simon Garfunkel en The Sound of Silence. En stil zal het zijn ook, hoor, op 30 augustus in de Rotterdamse Salon. Want dan is er de Silent Book Club. En daar kun je je nog voor inschrijven. Daar kun je nog achteraan. RotterdamseSalon.nl. Het is 30 augustus. Neem je eigen boek mee of je iPad of een krant. Als je je mond maar houdt. Dat is het. En Anja legt het net uit dat het zo gaaf is. Want je komt er echt als een soort herboren van terug. Nou, als jij ook een 5 na 9 wil aanvragen, want dat was een niet zo stille 5 na 9, maar wel een mooie, dan kun je een mailtje sturen naar radio@rijnmond.nl onder vermelding van 5 na 9. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Rijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
6: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat dan niet?
7: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
0: Het is 9:30. Goedemorgen, je bent bij Radio Rijnmond. Eerst maar eens even kijken wat er allemaal op de wegen gebeurt. Nou ja, het dagelijkse bruggennieuws natuurlijk op de 27 en de N3. Maar er is ook wat vertraging gemeld vanaf de A16. Dat is Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum. Daar 10 minuten extra reistijd. Ja, hij is eigenlijk nooit in de studio. Hij zit altijd in zijn weertempel. Maar nu komt hij toevallig even een bakje koffie drinken. Dus ja, waarom zou ik het weer gaan lopen vertellen als alles het zelf kan doen? Goedemorgen, Ed.
8: Ja, dag Ruud. Hele goedemorgen.
0: Ja, ja, ouderwets, hè?
8: Ja, zeker, ja.
0: Lang geleden.
8: Leuk, hè?
0: Ja, maar goed, hoe ziet het er allemaal uit vandaag? Want volgens mij hebben we toch een redelijk zonnige dag.
8: Ja, nee, ziet er hartstikke goed uit vandaag. Hoge drukgebied in de buurt op de Noordzee. Ja. En die zorgt voor zon over grote weer. Droog ook. Temperaturen vandaag zo'n 23 graden. Matig windje erbij uit het oosten. Ja. En ook morgen nog een prima dag met flink wat zon, wat sluierbewolking, droog weer. 25 graden wordt het dan.
0: Ja.
8: En dan na morgen gaat het wel veranderen. Ja. Het wordt voor 2 dagen wordt het drukkend warm. Donderdag is pas de warmste dag trouwens met 27 graden. Maar er gaat een toenemende kans zijn op regen en onweersbuien.
0: Ja, ja, ja. En is het dan voorbij die mooie zomer?
8: Nee, kijk, je gaat natuurlijk in september, dat moet nu nog gaan beginnen. Dus je krijgt in september nog mooie dagen. In oktober nog mooie dagen. En je praat pas in oktober, november over Indian Summer.
0: Ik weet, dat is een puntje van je. Iedereen die zegt, krijgen we Indian mooi, Summer. En dan roep je altijd, sorry, maar dat is pas in oktober.
8: Ja, eind oktober pas.
0: Ja, precies. Ja,
8: november. Ja, ja. Dus je kan nog heel lang mooie periodes hebben.
0: Ja.
8: Maar ja, je zal zien dat je geregeld terugglijdt natuurlijk. Hè?
0: Ja.
8: En als je die berekeningen ziet, ook voor de komende 2 weken, zou er wel eens flink wat regen kunnen gaan vallen.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed, dat kunnen we goed gebruiken.
8: Ja, daar hebben we
0: het is nog steeds niet genoeg, hè, geloof ik.
8: Nee, maar dan moet het zeg maar wel tot december geregeld blijven regenen.
0: Zar,
8: en ik kan je in vertrouwen zeggen,
0: gaan niet worden.
8: In Huizen Aldus gingen de eerste vloeken na 2 dagen met regenbuien al. Dus dat zullen we niet lang volhouden om te zeggen, we vinden het fijn.
0: Nou, Ed, dan weet ik in ieder geval een beetje waar we aan toe zijn. Dank je wel.
8: Ja, oké.
0: De hoofdpunten van het nieuws, Jan-Roelof Visser, goedemorgen.
9: Goedemorgen. 8 van de slachtoffers van het busongeluk van vanmorgen bij Wezep zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur van de bestelbus. Die bus die werd in tweeën gespleten door de aanrijding met de touringcar. Enkele van de slachtoffers zijn zwaar gewond. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in een ziekenhuis. De man en vrouw zijn 2 van de in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. En die twee eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. En ik weet niet of jij net hebt geluisterd nog bij Milou. Toen had ik een heel verhaal over de marathon van Sydney. Die komt volgende week.
10: Ja, je bedoelt die medaille.
9: Ja. Een hele bijzondere medaille met het finishen, want op het eremetaal staan bekende gebouwen en bezienswaardigheden van Sydney. Organisatie presenteerde vol trots de afgelopen week die medaille op Instagram. Klein foutje, er staat een heel verkeerd voetbalstadion op uit München en niet de Allianz Stadium.
10: Nee, we zijn het wel allebei Allianz, geloof ik. En daar zit hem de vergissing
9: ja,
10: in, toch?
9: Ja, het een is Arena en de andere Stadium. Maar ja, het blijft een mooi verhaal. Dus je krijgt volgende week, als je die marathon loopt, een hele bijzondere medaille.
10: Ja, want het is te kort dag, hè, geloof
9: ze
10: ik.
9: Ze kunnen het niet meer veranderen.
10: Nee. Maar dan heb je een collectors item, toch?
9: Ja, maar ik denk, dat moet toch iemand gezien hebben van... Hey Henk. Kijk eens even.
10: Dit I might. I don't think it's all right. God, ja. Nou ja, foutje bedankt. Dat was hem.
9: Dat was die.
10: Dankjewel.
11: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
10: Met nu Madonna.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear bij Radio Rijnmond. Best uit de jaren 80, 90 en nu natuurlijk af en toe eens een uitstapje naar die good old 60s en 70s. Je hoort het allemaal voorbij komen op jouw radio met de grote R. En natuurlijk ook het nieuws van bij jou om de hoek. Nou ja, je kan ook meepraten over het nieuws. Hè. Wat houdt jou bezig? Waar maak je je druk om? Of waar word je ontzettend blij of gelukkig van? Open de app, rechtsboven klik op App ons. En dan sta je als bij toverslag naast me in de koffiecorner. En nog sneller dan het licht. En dat mag eigenlijk niet volgens Einstein, maar het schijnt wel zo te zijn. En dan kun je natuurlijk met me meepraten over het nieuws. Of misschien hoe jouw weekend er is geweest. Hè? Dus laat het vooral even weten. Misschien heb je nog wel een leuke foto. Daarover gesproken, ik ben nog steeds natuurlijk benieuwd naar jouw luisterpleisterplaats. Dus waar hang je uit op dit moment? Wat zijn de geluidsomstandigheden, de luisteromstandigheden naar Radio Rijnmond? Misschien zit je lekker mee te brullen met de muziek achterin de bakkerij of zo, waar je dingen aan het voorbereiden bent. Of je bent ongeveer 150 stoelen netjes aan het zetten in een grote congreszaal, omdat dat vanmiddag allemaal gaat gebeuren. Of je zit hoog en droog in de kraan. Het maakt mij niet uit waar je uithangt, als je het maar laat weten in de luisterpleisterplaats. Dus open de app, rechtsboven klik op App ons. En je kunt bijvoorbeeld meepraten over blauw op straat. Want ik las vanochtend in de Haveloos dat de politie-eenheid Rotterdam er 79 agenten bij krijgt. Hoeveel blauw op straat ervaar jij? En is de politie wat jou betreft voldoende zichtbaar? En daar moest ik even aan denken. Columniste Herweijer schrijft in het AD over het standaard antwoord dat we veel geven op de vraag: hoe gaat het? Druk. Zeg je, hoor je heel vaak, hè? Hoe is het? Ja, druk. Heel veel mensen hebben het druk. Hoe druk ben jij? Open de app, rechtsboven klik op Apples, als je het niet te druk hebt tenminste. Zometeen James Bay op het podium, maar eerst alle hands aan dek voor TLC en No Scrubs.

0: James Bay en Best Fake Smile bij Radio Rijnmond in De Boer op. En ja, je hoort natuurlijk het beste van decennia voorbij komen, maar ook mooie dingen uit onze eigen regio. Want ik zit nu even weer te gluren naar een foto van Peter Blanker die ik in 2022 heb gemaakt. Ik was toen bij hem bezoek in zijn sprookjestuin, zijn tovertuin. Dat was echt een heel creatieve plek in Gorinchem voor het programma De Verdieping dat ik toen maakte. Ik heb hem een uur lang geïnterviewd. En ja, we kennen hem als dichter en als zanger. Ja, en een beetje tegen beter weten in werd hij met dit nummer toch wel het meest bekend. Peter Blanker met Het is moeilijk bescheiden te blijven.
1: Een paar maanden geleden was ik de grote ster op het festival van Foelegem. Overal aanplakbiljetten met mijn foto. Er hingen van die spandoeken boven de straten met mijn naam. In zulke koeienletters. En weer had ik die avond zo'n laaiend enthousiaste menigte in het dorpshuis. Maar toen ik terugkwam op mijn hotelkamer, helemaal alleen. Ja, dat zullen er wel meer gezegd hebben die avond. Dus op mijn hotelkamer dacht ik na over het probleem waar ik als grote ster toch eigenlijk wel een beetje mee zit. Ik pakte mijn gitaar en maakte een lied. En dat gaat zo.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
4: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
6: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Vodafone. Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
9: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
10: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
11: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
12: In Bergse Hoek is het 17 graden. Goedemorgen, je bent bij Rijnmond. Het is 10 uur geweest, je bent bij de boer op. De nieuwsquiz gaan we zo meteen spelen. En ervaar jij voldoende blauw op straat? Want ik las vanochtend dat de politie in het Rotterdam de 79 agenten bij krijgt. Maar ik ben eigenlijk benieuwd hoeveel blauw op straat jij ervaart, ook in jouw gemeente. Praat mee in de koffiecorner van de boer op. Zometeen ook nog eens een keer Maxine en Franklin Brown bij mij in de studio. En het laatste nieuws nu van Jan-Rudolf Visser. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. 8 slachtoffers van het busongeluk van vanmorgen op de A28 bij Wezep zijn naar het ziekenhuis gebracht. Enkele van de slachtoffers zijn er slecht aan toe, zo zegt de politie. Op de A28 bij Wezep is vannacht een touringcar van de weg geraakt en door een vangrail gereden na een aanrijding met een bestelbus. De touringcar reed achter op het busje, moest uitwijken en belandde aan de andere kant van de weg op zijn kant. Er zaten meer dan 50 mensen in, onder wie veel Duitse leerlingen. De bestelbus werd door de klap in tweeën gespleten. De A28 bij Wezep is in beide richtingen dicht en dat gaat zeker tot na de avondspits duren. De verhoren van de coronacommissie gaan vandaag na de zomervakantie weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was bij de pandemie. Vandaag spreken ze onder andere met Simone Roos, de oud-griffier van de Tweede Kamer. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse skioord Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is opgepakt voor huiselijk geweld. De man zou zijn vrouw ernstig hebben mishandeld. Ze is voor behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Jacques en Jessica Moretti zijn twee van in totaal 16 verdachten in het onderzoek naar de brand in het skidorp. Daarbij kwamen 41 mensen om het leven. De eigenaren worden onder meer verdacht van dood door schuld. En een automobilist is aan de Grote Beren in Rotterdam Prins Alexander uit de bocht gevlogen en op een verkeerspaal gebotst. Er raakte niemand gewond, maar de wagen heeft flink wat schade opgelopen door de botsing. Het linker voorwiel en de aandrijfas zijn helemaal afgebroken. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge dag met temperaturen van rond de 23 graden. Tot zover het nieuws. Meer natuurlijk via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Dankjewel, Jan-Rolof. Gaan we naar de verkeersinformatie. Ja, het dagelijkse bruggennieuws van de ANWB. Hè. Dus de 27 en de N3, daar moet je even rekening mee houden. Als je onderweg bent trouwens, een goede reis gewenst. En zometeen je alvast even klaarmaken waar je ook bent trouwens voor de nieuwsquiz.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad, zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
14: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
15: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
18: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
19: Oma!
20: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
21: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
11: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
21: Ook een traplift op maat? Bel Autolift. 0800 1819.
22: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
23: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
24: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Dit is Radio Rijnmond.
25: De boer op. Ruud

0: Maxime en Franklin Brown bij Radio Rijnmond in De Boer op. Ja, en dat is wel heel toevallig dat ik deze toevallig uit de platenkoffer heb getrokken. Want ze hebben natuurlijk meegedaan met het Songfestival. Het Eurovisie Songfestival. Met de eerste keer. En net is bekend geworden dat ook komend jaar, dus in 2027, wij niet mee zullen doen met het Eurovisie Songfestival. Afrotros neemt er niet aan deel, omdat het evenement niet langer neutraal zou zijn. Dat hebben ze zojuist laten weten in een persbericht. Het is het tweede jaar op rij, dus dat Afrotros niet deelneemt. Nou ja, het is natuurlijk wel de vraag hoe we het nu gaan oppakken. Want we hebben natuurlijk de editie van dit jaar wel uitgezonden. Maar gaan we volgend jaar meedoen? Maar gaat de Afrotros het dan niet organiseren, maar misschien een andere omroep? Nou ja, goed. Is het jammer dat we ook komend jaar niet vertegenwoordigd zullen zijn? Want daar lijkt het op, hè? Kijk, ze hebben het net bekendgemaakt, dus misschien zijn er nog allerlei manieren om alsnog mee te doen, maar dan via een andere omroep. Of zou je daar niet rouwig om zijn? En is het inderdaad terecht, deze beslissing van Afrotros? Praat mee in de koffiecorner. Open de app, rechtsboven klik op App ons. Trouwens, je kunt ook meepraten over de hoeveelheid blauw op straat. Want de politie-eenheid Rotterdam krijgt er 79 agenten bij. Hoeveel blauw op straat ervaar jij? En is de politie voldoende zichtbaar? Eens even kijken, rechtsboven klik op App ons. Trouwens, je kunt ook meepraten over de hoeveelheid blauw op straat. Want de politie-eenheid Rotterdam krijgt er 79 agenten bij. Hoeveel blauw op straat ervaar jij? En is de politie voldoende zichtbaar? Eens even kijken hoor. Ik ervaar weinig blauw op straat, zegt Alex tegen mij. Maar ik zie wel veel irritante verkeersovertredingen. Bijvoorbeeld fietsen tegen de richting in op het fietspad. En sta maar eens op een druk kruispunt te wachten op groen licht. En zie dan hoeveel automobilisten nog even het rode licht pakken. Dat kan je toch oplossen met camera's, zegt Alex tegen mij. Dat verdient zichzelf terug, ben ik van overtuigd. Ik heb trouwens wel heel veel bewondering en respect voor de agenten die er zijn. Nou, als je ook wil meepraten over het nieuws, hè, bijvoorbeeld ook over het Songfestival, dat dan weer niet doorgaat, in ieder geval niet als het aan Afrotros ligt, dan ben je van harte welkom. Open de app, rechtsboven klikken op App ons. En ja, de nieuwsquiz gaan we natuurlijk weer spelen. En daar staat iets leuks tegenover hoor, in de nieuwsquiz. Groepensneller. Namelijk een gerse linnen tas van Radio Rijnmond. Dus niet zomaar een tas, maar de Radio Rijnmond linnen tas. En dat is dus een collectors item. Maar wat erin zit, een kekke Rijnmond zonnebril, is ook een collectors item. Dus ik zou het wel weten. Ik zou wel even meedoen met die nieuwsquiz. Want we hebben de maandprijs ook nog, hè, die over een week eruit gaat. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dus pak die kans en doe mee. Ik laat je een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er is wat weggevallen door het lawaai van het koffieapparaat.
1: Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over.
0: Oké. Ja, waarom is hij dan boos, directeur Eenhoorn? A. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over de resultaten van de club? B. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over het gedrag van Feyenoord-aanhangers? Of C. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over strengere regels rond thuiswedstrijden? Ik zou eventjes in de pen klimmen, digitaal dan. De app openen, rechtsboven klikken op App ons en je antwoord doorsturen. En dan ben jij misschien straks wel de gelukkige winnaar van die kekke Rijnmond-tas met die kekke Rijnmond zonnebril erin. Heel veel succes, dit is Dinah Washington.
2: I'm mad about the boy. And I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit

Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Ik hoop dat je dat ook doet. Voorzichtig rijden als je onderweg bent. Net is dus bekend geworden dat Avrotros ook komend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival. De directeur van de omroep zegt dat het Songfestival een podium van verdeeldheid is geworden. Taco Zimmerman zegt dat het evenement ooit was opgericht om mensen en landen met elkaar te verbinden. En daar mag nu toch geen sprake meer van zijn. Al dus Avrotros. Ga je het missen ook komend jaar? Of heeft het zo langste tijd wel gehad, het Songfestival? Ja, maar als we consequent zijn, moeten we het dan ook nog wel uitzenden. Want dat hebben we het afgelopen jaar, in mei hebben we dat wel gedaan. De NOS heeft het toen uitgezonden. Nou ja, goed, praat erover mee. Open de app, rechtsboven klik op Apples. John zei net tegen mij, Ruud, over blauw op straat. Hier in Schiedam lijkt alles te mogen. Er is nauwelijks politie op straat, er wordt totaal niet gehandhaafd. Alles kan. Fatbikes met 40 kilometer over de Hoogstraat, tegen het verkeer en over fietspaden. Veel daklozen in het centrum. Kortom, ja, er zou wat mij betreft wel wat meer blauw op straat mogen om dit allemaal te handhaven. Als je ook wil meepraten, dan ben je van harte welkom. En vergeet niet je luisterpleisterplaats door te geven. Hè? Dus waar hang je uit op dit moment? Fotootje mag hoor, hoeft niet. Maar ik ben gewoon echt benieuwd of waar je loopt te luisteren, zit te luisteren, ligt te luisteren naar Radio Rijnmond. Ja. Misschien doe je dat nu wel via diezelfde app. Want je kunt dat ook als radiospelertje gebruiken. Ja, het is een soort Zwitser zakmes, de app van Rijnmond. Want alles zit erin. Je kunt dingen terugluisteren, artikelen lezen. Je kunt op de hoogte blijven van alles en nog wat. En je kunt dus ook naar Radio Rijnmond luisteren. En de livestream ook bekijken. Hè? Dan zie je ook nog eens een keer wat er gebeurt achter de schermen bij Radio Rijnmond. Nou, je kunt hem gratis downloaden in de App Store of in Google Play. En dan heb je toch een mooi Zwitser zakmes van jouw regio in je kontzak zitten. Dit is ABC. Yeah,

jeugd van tegenwoordig. Een sterrenstof bij Radio Rijnmond. We blijven een beetje in de fantasiesferen. Want Xanadu, dat is eigenlijk een verloren stad in Mongolië. En daar zijn trouwens wel resten van aangetroffen. Maar het leverde ook genoeg stof op voor het maken van een romantische fantasyfilm met die titel Xanadu. En dan kun je maar beter de Electric Light Orchestra erbij roepen voor een bijpassende plaat. En dat prachtig ingezongen door Olivia Newton-John.

0: De mythische plek Xanadu, bezongen door Olivia Newton-John en begeleid door ILO. Het is 10:30, goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. Het standaard bruggennieuws van de ANWB, de 27 en de N3 natuurlijk. Maar voor de rest zijn er geen files of vertragingen gemeld op andere plekken. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Gaan we even naar de weersverwachting kijken. Ja, 22 tot 23 graden bij zonnig en droog weer vandaag. Vanavond een zonnige avond, vannacht helder en droog. Het koelt in het midden en het oosten van Zuid-Holland af naar een graad of 11. Morgen veel zon met sluierbewolking en droog bij een middagtemperatuur van 25 graden. De hoofdpunten van het nieuws, Jan-Roelof Visser. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruud. De bus die vanmorgen verongelukt is op de A28 bij Wezep was met scholieren onderweg naar Parijs. Dat meldt de Duitse omroep NDR. Het gaat om scholieren van een school uit Schönberg, een plaats in het uiterste noorden van Duitsland. De school meldt dat er 54 scholieren in de bus zaten en 4 leerkrachten. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat iemand levensgevaarlijk gewond is geraakt. De verhoren van de coronacommissie gaan deze week weer verder na de zomervakantie. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was bij de pandemie. Vandaag wordt gesproken met onder andere Simone Roos, oud-griffier van de Tweede Kamer. Een automobilist is aan de Grote Beer in Rotterdam Prins Alexander uit de bocht gevlogen en heeft een verkeerspaal geraakt. Er raakte niemand gewond. De wagen heeft flinke schade opgelopen door de botsing, want het linker voorwiel en de aandrijfas zijn afgebroken.
0: Ja, dan moet je wel een flinke klapper hebben gemaakt, hoor.
1: Ja, maar die paal waar je ook op drukt als je het stoplicht wil eerder wel laten groen worden, die is onder de wagen gekomen.
0: Oh.
1: Dus dat is aan de onderkant zo'n enorme klap tegen die as geweest.
0: Zo'n dag.
1: Ja.
0: Dat was hem?
1: Dat was die.
0: Dankjewel.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu, Color Me Bad.
2: Radio met een grote R. TikTok, get on, stop, stop to the TikTok, get on, stop, stop to the TikTok, get on, stop.

0: Call Me Bad en I Wanna Sex You Up bij Radio Rijnmond Touw. Radio met de grote R. Koppensneller. En met de nieuwsquiz natuurlijk. En ja, vandaag heb ik een mooie prijs hoor. Die leuke linnen tas van Radio Rijnmond. Dus dat is helemaal verrijmondst. En daarmee dus een collectors item. En er zit ook nog een kekke Rijnmond zonnebril in. Ja, dus die wil je sowieso wel hebben. En als je die in de wacht sleept, dan ga je ook de grote pot in voor de maandprijs. En dat is natuurlijk ook fantastisch. Dat is namelijk een avond met al je vrienden in een privébioscoop. Dus ik zou het wel weten, nu jij nog. Ik laat een fragment horen uit het nieuws van vanochtend. Er is wat weggevallen.
1: Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over...
0: Ja, wat is er weggevallen? Antwoord A. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over de resultaten van de club? B. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over het gedrag van Feyenoord-aanhangers? Of C. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over strengere regels rond thuiswedstrijden? A, B of C? Stuur je antwoord door, open de app, rechtsboven klik op App ons en maak kans op die mooie prijzen. Zometeen ABBA, maar eerst Chenna Spiro.

Weet je moeder dat je hier bent? Tenminste, dat is het eerste waar ik aan denk als ik deze plaat hoor van ABBA. Does Your Mother Know bij Radio Rijnmond. Ik had het net over dat Zwitserse zakmes, hè? Die Rijnmond-app. Want alles zit erin namelijk. Je kunt ook naar de radio luisteren via die app. En je kunt van alles met die app, het nieuws natuurlijk, tot je nemen. En toen ik zei Zwitserse zakmes, toen voelde Tim zich wel eventjes genoodzaakt om te reageren. Die stuurt een mooie foto van zijn verfkunsten van zijn huis. In Zwitserland. De buitenkant is haast Alf, groetjes vanaf de Steiger in Zwitserland. Nou, Tim, dat vind ik hartstikke leuk om te horen. Want een bijzondere luisterpleisterplaats. En nog heel veel succes met het laatste verfwerken. Dit is The Farm.

0: is goed zo.
1: Fantastisch en meeslepend luisterlief. Voor het eerst in de Rijnmondse Eter eind december, toen Joost Stanford bij mij te gast was in de Boerop, alias Venster, met de luisterlief van een heel mooie plaat bij Radio Rijnmond. Zometeen alweer de hoofdpunten. Nee, wat zeg ik? Het nieuws van 11 uur. Maar niet voordat we hebben gefunkt voor Jamaica. Tom Brown.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
1: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
5: Dan ga ik naar een plek met wifi.
1: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks Bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie Olifant.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
11: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
12: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: In Hardingsveld, Giessendam is het 18 graden. Goedemorgen, je bent nog steeds bij Rijnmond. De boer op de luistert naar deel 3. Met zometeen ontknoping natuurlijk van de nieuwsquiz. En we gaan gluren bij de buren. Dat doen we bij de Omroep voor Vlaardingen en Schiedam, Omroep 2. En natuurlijk ook het komend uur weer heerlijke muziek voor je. En het nieuws van bij jou om de hoek. En je kunt meediscussiëren over het nieuws in de koffiecorner. Kortom, genoeg ingrediënten om te blijven haken. Al was het alleen maar voor het laatste nieuws met Jan-Roelof Visser. Goedemorgen.
16: Goedemorgen, Ruud. De bus die vanmorgen verongelukt is op de A28 bij Wezep was met scholieren onderweg naar Parijs. Dat meldt de Duitse omroep de NDR. Het gaat om scholieren van een school uit Schönberg, een plaats in het noorden van Duitsland. De school meldt dat er 54 leerlingen in de bus zaten en 4 leerkrachten. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat er iemand levensgevaarlijk gewond is geraakt. De touringcar reed achter op een bestelbus, moest uitwijken en belandde toen aan de andere kant van de weg op zijn kant. De bestelbus werd door de klap in tweeën gespleten. Vorig jaar zijn er nog veel benzineauto's verkocht. Het gaat vooral om tweedehands auto's, maar een relatief klein aantal is nieuw. Mensen met een laag inkomen kochten vaker auto's van 10 jaar of ouder en ook relatief vaak een diesel. De hoogste inkomens kochten het vaakst een nieuwe auto en dan ook meestal een elektrische variant. Oekraïne viert vandaag de onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Naar verwachting spreekt president Zelensky de bevolking toe en zijn er verschillende feestelijkheden. Tegelijkertijd waarschuwen de autoriteiten dat Rusland de nationale feestdag mogelijk zal aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En een automobilist is aan de Grote Beer in Rotterdam Prins Alexander uit de bocht gevlogen en op een verkeerspaal gebotst. Het gebeurde gisteravond. Er raakte niemand gewond. De wagen heeft flink wat schade opgelopen door de botsing. Het linker voorwiel en de aandrijfas zijn afgebroken. En dan tot slot het weer. Het is een droge en zonnige dag met temperatuur van rond de 23 graden. Dat was het nieuws. Meer natuurlijk via onze app en op Rijnmond.nl.
15: Dankjewel, Jan Roelof. Gaan we naar de verkeersinformatie. Nou, valt niet zo gek veel te melden, behalve dan het dagelijkse bruggennieuws op de 27 en de N3. Maar voor de rest geen files of vertraging op andere wegen. Dus als je onderweg bent, rij voorzichtig. Zometeen Shy Guy van Diana King bij De Boer op.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
17: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: Driebergse Hoek.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
2: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
3: Oké.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
6: Hey Remon!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Dit is Radio Rijnmond.
12: De boer op. Ruud de Boer.
11: Radio met een grote R.
13: That's what I want, yeah.

0: Diana King en Shy Guy bij Radio Rijnmond. Bij de boer op. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen. Acte 3 van deze show. Met dit uur natuurlijk de ontknoping van de nieuwsquiz. Ik ga zo meteen contact zoeken met de collega's van Omroep 2, de Omroep voor Vlaardingen en Schiedam, voor gluren bij de buren. En jij mag bij mij komen binnen gluren in de koffiecorner, hoor. Dus open de app, rechtsboven klikken op App Ons. Ad, die kwam net op de lijn. Die stond net bij mij in de koffiecorner. Die zegt, Ruud, goedemorgens. Geen Songfestival, zei Ad net tegen mij. Mooi zo. De leiding van de EBU heeft hetzelfde probleem als Infantino. Ze denken dat alles om hen draait in plaats van de shows en de sport. Ze nemen en krijgen te veel macht. Trumpiaans. Ja, en ik zie hier in Prinsenland wel eens wat blauw in een auto hard voorbij rijden. Maar dan zijn ze niet op straat en niet aanspreekbaar. En op de fiets of lopend zijn ze er niet. Boa's zie je ook niet. En daarmee reageerde Ad op mijn vraag. Hoeveel blauw op straat ervaar jij? Is de politie voldoende zichtbaar wat jou betreft? Open de app, rechtsboven klikken op App Ons om mee te discussiëren, om mee te praten. Maar je mag natuurlijk ook je eigen onderwerp aanbrengen. En die app kun je gebruiken voor...
1: Groepensneller.
0: Ja. Spannend. Ga jij ermee vandoor? Het is namelijk een heel leuke prijs. Het is de enige echte Radio Rijnmond linnen tas. Dat is een collectors item. En er zit in die tas ook nog eens een keer een kekke Radio Rijnmond zonnebril. Dat is ook een collectors item. Die kun je in de wacht slepen in de nieuwsquiz. En als je dat allemaal voor elkaar krijgt binnen nu in 10 minuten... ga ik een van jou... misschien ga ik jou wel bellen. Of misschien ga ik jou bellen. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan maak je ook nog kans aan het einde van de week op de maandprijs. En dat is een avond met al je vrienden in een privébioscoop. En ja, dat is echt wel een serieuze maandprijs ook. Nou ja, goed. Hier komt hij nog een keer.
2: Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over...
0: Waar is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over? A. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over de resultaten van de club? B. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over het gedrag van Feyenoord-aanhangers? Of C. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over strengere regels rond thuiswedstrijden? A, B of C? Je hebt 8 minuten bedenktijd. En dan ga ik toch echt jou of misschien jou wel bellen.

0: We noemden dat vroeger een zogeheten floor filler. Ja, ook ik heb me schuldig gemaakt wel eens aan het draaien in een drive-in disco. Waarom het zo heette, weet ik eigenlijk niet meer. Had je weer net iets te experimentele muziek opgezet en dan ging de dansvloer leeg en nou, dan gooide je deze erin. Paradise by the Dashboard Light, succes verzekerd. Meet Love hoorde je bij Radio Rijnmond. Sneller. En wie gaat er vandoor met die kekke linnen tas van Rijnmond met daarin ook die zonnebril? Dit was de hele ochtend de opgave.
1: Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over...
0: Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over de resultaten van de club? B. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over het gedrag van Feyenoord-aanhangers? Of C. Is de Feyenoord-directeur teleurgesteld over strengere regels rond thuiswedstrijden? Suzanne, goedemorgen, wat denk je?
2: Goedemorgen, ik denk dat het antwoord B is.
0: Antwoord B, we gaan eens even kijken of dat correct is. Het even is juist.
1: Feyenoord-directeur Eenhoorn is boos en teleurgesteld over het vuurwerk dat Feyenoord-fans gisteren hebben afgestoken tijdens de wedstrijd tegen Cambuur.
0: Ja. Ja, we laten een applausje horen, dat is voor jou, maar niet voor de aanhangers
2: nee,
0: natuurlijk. Hè?
2: Dat snap ik.
0: Ja, jongen, we staan er weer lekker op. Hè?
2: Ja.
0: Jongen. Maar het levert jou in ieder geval die geinige tas op, Suzanne.
2: Nou, hartstikke leuk.
0: Ja. En ja, ik duim voor je, want eind deze week volgens mij al, dan gaat die maandprijs er ook uit. Hè? Dus naar de bioscoop.
2: Ja, dat zou me heel leuk lijken.
0: Dus het enige wat ik voor je kan doen is duimen.

0: tot mijn duimen blauw zien.
1: Nou, hartstikke fijn.
0: En je staat op straat nu waar ergens?
1: Ik sta in Capelle aan de IJssel, ja. Bij het winkelcentrum.
0: Ja, toen werd je in één keer teruggebeld door ons. Ja.
1: Zeker.
0: Maar ben je al geslaagd?
1: Nee, ik wilde even een afspraak gaan maken van servicebeurt voor mijn fiets. Dus ik moet nog naar binnen.
0: Oké, okay, nou, ik hoop niet dat je te laat bent. In ieder geval, straks kun je met de fietsen, met je tas om je schouder, kun je daar naar binnen fietsen. Dankjewel voor het meedoen, hè.
1: Ja hoor, fijne dag.
0: Dag Suzanne, hoi.

0: Salt and Peppa en Let's Talk About Sex bij Radio Rijnmond. Nou, laten we het eerst maar eens even over het weer en het verkeer hebben. De ANWB meldt gewoon standaard de bruggenmededelingen op de 27 in de N3. Maar voor de rest geen vertraging op andere plekken in Zuid-Holland. Dus gauw door even met het weer. En nou, het ziet er vandaag aardig uit hoor. 22 tot 23 graden bij een zonnig en droge dag. Vanavond een zonnige avond, vannacht een heldere nacht. Het blijft droog. In het midden en het oosten van Zuid-Holland koelt het af naar een graad of 11. Morgen veel zon met wel wat sluierbewolking. Maar het blijft droog in de middag een graad of 25. Ja, en dan de komende dagen, dan klapt het weer om. Dan gaan we richting wisselvallig weer met af en toe zon, maar ook regen en onweersbuien. De middagtemperatuur die loopt wel op naar 27 graden op donderdag. Op woensdag en donderdag voelt het behoorlijk benauwd aan. En er kan op een donderdag ook nog een klap onweer voorkomen. De hoofdpunten van het nieuws. Jan-Roelof Visser, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Avro Tros doet ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. Avro Tros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. Of Nederland nu helemaal niet meedoet volgend jaar is nog onduidelijk. De Avro Tros legt de verantwoordelijkheid neer bij de NPO en die bepaalt later hoe Nederland nu in 2027 om zal gaan met het Songfestival. Er was een grote verkeerscontrole in het centrum van Rotterdam zaterdagavond. Er zijn 76 boetes uitgedeeld. Onder andere werd er ook een ijzeren honkbalknuppel, wietspel, spacecake en hash in beslag genomen. En 5 automobilisten die reden onder invloed van drugs. 2 terwijl ze gedronken hadden. En 1 automobilist zat achter het stuur terwijl die eigenlijk ook niet mocht rijden. Dus die hebben al bekeuringen gehad. En dan Oekraïne, die viert vandaag de onafhankelijkheidsdag. 35 jaar nadat het land zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Naar verwachting spreekt president Zelensky de bevolking toe en zijn er verschillende feestelijkheden. Tegelijkertijd waarschuwen de autoriteiten dat Rusland deze nationale feestdag mogelijk zal aangrijpen voor grote luchtaanvallen.
0: Ja, dat risico zit er natuurlijk in. En dat Songfestival, hè?
1: Ja.
0: Vind je het jammer?
1: Ik vind het leuk om een stukje te zien. Ja. Maar het is al een tijd dat ik niet meer heel het Songfestival...
0: Nee. Het is wel een heel erg een freakshow geworden ook, hè?
1: Nou, het gaat volgens mij niet meer om het beste liedje, maar nee. om die aankleding helemaal.
0: Ja, ja, ja.
1: En, ik vind ook wel heel veel landen die meedoen.
0: Ja, het is wel...
1: Ik heb die het hele weekend zitten kijken.
0: Ja, sommigen vinden dat ook. Nou ja, de discussie is natuurlijk nu, moet Nederland überhaupt wel meedoen of moet een andere omroep dan Avro Tros het overpakken? Dat is
1: ik
0: lastig.
1: Ik denk dat Max het gaat doen.
0: Ja, hè, dat
1: die,
0: denk
1: die
0: ik dus ook.
1: Die praat er langer van. En, ja. Ja, weet je, dit is niet mijn mening, maar dit is een moeilijke situatie. Je kan ook zeggen van de Songfestivalorganisatie verbindt landen door muziek.
0: Ja.
1: En dat is waar heel veel landen nu op terugkomen. En die zeggen, ja, de EBU heeft al, want die organiseert dat, die heeft al maatregelen genomen om dat het geopolitieke spectrum mee gaat spelen in die wedstrijd, dat we dat eruit gehouden hebben. Maar ja, er zijn toch mensen die...
0: Maar ja, Taco Zimmerman, de directeur van Avro Tros, die zegt, ik vind de maatregelen niet ver genoeg gaan. Dus,
1: nee, maar hoe ver moet je dan gaan? Want er zijn ook weer mensen die zeggen, ja, maar het verbindt juist.
0: Ja, dus lastig hoor.
1: Lastig, hè?
0: Ik ben blij dat ik niet in die schoenen zit.
1: Dus, ja, nou, eigenlijk... wij gaan niet organiseren.
0: Nee, zeker niet. Nee.
1: Nee, ik heb andere dingen te doen.
0: Dankjewel, Jan-Roelof.
2: Dit is Radio Rijnmond. De boer op.
0: Met nu Snow Patrol.
2: Radio met een grote R.

0: Alex Warren en Fever Dream bij Radio Rijnmond. Het is 11:30 geweest. Dat betekent dat we altijd even gaan gluren bij de buren. Bij een van de vele collega's in het Rijnmondgebied. Want we kennen al wat omroepen. Lokale omroepen en streekomroepen. En een van die omroepen met wie we in nauwe samenwerking hebben, dat is met Omroep Tweede, Omroep voor Vlaardingen en Schiedam. En daar is hoofdredacteur Tjerk van den Ende op de redactie. Goedemorgen, Tjerk.
1: Goedemorgen, Ruud.
0: Goedemorgen. Vandaag een mooie zonnige dag. Dus dat is perfect weer voor het zomerterras 2026... waar ik een bericht van zie staan op jullie site.
1: Ja, dat is drie weekenden lang. Door de week nog wat gekkige kleine dingetjes. Maar ja. In Vlaardingen is dat een begrip. Het zomerterras voor veel Vlaardingen. Ja. Dat is al 26 edities aan de gang.
0: Ja. Maar dat is een festival dus, hè? Want ik zit gelijk te denken aan het terras, maar...
1: Ik kan wel even de grap van het zomerterras uitleggen aan de rest van Rijnmond, zeg maar. Ja. Dat is dat er muziek wordt geprogrammeerd. De bandjes die dan geprogrammeerd worden, die ken je niet. Nee. Dat zijn vaak wat zomerse klanken. Mm-hmm. En het is voor veel Vlaardingers een excuus om na de vakantie elkaar weer te treffen. Ja. En onder het genot van een drankje en een hapje. Vooral weer te leren kennen, opnieuw.
0: Ja, nou, dat vind ik wel. Dat vind ik een goed uitgangspunt. Nou ja, het is wel mooi weer. In ieder geval de eerste dagen van deze week. Dat betekent dat je misschien ook een verkoelende duik wil nemen in het zwembad. Maar er is nogal wat aan de hand in een zwembad in jullie regio. Waar is de plaats van handeling?
1: Nou, het gaat om het zwembad De Kulk. En De Kulk is Vlaardingen.
0: Ja.
1: Daar hebben we een zwembad wat... voor je gevoel niet zo heel oud is. Dat is een zwembad van een jaar of 30 oud.
0: Ja.
1: Maar eigenlijk wel verouderd is de conclusie vanuit de metingen en de toekomstbestendigheid van het zwembad.
0: Ja.
1: Dus er moet een nieuw zwembad komen. Het vorige stadsbestuur had het ook helemaal gepland. Had ook een locatie ergens in de Broekpolder, in het natuurgebied, ergens tussen de plekken waar dat redelijk logisch is, op voetbalvelden namelijk. Daar was veel om te doen. En nu is er een nieuw stadsbestuur. En die zeggen, ja, we weten helemaal niet of dat zwembad wel komt.
0: Nee.
1: En dat betekent dat er heel veel gedoe over is.
0: Ja, want jij zegt Broekpolder. Daar zaten toch niet alleen voetbalverenigingen, maar volgens mij ook een manege en zo?
1: Er zit van alles. Het is in een soort... ooit heeft de VVD het benoemd als een sportboulevard.
0: Ja.
1: Maar de onderrand van de Broekpolder is niet echt natuurgebied. Maar dat is een plek waar veel verenigingen zitten, ook Zuiderboel en sportschool. De toekomst van het zwembad, dat is nog wel even in het geding. Want de vraag is dus nu, komt er nieuwbouw, hoe dan wel, hoe dan niet. En de zwemvereniging was eigenlijk niet zo enthousiast, omdat ze helemaal niet geraadpleegd waren. Maar die hebben een constructief gesprek achter de rug, zeggen ze. Dus we verwachten in september toch wel wat meer te horen over waar komt nou eigenlijk dat nieuwe zwembad. Of gaan we toch iets renoveren? Ja. En voor hoe moet dat dan? Geen idee.
0: Ja, goed. Jullie hebben natuurlijk interviews op de meest bijzondere en intieme plekjes van Vlaardingen en Schiedam. Maar volgens mij heb jij nog nooit meegemaakt dat je een interview afnam met iemand die al paardrijdend de regio doortrok.
1: Nee, en dat is ook niet zomaar iemand. Dat is namelijk de burgemeester van Schiedam.
0: De burgemeester van Schiedam ging
1: te paard, want dat is zijn grote hobby. Ja. We vroegen namelijk aan de gemeente Schiedam, joh, die burgemeester, wat doet hij eigenlijk in zijn vrije tijd? Nou, we wisten het stiekem al. Hij houdt ontzettend van paardrijden.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat kan je dan benutten door hem weer even te spreken in zo'n zomerperiode. Ja, ja. En dan op een paard. En je moet het eens gaan kijken. Als je een ontdooide burgemeester in volle ontspanning wil meemaken, dan moet je dat met jongens gaan kijken.
0: Maar ik vind burgemeester Bergman meestal wel redelijk ontspannen overkomen.
1: Wordt ontspannender. En jij zit nog wel eens aan tafel met Carola Schouten uit Rotterdam. Maar de energie die Carola Schouten aan tafel bij jou heeft, bij Rijnmond.
0: Ja.
1: En burgemeester Bergman op een paard is wel een totaal andere kant.
0: Goed, misschien ga ik het met haar ook eens voorstellen. Nou ja, goed. Ja, het is weer een andere vorm. We weten weer genoeg en er is nog veel meer te lezen op ditis2.nl. Tjerk van den Ende, hoofdredacteur van Omroep 2. Dank je wel weer en tot de volgende.
1: Graag gedaan.

prachtig stemgeluid van Rita Hovink. Helaas is al lang niet meer onder ons. Ze overleed in 1979. En vlak daarvoor maakten ze deze klassieker Laat Me Alleen. Bij Radio Rijnmond. Egbert die zegt, we kunnen weer langer leven, want de lucht wordt schoner, waardoor inwoners van Hendrik Ido Ambacht naar schatting 74 dagen ouder worden. Maar of hij daar nou blij mee is, dat is nog een beetje de vraag, zei Egbert. Goed, dankjewel voor het langskomen. Zometeen praten we met Thomas. Eerst Take That. Help me.

0: Relight My Fire. Ja, Dan Hartman, zijn jasje was naar de stomerij. Dus dan hebben we het jasje van Take That maar even aangemeten. En Lulu bij Radio Rijnmond. Ik heb de kopjes alweer in de vaatwasser gezet voor de boer op. Maar de frisse borden en de schalen komen weer tevoorschijn. Binnengebracht door Thomas Bresser. Zometeen met lunchbreak. Goedemorgen nog.
1: Ja, goedemorgen nog.
0: Wat zit er zometeen allemaal in de show?
1: Nou, natuurlijk een lunchplaatje. Wat is het gekste vervoermiddel waarmee je ooit een lange reis heb gemaakt? Ja, ik heb ooit in zo'n tuk-tuk gezeten.
0: Ja.
1: Maar goed, een 57-jarige Brit die is namelijk met een gewone step van oost naar west Australië gegaan. Op een gewone step.
0: Ik zit te denken aan One Step Beyond van Madness, maar ik weet niet of... Nou ja.
1: En we gaan het nog even hebben over het treinstation in Barendrecht. Dat is, dat ziet er een beetje verpauperd uit.
0: Ja.
1: Graffiti en zo.
0: Echt waar?
1: En liften die het niet doen. En geen bordjes waar nou het centrum is en waar niet.
0: Ja. Je hebt volgens mij ieder jaar zo'n lijstje, hè, met de meest deprimerende treinstations.
1: Ja, dus dat
0: station... Ooit een keer in Weesp op het treinstation gestaan. Man.
1: Station Nieuwkerk staat ook altijd hoog. Dat ziet er ook niet uit.
0: Best. Maar goed, deze keer dus het station in Barendrecht.
1: Ja, daar gaan we.
0: Gaat er wat gebeuren dan?
1: Nou ja, dat is maar de vraag. Want het gaat er al jaren over. Al 3 jaar worden er vragen over gesteld. Ja. En nu gaat echt voor Barendrecht gaat er nog eens vragen over stellen. Want het kan gewoon niet langer zo.
0: Steppenwolf is ook een leuke plaat. Ja. Als het over de step gaat, ja. De lunchplaat.
1: Zwaar.
0: Nou goed, ja. Ik ben benieuwd naar je spitsvondigheden. Je kunt je plaat doorgeven door de app te openen en te klikken op...
1: App ons.
0: Zometeen lunchbreak met Thomas.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Radio met een grote R.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
7: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
14: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
1: Het is 12 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen gaan we door met de lunchbreak. Je krijgt eerst het laatste nieuws van Jan Roelof Vissers.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja.
15: Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het Songfestival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren, omdat 1 van de deelnemende landen nog steeds in een oorlog is verwikkeld. De omroep doelt hiermee op Israël. Of Nederland nu helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avrotros legt de verantwoordelijkheid voor de Nederlandse deelname nu bij de NPO en die bepaalt hoe Nederland volgend jaar verder gaat met het Songfestival. Bij grote verkeerscontrole in het centrum van Rotterdam zijn zaterdagavond 76 boetes uitgedeeld. De politie nam onder andere een ijzeren honkbalknuppel en soft- en harddrugs in beslag. 5 automobilisten reden onder invloed van drugs. 2 mensen reden terwijl ze gedronken hadden en 1 automobilist ging op de bon omdat hij achter het stuur zat, terwijl hij eigenlijk helemaal niet mocht rijden. Vorig jaar zijn er veel meer benzineauto's gekocht. Het gaat dan vooral om tweedehands auto's. Maar een relatief klein aantal is nieuw. Mensen met een laag inkomen kochten vaker auto's van 10 jaar of ouder en ook relatief vaak een diesel. De hoogste inkomens kochten het vaakste nieuwe auto en meestal kozen ze dan voor een elektrische variant. En Oekraïne viert vandaag de onafhankelijkheidsdag, 35 jaar nadat het land zich afscheidde van de Sovjet-Unie. Na verwachting spreekt president Zelensky de bevolking toe en zijn er verschillende feestelijkheden. Tegelijkertijd waarschuwen de autoriteiten dat Rusland de nationale feestdag mogelijk zal aangrijpen voor grootschalige luchtaanvallen. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge middag en de temperatuur loopt op tot zo'n 23 graden. Dat was het nieuws. Meer via de app en op Rijnmond.nl.
1: Dankjewel, Jan Roelof.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
18: We wonen in Capelle aan de IJssel. Ik denk dat het daar echt wel meevalt.
17: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt?
18: Ja, goede vraag.
17: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
19: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
20: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
21: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
22: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
23: Oké, we gaan.
24: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
24: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Lunchbreak.
5: Thomas Bresser. Radio met een grote R.

25 jaar geleden scoorden ze er een enorme hit mee. Kylie Minogue en Can't Get You Out of My Head. Het is Radio Rijnmond. Je luistert naar de Lunchbreak. Mijn naam is Thomas Bresser. Je stapt uit de trein in Barendrecht. Maar waar is dat centrum nou eigenlijk? Waar vind je de fietsenstalling of het toilet? Volgens Echt voor Barendrecht is het op het station al jaren niet duidelijk aangegeven waar je nou naartoe moet. Maar ja, waarom gebeurt daar nou zo weinig aan? Daarover zo meer in Lunchbreak. En ik ben natuurlijk op zoek naar de lunchplaat van vandaag. En mijn vraag is, wat is het gekste vervoersmiddel waarmee je ooit een lange reis hebt gemaakt? Ik heb zelf ooit een keer heel lang in zo'n tuk-tuk gezeten. Maar heb je misschien op een oude brommer, een tandem, misschien wel een fiets naar de andere kant van Europa. Deze man heeft er een schepje bovenop gedaan. De 57-jarige Brit Bob Brown is namelijk op een gewone step dwars door Australië gegaan. Van Perth naar Sydney. Dat is ruim 4500 kilometer. Daar heeft hij 31 dagen over gedaan. Is onderweg meerdere keren onderuit gegaan. En op de laatste dag brak zelfs zijn stuur van zijn step af. Maar toch haalde hij de finish. Ja, daar zoeken we natuurlijk een lunchplaat bij. Welk nummer past hierbij? Laat het me weten via de Radio Rijnmond app. Rechtsbovenin app ons en je komt direct bij ons in de studio terecht. Het is Lunchbreak. En nu Womack & Womack. Dit is Teardrops op Rijnmond.

0: Post Malone en Morgan Wallen en I Had Some Help op Radio Rijnmond. Ja, als je ergens met de trein aankomt, is het station toch wel een beetje het visitekaartje van een plaats. Maar volgens Echt voor Barendrecht valt het bij station Barendrecht daar nog wel wat te verbeteren. Al sinds 2023 vraagt de partij hier aandacht voor en wil nu eigenlijk weten, wanneer gaat er nu iets gebeuren? Daarover praten we met Jonathan Vrijman van Echt voor Barendrecht. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, kan je een beetje omschrijven waar het dan allemaal aan schort op station Barendrecht?
1: Ja, dat kan ik zeker. Er zijn eigenlijk drie zaken die op het station Barendrecht momenteel niet in orde zijn. Allereerst is dat de bewegwijzering. Wij vinden dat als mensen de trein uitstappen, dat ze direct moeten kunnen zien waar het centrum van Barendrecht is, waar de bewaakte fietsenstalling is en nog een paar andere punten. En dat is gewoon op dit moment niet het geval, waardoor mensen gewoon bijna verdwaald kunnen raken op het station. Nou, dat vinden wij niet goed. Daar hebben we al sinds 2023 aandacht voor gevraagd, maar het is nog steeds niet geregeld. Dus daar hebben we opnieuw aandacht voor gevraagd. Ook de roltrappen, die zijn al ontzettend lang defect. Ruim vorig jaar is het gewoon kapot. Daar hebben we ook alweer aandacht voor gevraagd. Maar ook dat gaat al maandenlang niet goed. Dus dat vinden we ook gewoon, gewoon heel slecht. En het derde is de graffiti. Op verschillende nooddeuren van ProRail is graffiti aangebracht. En wij vinden dat gewoon niet goed dat ProRail dat gewoon nog steeds niet heeft weggehaald. Want dat geeft toch een beetje een verloederde blik van het station. En wij vinden dat het NS-station een belangrijke entree van Barendrecht is. En wij als lokale partij, als Echt voor Barendrecht zijn, willen dat die problemen gewoon worden opgelost.
0: Ja, in de kern, als je dit allemaal tegen mij vertelt, denk ik, nou, maandje kan het opgelost zijn, toch?
1: Ja, nou, dat zou je wel zeggen. Zeker natuurlijk het opruimen van die graffiti of het schoonmaken. Dat is iets wat gewoon heel snel zou moeten kunnen. De roltrappen, dat schijnt toch een probleem te zijn wat ook wat breder is. Ook op andere plekken dat speelt. Maar dat het zo lang, al zo lang duurt voordat het opgelost is, dat vinden we wel echt onacceptabel. Dus daar moet wat ons betreft echt weer actie op komen. En de bewegwijziging, ja, ook dat zijn dingen die gewoon geregeld moeten worden. Dus ja, ik ben het helemaal met je eens. Dit moet gewoon gefixt worden.
0: Waarom duurt het zo lang bij ProRail?
1: Ja, dat is natuurlijk de vraag. Daarom hebben we ook wederom schriftelijke vragen gesteld aan het college. Want het college die heeft de directe contacten met ProRail en wij als gemeenteraadspartij niet. Verschillende redenen zouden het kunnen zijn. Wij weten het niet precies. Dus dat zal ook uit de beantwoording blijken. Maar goed, het is duidelijk dat het ons veel te lang duurt.
0: Wat zijn de alternatieven als ProRail het nog langer laat afweten? Wat gaan jullie dan doen?
1: Ja, dat is natuurlijk even de vraag. We hebben wel al ook aan het college gevraagd wat bijvoorbeeld de mogelijkheden zijn als wij zelf bewegwijzering zouden realiseren en zelf de graffiti zouden weghalen. Want het is de verantwoordelijkheid van ProRail. Maar als zij echt blijven verzaken in hun taak om deze dingen op te lossen, ja, dan willen we ook de mogelijkheden bekijken dat wij daar als gemeente zelf dat maar dan gaan oplossen. Want we vinden dit wel echt belangrijk.
0: Waarom is dit zo belangrijk? En ook onder inwoners waarschijnlijk speelt dit?
1: Ja, nou ja, wij hebben zoals eerder gezegd, wij vinden het NS-station echt een belangrijke entree van Barendrecht. Er zijn veel inwoners, maar ook reizigers die naar Barendrecht komen. En die moeten, vinden wij, gewoon op een goede manier een eerste indruk krijgen van ons dorp. Die moeten goed geholpen worden. We krijgen natuurlijk ook wel meldingen van inwoners die gewoon graag gebruik willen maken van de roltrappen. Die gewoon al maandenlang dat niet kunnen. Omdat ProRail gewoon onvoldoende erin slaagt om de roltrappen weer te laten functioneren. En ja, ook dat stukje graffiti. Daar zit ook een partij echt die zich inspant voor de veiligheid. Graffiti geeft ook in samenwerking of samenspraak met andere problemen die er kunnen zijn, ook een soort van verloedering. En kan zelfs ook een stukje gevoel van onveiligheid veroorzaken. Dus ja, wij zijn gewoon van mening dat dit gewoon echt snel moet worden.

0: worden opgelost. En wij vinden dit heel belangrijk.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook inwoners waarschijnlijk die dus de roltrap niet kunnen gebruiken, waardoor ze ook niet meer met de trein kunnen nu. Of die nou, signalen niet ontvangen.
0: In theorie zou dat kunnen, maar de lift die werkt meestal wel. Dus die is er nog wel. En er zijn natuurlijk ook gewone trappen. Maar goed, het gebeurt ook nog eens dat de lift uitvalt. Ja, en dan zou het natuurlijk helemaal een probleem zijn, inderdaad. Los daarvan is het ook gewoon niet goed dat mensen daar gewoon geen gebruik van kunnen maken al zo'n lange periode.
1: Het is wachten op een reactie van ProRail. Welke antwoorden verwacht jij van ze?
0: Ja, nou wat we in ieder geval verwachten is dat ze zelf nu echt actief gaan zijn met het weghalen van de cavity en zorgen voor een goede bergwijziging. En dat ook de roltrappen op korte termijn kunnen worden hersteld. En dat we ook echt duidelijk krijgen van hoe voorkomt ProRail dat dit nog een keer zo lang gaat duren. Dus daar willen we echt en daar verwachten we ook echt wel een goed antwoord van.
1: Nou, Jonathan, ik zou zeggen, ga zo door. Goed bezig, denk ik. En dankjewel voor je antwoorden.
0: Geen dank en heel veel plezier vandaag.
1: Dankjewel, jij ook werkt. Okay. Het is Radio Rijnmond, je luistert naar The Lunch Break. Ik heb zo meteen voor je Genesis. Dit is eerst Crowded House.

0: Muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Whitney Houston en How Will I Know op Radio Rijnmond. Het is 12:30, tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. En op dit moment staat er geen verkeer, dus dan kunnen we meteen door naar het weerbericht. En die krijg je van Ed Aldus. Goedemiddag, Ed.
1: Ja, Thomas, hele goedemiddag.
0: Ja, hoe ziet het weer er de aankomende dagen uit? Volgens mij wel lekker, hè?
1: Nou ja, vandaag en morgen wel. Daarna wordt het benauwd, maar het wordt ook behoorlijk wisselvallig. Nou, vanmiddag hebben we te maken met vrij zonnig weer. Alhoewel op dit moment even wat meer stapelwolken zich hebben gevormd. Maar die stapelbewolking gaat in de loop van de middag weer verdwijnen. Dus komt de zon weer uitbundig tevoorschijn. Op dit moment is het een graad of 20, Thomas. Het wordt zo'n 23 graden en de wind waait uit het oosten. En die is matig van kracht. Nou, vanavond eerst nog wat zonneschijn. Vannacht dan tamelijk helder wel. De temperatuur die kan landinwaarts nog wel zakken naar ongeveer 11 graden. Dat is niet zo fris als de afgelopen nacht. Toen werd het nog een graad of 9. Ja, en morgen is het vrij zonnig met sluierbewolking. Aan het eind van de dag wat dikkere bewolking vanuit het zuiden. Een temperatuur morgen van plaatselijk wel 25 graden. En de wind die kan dan aan zee af en toe wel vrij krachtig zijn. Dat is een windkracht 5 en die komt uit het oosten.
0: Zo, nou ja, het zorgt wel voor verkoeling, denk ik, Ed.
1: Nou ja, inderdaad, als er natuurlijk een beetje wind staat zo erbij, dan is het allemaal wel te behappen. En dan ja, een woensdag, dan is het duidelijk minder zon al, Thomas, maar af en toe zon. In de loop van de dag een groeiende kans op een regen- of onweersbui. Wordt dan ook ongeveer 25 graden, maar er zit veel meer vocht in de atmosfeer, dus het zal benauwd aan gaan voelen. Dat geldt trouwens ook voor donderdag. Een benauwde dag met enkele regen- of onweersbuien. Kunnen stevige buien zijn met een graad of 26. En dat wisselvallige weer houden we dan vast tot in het weekend. En die temperatuur loopt dan wel terug naar ongeveer een graad of 22. En ja, uiteindelijk kan er toch wel op diverse plekken flink wat regen gaan vallen.
0: Bedankt voor de update. En we spreken je vandaag natuurlijk wel vaker. Dankjewel, Ed.
1: Ja, hoi.
0: De hoofdpunten die krijg je van Jan-Roelof Vissers. Goedemiddag.
2: Ja, goeiedag. Van de scholieren die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28 is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van een middelbare school uit Duitsland samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. Avrotros stapte net als 4 andere landen uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. En de NPO moet nu gaan bepalen of Nederland volgend jaar wel of niet gaat meedoen. En de toestand van de 89-jarige Norse koning Harold is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. De vorst werd afgelopen maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels stabiel zijn. Harold is de oudste koning van Europa. Hij zit al op de troon sinds 1991.
0: We zijn er.
2: We zijn er.
0: Dankjewel, Jan-Roelof. Hoi.
3: Dit is Radio Rijnmond.
0: Here for your Genesis and I Can Dance.
3: Radio met een grote R.

0: Genesis en I Can Dance op Radio Rijnmond tijdens de lunchbreak.
1: De lunchplaat. Welke song hoort bij het verhaal vandaag?
0: Ja, ik vroeg je net wat het gekste vervoersmiddel is waarmee jij ooit een lange reis hebt gemaakt. Nou, een brommer, een tandem, misschien wel op de fiets naar de andere kant van Europa. De 57-jarige Brit Bob Brown is met een gewone step dwars door Australië gegaan. Niet eens een elektrische step. Van Perth naar Sydney, ruim 4500 kilometer en 31 dagen steppen. Hij ging onderweg meerdere keren onderuit en de laatste dag brak hij zelfs zijn stuur af van zijn step. Maar heeft wel gewoon de finish gehaald en daar zoeken we natuurlijk een lunchplaat bij. En er zijn al heel veel suggesties binnengekomen. Bijvoorbeeld Monique van Eijk, die zegt Fleetwood Mac en Go Your Own Way. Nou, een inkoppertje van Dick Meer, die zegt Down Under van Men at Work. Sebastiaan Paap, die is er ook bij, die zegt Klein Orkest, The Step natuurlijk. En een hele fijne uitzending gewenst. Jannie, die is er ook bij en die zegt Wim Zonneveld en Op de Step. Sebastiaan van Meel, die komt met The Talking Heads en Road to Nowhere. En wat dacht je van Stepping Out van Joe Jackson? Of bijvoorbeeld Born to be Wild van Steppenwolf. Zometeen hoor je de lunchplaat naar Stella Lefty. Dit is Boston op Rijnmond. On a

0: Uit 1996, Bet en Wel eens verliefd geweest van het bekende duo Bolland en Bolland op Radio Rijnmond. Elke maandag neemt Ingrid Smits ons even mee naar de politierechter, waar de wat eenvoudigere zaken worden behandeld. En vandaag gaan we het hebben over paling. Over palingstroper Jos, om precies te zijn. Goedemiddag, Ingrid.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Jos is de verdachte, maar wat is er voor man?
1: Ja, Jos die komt uit Brabant. Hij is 66 jaar en een echt zo'n joviale Brabander. Ik raakte al meteen met hem aan de praat in de wachthal van de rechtbank. Jos die was niet op zijn mondje gevallen en hij viel ook wel behoorlijk op, want hij zat flink onder de tatoeages. En Jos die was betrapt in Strijensas in Hoeksvaart met 12 palingen in een tonnetje. Hij was aan het vissen daar en 12 palingen in een tonnetje, daar ging het deze keer over.
0: Ja, want Jos is dus inderdaad in dit geval de verdachte van dit onderwerp. Want het mag niet, hè, paling vangen.
1: Nee, die paling is een beschermde diersoort. En dat is omdat de palingstand de laatste tijd heel erg achteruit is gegaan. En paling mag nog wel professioneel worden gevangen. Maar sportvissers, als die een paling aan de haak hebben, dan moeten ze die meteen terugzetten. En dat had Jos dus niet gedaan, want er kronkelden 12 van die beesten in een tonnetje. En boa's, handhavers, die hadden een tijdje staan kijken met verrekijkers in de bosjes. En hadden gezien dat Jos en zijn vismaatje de ene naar de andere paling uit het water trokken.
0: En wat was het doel? Was het gewoon voor de fun? Of was het ook de bedoeling dat hij er uiteindelijk geld aan ging verdienen? Of?
1: Nou, Jos die zei van ja, ik weet wel dat je geen paling mee mag nemen. Maar ik had ze even in een tonnetje gedaan omdat ik ze nog even wilde opmeten. En ik wilde er foto's van maken en daarna had ik ze heus wel weer teruggezet. En ja, dat ik paling aan mijn haak heb, dat kun je mij niet kwalijk nemen. Want ik kan moeilijk een bordje verboden voor paling aan mijn haak doen.
0: Ja, die vissers hebben dat altijd, hè? Als je een echte visser bent, dan heb je een profielfoto op WhatsApp met een grote vis in je handen natuurlijk. Dus.
1: Ja, ik vind dat van die verschrikkelijke foto's, die zitten sommige mensen ook op Tinder en zo.
0: Ja, dat hoor ik vaker van vrouwen, dat niet echt...
1: Mij en mijn vis, ja,
0: niet
1: verschrikkelijk.
0: heeft Jos een boete gekregen hiervoor?
1: Ja, €1.090. Dat was niet mis.
0: Sorry.
1: En ja, Jos die vond het dus onzin. En daarom kwam deze zaak voor de rechter. Omdat hij die boete niet wilde betalen. Ja, Jos kwam zelf naar Rotterdam. Hij kwam uit Eindhoven. Met een maat van hem. Zonder advocaat. Want ik zei, hij was niet op zijn mondje gevallen. Dus hij voerde zijn verdediging gewoon zelf. En dat deed hij best aardig hoor. Want hij zei, ja, er zaten 12 palingen in dat tonnetje. Maar ja, we waren met z'n tweeën aan het vissen. Dus je kunt er mij hooguit 6 aanrekenen. Meteen halveren die boel, hè. En ja, hij zei dus ook, ik wil dus weer vrijlaten. En dat bordje verboden voor paling. Ja, ik kan er eigenlijk niks op doen dat die paling hapt. Nou, zo probeerden ze het vegenlijf te redden. Maar ja, geloofde de rechter hem? Dat is natuurlijk de vraag, hè?
0: Nou, ik ben wel heel erg benieuwd. Je maakt het wel spannend zo op deze manier.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Nee, de rechter geloofde er geen bal van dat Jos goede bedoeling had.
0: Ja.
1: Dus die boete van €1.090, die bleef gewoon overeind. Maar Jos heeft ook nog de keuze van, hij mag ook 10 dagen de gevangenis in. Als, om zijn schuld af te lossen.
0: Oké, en is dat een serieuze overweging voor hem? Of,
1: Ja, zeker.
0: Ja?
1: Want Jos was echt absoluut niet van plan om te gaan betalen. Hij zei, ja, ik heb een AOW, een klein AOW'tje. En ik ben al jaren arbeidsongeschikt. Ik heb helemaal niet heel veel geld. En €1.090, nou, dat is nogal niet wat. Dan ga ik liever 10 dagen de gevangenis in. Of ik ga in hoger beroep.
0: En dat kan natuurlijk ook nog. Ja, het klinkt eigenlijk wel een beetje alsof Jos, nou ja, misschien wel de waarheid spreekt. Ja, daar kunnen we natuurlijk nooit achterkomen. Maar goed, als je liever 10 dagen in de gevangenis wil gaan zitten, ja.
1: Ja.
0: Dan neem je het wel serieus.
1: Nou, ik had zelf het idee dat Jos toch wel alles schijnt tegengehaald, hoor. Want ja, 12 palingen. Waarom wacht je zo lang met die opmeten en foto's maken? En paling, ik weet het niet, want ik eet geen vis. Maar paling, daar schijnt je best wel wat geld voor te kunnen vangen ook. Als je ze gaat verkopen, hè. Dus het, ik had het idee, dit was gewoon een handeltje. Dit was echt wel een stroper.
0: Oké. En is die ook gewoon meteen gestopt met vissen?
1: Ja, eigenlijk wel. Want dit was 2 jaar geleden dat hij betrapt werd. Die zaak die heeft een beetje op de plank gelegen, zoals het heet. En hij zei van ja, sinds het gedoe met die palingen heb ik eigenlijk nooit meer een hengel aangeraakt. Dus hij was er wel even een beetje klaar mee met dit.
0: Nou Ingrid, dan vond hij het ook niet zo leuk.
1: Nee, hij vond er geen zak aan. Nee. Een beetje mokkend weer terug naar Brabant.
0: Nu begin ik hem wel verdacht te vinden, die Jos.
1: Kijk.
0: Ingrid, deze verhalen zijn natuurlijk ook gewoon te lezen, hè, op onze website.
1: Zeker. Elke zaterdag heb ik de rubriek opmerkelijke zaken. En afgelopen zaterdag stond het verhaal van Jos op de website. Dus als je even intypt Jos of paling, dan komt het hele verhaal boven water. Ja. Dat is het mooie in deze context. Komt
0: precies,
1: boven water.
0: Precies, ja. Dat is ook zo. Nou Ingrid, ik wil jou heel erg bedanken. En we spreken jou volgende week maandag, denk ik, gewoon weer, toch?
1: Yes! Oké. Okay. Ja.
0: Dankjewel Ingrid, dankjewel. Doei. Gaan wij verder met de lunchplaat. Want we hadden het verhaal van die man uit Australië die op zijn stepje van oost naar west ging, of van west naar oost. In ieder geval 4500 kilometer afgelegd. Er kwamen enorm veel reacties binnen via de Rijnmond app, ook via de Facebookpagina van Lunchbreak. Maar ja, ik kan er niet omheen. Ik wil toch echt Steppenwolf voor jullie draaien. Want ja, hij ging met de step Born to be Wild op Radio Rijnmond. En die kwam van Jacques Lansbergen. Dit is de lunchplaat van deze

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
5: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid. Beverwaartseweg 295 Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
13: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
14: Het is 1 uur, je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen gaan we verder met de lunchbreak. Eerst krijg je het laatste nieuws van Jan Roelof Visser.
15: Goedemiddag.
14: Goedemiddag.
15: Van de scholieren die gewond raakten bij het busongeluk vanmorgen op de A28... is niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten 54 leerlingen van een middelbare school uit Duitsland... samen met hun 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte... De bus reed door de vangrail en schoot daarna van de weg af... en kwam op zijn kant in de berm terecht. 7 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Door de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep in beide richtingen dicht... en dat duurt tot zeker na de avondspits. Avrotros doet ook in 2027 niet mee aan het Eurovisie Songfestival... Tijdens de afgelopen editie in Wenen deed Nederland voor het eerst in 24 jaar niet mee. Avrotros stapte, net als 4 andere landen, uit de competitie vanwege de aanwezigheid van Israël op het festival. De omroep vindt dat het evenement zijn neutrale karakter heeft verloren nu Israël meedoet. Of Nederland nu helemaal niet meedoet is nog onduidelijk. Avrotros legt nu de verantwoordelijkheid neer voor het Songfestival bij de NPO... en die bepaalt later hoe Nederland volgend jaar nu verder gaat met het Songfestival. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is dit weekend in het ziekenhuis verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. De vorst werd afgelopen maandag opgenomen vanwege complicaties door bloedarmoede. Hij heeft nu ook last van een bacteriële infectie in zijn bloed. Zijn toestand zou inmiddels wel stabiel zijn. Harold is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is al sinds 1991 de koning van Noorwegen. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en droge middag. Temperatuur loopt op naar zo'n 23 graden. Vanavond nog zon, maar later vannacht wordt het helder en droog. Het koelt af naar landinwaarts zo'n 11 graden. Dat was het nieuws. Meer via onze app en natuurlijk op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel Jan-Roelof. Gaan we kijken naar de verkeersinformatie op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Tussen afrit Numansdorp en Willemstad staat 3 kilometer file. En daar doe je 10 minuten langer over je weg. We gaan ook prijzen weggeven hier bij Radio Rijnmond.
2: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
14: De plaat achterstevoren dus op Radio Rijnmond. Welke plaat hoor je hier achterstevoren?

0: Welke plaat hoorde je achterstevoren op Radio Rijnmond? Laat het me weten via de Rijnmond-app. En wie weet kan ik jou blij maken met de lunchbag.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
3: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Roderijs. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
7: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
8: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Hé, hey, wat is dat?
7: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
7: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave.
11: Greenwave. Hey, Raymond!
12: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
7: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
11: Hey, Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
13: Doen! Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
14: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5. €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: Lunchbreak.
15: Thomas Bresser. Radio met een grote R.

0: De Nederlandse popgroep Spargo en You and Me uit de jaren 80, 90. Muziek van nu draaien we ook hier bij Radio Rijnmond. En deze mensen die hadden natuurlijk hits in de jaren 80 en 90. Die hoorden ze bij Radio Rijnmond tijdens lunchbreak. Ja, we zijn een spelletje aan het spelen hier. De platenlepel. Een nummer wordt anders tevoren of achterstevoren afgespeeld. En dan is het aan jou de taak om te raden welk liedje dat nou is. En dan kan ik je blij maken met een mooie lunchbag.
1: De Rijnmond platenlepel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, er wordt al goed meegedaan via de Radio Rijnmond app. Ad die doet mee, die zegt, volgens mij is het dat Boston van Stella Lefty. Nou ja, die heb ik net gedraaid, dus ja, die zal het niet zijn. Els Dornheim die zegt, het klinkt een beetje als Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Ja, kan je vertellen, dat is hem ook niet. Dus luister nog een keer goed mee welk liedje wordt hier achterstevoren afgespeeld.

tipje van de sluier. Het gaat hier om een man. Het is Radio Rijnmond, lunchbreak met zometeen Martin Garrix. En dit is eerst Jason Mraz op Radio Rijnmond tijdens lunchbreak. I'm yours. Een hele goede middag.

0: Jason Mraz, I'm Yours, op Radio Rijnmond.
1: De Rijnmond platenlabel. Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ik krijg van Elsen een berichtje naar de studio. Misschien is het Bruno Mars. Normaal gesproken krijgen we 3 aanwijzingen. Meestal heb ik die niet nodig, maar vandaag wel. Ja, ik heb die memo zelf even gemist. Erik Lemmers is lekker een weekje vrij. En ik zit even op deze stoel van Erik Lemmers. Maar goed, dan gaan we er toch gewoon even een ABC-vraagje van maken. Nou, A, is het Madonna, Like a Prayer? Is het B, Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart? Of is het C, Michael Jackson en Dirty Diana?

0: Progressive en How Would You Feel.
1: Je hoort het nummer achterstevoren. Welke hit is het?
0: Ja, welke hit? Draai weer achterstevoren.

0: Aan de telefoon heb ik Nel en Jim uit Nieuw-Terbregge. Een hele goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, Nel, jij hebt wel een beetje hulp gekregen, hè?
1: Nou, mijn kleinzoon heeft dat gedaan. Maar omdat hij denkt dat hij te jong is, zei hij van oma, doe jij het gesprek maar.
0: Jim is 15 jaar en die heeft inderdaad geraden welk liedje wij achterstevoren draaien. Maar ik wil toch even van je weten hoe leuk is dat de kleinzoon op bezoek is vandaag.
1: Dat is heel erg leuk.
0: Komt hij vaker?
1: Daar geniet ik van, ja.
0: Ja, dat snap ik heel goed. Komt hij uit de buurt ook?
1: Ja, hij woont ook dichtbij, ja.
0: Oh, nou, dat is wel fijn in ieder geval. En blijft hij dan de hele dag?
1: Ja, zeker wel.
0: Ga je nog iets leuks doen vandaag met z'n tweeën? Met z'n drieën?
1: Hij heeft geholpen in de tuin.
0: Geholpen in de tuin?
1: De haag heeft hij voor me gesnoeid.
0: Ach,
1: dus,
0: kijk.
1: Super.
0: Nou, dat is ideaal.
1: Zeker weten, ja.
0: We hebben het spelletje gespeeld, de platenlabel. En 15 jaar en toch weten om welk liedje het ging al, hè? Want welk liedje was het?
1: Dirty Dynamo van Michael Jackson.
0: Ja, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd en dan kan ik je ook blij maken met die mooie lunchbag natuurlijk.
1: Dank u wel.
0: Die ga je wel samen delen met je oma, toch?
1: Jazeker.
0: Dat is heel goed, dat is heel goed. Nou, dan wens ik jullie nog veel plezier vandaag met z'n tweeën.
1: Dank u wel. Gaat lukken. Dank je wel.
0: Dit is Radio Rijnmond. Dit is de lunchbreak. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws van 1:30. Die komen er ook op aan. Daarna muziek van Damiano David. The First Time komt er nog aan. Ook nog een klassieker van Level 42. En dit is dus het spelletje op Radio Rijnmond. Michael Jackson was het goede antwoord. En Dirty Diana.

0: Michael Jackson en Dirty Diana. Het goede antwoord van de platenlepel. En Jim van 15 had het goed samen met zijn oma Nel uit de Nesselanden. Het is Radio Rijnmond, de hoofdpunten van het nieuws. Ik kan kort zijn over de verkeersinformatie, want die staat er niet. Is er natuurlijk wel gewoon weer te melden, want het is vandaag lekker weer in ons gebied. We krijgen vandaag volop zon, af en toe wat stapelwolken en het blijft vandaag droog. Vanmiddag wordt het zo'n 22 tot 23 graden. En de hoofdpunten van het nieuws, die krijg je deze middag van Marten van den Boogaard.
1: Goedemiddag. Ja, goedemiddag Thomas. Oud-Feyenoorder Leonardo dos Santos Silva biedt 2 medailles te koop aan. Het gaat om de medaille die hij kreeg nadat Feyenoord in 2002 de UEFA Cup had gewonnen en de medaille van de Europese Supercup. Leonardo biedt zijn medailles te koop aan via het Rotterdamse veilinghuis Vendu. Van de inzittenden van de Duitse touringcar die vanochtend verongelukte op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort verkeert niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten meer dan 50 Duitse scholieren en 4 leraren. Ze waren op weg naar Parijs toen er ter hoogte van Wezep een botsing was met een bestelbus. Zeker 15 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A28 tussen het Harde en Hattemerbroek blijft nog tot na de avondspits in beide richtingen afgesloten. En Avro Tros ziet opnieuw af van het Eurovisie Songfestival. Dat besluit heeft net als de vorige keer te maken met de deelname van Israël. Avro Tros vindt het niet kunnen dat een land dat een oorlog voert aan het Songfestival meedoet. Het is nog de vraag of Nederland volgend jaar weer niet meedoet aan het Liedjesfestijn. Daar moet de NPO een besluit over nemen.
0: Dankjewel, Martin.
2: Dit is Radio Rijnmond.
0: Ik heb nu voor je Fratellis en Chelsea Dagger.
2: Radio met een grote R.

Fratellis en Chelsea Dagger op Radio Rijnmond. Ja, zometeen ga ik bellen met Alice de Graaf van Zorgzaam 010. Dat is een platform van, door en voor alle inwoners van Rotterdam. En sinds 2016 verbinden zij tienduizenden Rotterdammers met elkaar. Want iedereen heeft wel een keertje wat nodig. En iedereen kan af en toe ook wel eens wat goeds doen voor een ander of onze stad. En zometeen gaan we het bijvoorbeeld hebben over vervoer voor een 94-jarige vrouw. Die kan wel een klein beetje hulp gebruiken. En misschien ben jij wel degene die die hulp gaat bieden. Het is Radio Rijnmond met zometeen ook Level 42. Dit is eerst Damiano David. The first time. Een hele goede middag.

0: Linda Ronstadt en It's So Easy op Radio Rijnmond.
1: Kennen me helpen? Zorgzaam 010 zoekt een helpende hand.
0: Zorgzaam 010 is een platform van, door en voor alle inwoners van Rotterdam. En sinds 2016 verbinden zij al tienduizenden Rotterdammers met elkaar. Want iedereen heeft voor een keer iets nodig. En iedereen kan ook iets goeds doen voor een ander of voor onze stad. En aan de telefoon heb ik Alice de Graaf. Goedemiddag Alice.
2: Hey. Hi.
0: Je bent van Zorgzaam 010 en er staan natuurlijk allerlei verzoekjes op de website. Ook eentje voor een 94-jarige dame die vervoer nodig heeft, toch?
2: Klopt, ja. Haar dochter Maura die heeft een oproepje bij ons op het platform geplaatst. En die heeft laten weten dat haar moeder op 94-jarige leeftijd heeft besloten dat het tijd wordt om te stoppen met autorijden. Super vervelend natuurlijk, want dat beperkt wel een beetje je zelfstandigheid. Dus Maura heeft gevraagd of er iemand is die haar af en toe ergens heen wil brengen. Van de kapper tot boodschapjes doen. En haar moeder schijnt ook nog heel gezellig te zijn en lekkere koffie te hebben. Dus ik vermoed dat er ook wel een gezellig gesprek en een bakje koffie aan vast zit.
0: Nou, dat lijkt me
2: maar
0: ideaal.
2: Maar ik kan wel het echt wel ook
0: gebruiken. Lijkt me ideaal als je toch rondjes aan het rijden bent. Dan kan je deze mevrouw prima even meenemen.
2: Nou, precies.
0: Ja, ook wordt er nog gezocht naar een hulpkok.
2: Ja, dat is een vacature van Laurens Antonius Binnenweg. Dat zit aan de Nieuwe Binnenweg in het centrum. En zij hebben natuurlijk allerlei bewoners. Van mensen die palliatieve zorg ontvangen tot mensen met dementie. Of mensen die nog aan het revalideren zijn. En die moeten elke dag gewoon eten. Dus ze zijn op zoek naar een soort hulpkok eigenlijk. Er zijn al mensen die koken, maar ze zoeken nog net even wat extra handjes die daarbij kunnen helpen.
0: Ja, dus mocht je lekker eten kunnen maken, dan kan je via Zorgzaam 010 kan je aanmelden. Ook wordt er nog gezocht naar iemand die het leuk vindt om voetbaltoernooien te organiseren.
2: Yes, en dat is op Zuid in Charloes. Daar zit Transfalia, dat is een voetbalvereniging. En zij zijn eigenlijk op zoek vanuit hun commissie naar mensen die het leuk vinden om toernooien te organiseren voor de jeugd. Dus mocht je goede organisatieskills hebben en een beetje een band hebben met voetbal, dan kunnen zij jou heel goed gebruiken als vrijwilliger.
0: Ja, er staan natuurlijk nog veel meer verzoekjes ook op jullie website. Mochten er nou mensen zitten te luisteren en denken, joh, die mevrouw van 94, die wil ik best wel even een keer ergens naartoe brengen. Of ik ben een kok, ik kan best wel een keertje helpen. Of ik vind voetballen leuk. Waar kunnen mensen zich melden?
2: Die kunnen naar www.zorgzaam010.nl/hulpvragen. Als je meteen alle oproepjes wil zien. Maar anders kom je op de homepagina ook wel heel ver. En daar staan meer dan 900 vragen naast deze drie. Waar nog handjes voor nodig zijn. Dus ga vooral even kijken.
0: Ja, er is genoeg hulp nodig in ieder geval. Alice de Graaf van Zorgzaam 010, heel erg bedankt.
2: Yes, jij ook. Dankjewel.
0: Het is Radio Rijnmond. Dit is de Lunchbreak. Met nu de nieuwste van Cloud.

Miquel Brown en Close to Perfection op Radio Rijnmond. Zometeen ga je tot 4 uur met Ronald van Oudheusden de middag door. Hij heeft zometeen voor je Duran Duran, The Reflex, En Vogue en My Loving komt eraan. En ook George Harrison ga je horen met Got My Mind Set on You. Veel plezier met Ronald van Oudheusden. Ik heb voor je Lily Allen. I'll hate you.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
8: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
12: Hey Remo!
13: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Hey, Remo!
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
16: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
17: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
18: Het is 2:00. Je bent bij Radio Rijnmond. Zometeen de beste muziek op jouw zender. Maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. De Braziliaanse oud-Feyenoorder Leonardo dos Santos Silva biedt 2 medailles te koop aan. Het gaat om de medaille die hij kreeg nadat Feyenoord in 2002 de UEFA Cup had gewonnen en de medaille van de Europese Supercup. Leonardo biedt zijn medailles te koop aan via het Rotterdamse veilinghuis Vendu. De UEFA Cup medaille zou tussen de 4.000 en €8.000 moeten opleveren. En die andere medaille van de Supercup die levert waarschijnlijk minder op, tussen de 1500 en €3000. Van de inzittenden van de Duitse touringcar die vanochtend betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort, verkeert niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten meer dan 50 Duitse scholieren en 4 leraren. Ze waren op weg naar Parijs toen er ter hoogte van Wezep een botsing was met een bestelbus. Zeker 15 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A28 tussen het Harde en Hattemerbroek blijft nog tot na de avondspits in beide richtingen afgesloten. Avro Tros ziet opnieuw af van het Eurovisie Songfestival. Dat besluit heeft net als de vorige keer te maken met de deelname van Israël. Avro Tros vindt het niet kunnen dat een land dat een oorlog voert aan het Songfestival meedoet. Het is nog de vraag of Nederland volgend jaar weer niet meedoet aan het Liedjesfestijn. Daar moet de NPO een besluit over nemen. En Poetin gaat mogelijk 500.000 Russen mobiliseren voor zijn oorlog in Oekraïne. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Nu het slecht gaat met de Russische economie, kan Poetin geen riante salarissen meer betalen aan vrijwilligers die tegen Oekraïne willen vechten. Mogelijk gaat hij daarom 500.000 Russen mobiliseren die verplicht naar het front moeten. En dan krijg je nog het weer, zon en stapelwolken vanmiddag. En het blijft droog, het is nu 22 tot 23 graden. Morgen zonnig met wat sluierbewolking. Het blijft ook morgen droog. En het wordt morgenmiddag ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws op Radio Rijnmond. Wil je meer weten, dan ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
7: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus. Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
19: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
21: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
22: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
23: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
24: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
26: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
27: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
26: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
27: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
28: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio.

de echte muziekkenners die herkennen natuurlijk het sampletje van James Brown in deze geweldige R&B-plaat uit 1992. De payback van James Brown zit in En Vogue met My Loving en zorgde ervoor dat het een enorme grote hit was. En een beetje de basis, het begin van de R&B, hè? En dan heb ik het niet over de rhythm and blues, want dat was in de jaren 60, 70 en 80 natuurlijk populair. Maar die R&B, die zwarte funky muziek, die nog steeds heel erg veel wordt gedraaid en heel populair is. En Vogue zijn een beetje de grondleggers. Duran Duran opende de maandag aflevering van Rijnmond de middag door met The Reflex uit 1984. En ik heet jullie allemaal van harte welkom. Leuk dat je luistert. Tot 4 uur muzikale doping. Voor die laatste uurtjes van jouw eerste werkdag van deze werkweek. Tenminste, dat geldt voor de meeste mensen, denk ik. Volgende week is volgens mij ook de vakantie in deze regio weer voorbij en sta je ongetwijfeld misschien nu al in de file. Ik denk er op dit moment geen files, dus lekker doorkarren. Nou, en ook de betaalde chauffeurs die krijgen lekker 2 uur lang een soort muzikale doping om lekker veilig en route te zijn. In de tas vandaag Extreme, Donna Summer. Dat is de oudste plaat van het eerste uurtje, 1978. Gaan we straks toucheren met MacArthur Park. Moby heb ik in de tas zitten, George Harrison. En ook van eigen bodem, sterker nog, eigen regio uit Vlaardingen. Amazing Stroopwafels, die gaan straks naar Frankrijk. En nu heb ik een artiest klaarstaan van eigen bodem. Hij is geboren in Ede. Dat is best een tijdje geleden. Dat was in 2003. Op 23 september aanstaande hoopt hij dus, 23 te worden. Geboren in Ede, opgegroeid in Veenendaal. En op zijn 12e maakte hij al een plaatje. Ja, en momenteel scoort hij een enorme hit. Iedereen kent hem, ik weet het zeker, jij ook. En onlangs, een paar weken geleden, werd het een platina-plaat. Omdat hij, even kijken, hoeveel streams heb je daar tegenwoordig voor nodig? Volgens mij iets van 20 miljoen of zo. Nou, in ieder geval is het rete populair. Het is niet helemaal mijn kopje thee, maar ja, het is wat jullie graag willen horen. Nou, en jullie zijn de baas. Ook hier tussen 2 en 4 op Radio Rijnmond. Laten we eerst even teruggaan naar zijn allereerste singeltje. Hij was 12 jaar en maakte toen Vrijheid in mijn leven. Ja, ik heb het over Justin de Wild. En daarna

Uit het jaar 2000 was deze populaire hit van Moby. Een DJ in zijn uppie. Was laatst nog in Nederland trouwens op het festival Bospop in de buurt van Weert. Of in Weert, in de buurt van Eindhoven moet ik dan beter zeggen. Dit was Porcelain, zijn grootste hit. En is nog steeds heel actief, vooral op festivals. En is ook meer activist dan muzikant tegenwoordig. Want hij is heel erg pro-animal activiteiten. En dat siert deze Brit. Mooi, George Harrison hoorde je daarvoor. Maar Got My Mind Set On You. De helaas veel te vroeg overleden Beatle-gitarist maakte deze hit in 1987. En daarvoor, ja, die mega Nederlandstalige hit van Justin de Wild. Ik liet nog even een stukje horen van zijn eerste hitje. Dat was dus op 12-jarige leeftijd in het jaar 2015. Wanneer was het opgenomen? 2015 opgenomen, ja, in een studio. Maar Cheerio, dat legt hem geen windeien. Zeg, een platina plaat, 20 miljoen streams. Inmiddels zijn het alweer een paar miljoen meer natuurlijk. Hè? Nu tijd voor Donna Summer. Een prachtige hit trouwens. En ik ken hem vooral van Richard Harris. Dat was een Ierse zanger en ook acteur met een hele donkerbruine stem. Het liedje is geschreven door Jimmy Webb, die ook prachtige liedjes maakte voor Glen Campbell, de Amerikaanse troubadour die helaas niet meer leeft. Maar als ik zeg Wichita Lineman bijvoorbeeld, dan gaat er misschien een belletje rinkelen. MacArthur Park gaat over een park in Los Angeles. Ik was daar ooit, omdat ik daar vakantie vierde en een wandeling maakte door Hollywood. Ik was toen ook op een prachtige, prachtige begraafplaats. Daarnaast was heel veel bekende Hollywoodsterren liggen begraven. En dat is een beetje in de buurt van het MacArthur Park. Richard Harris maakte er een heel mooi nummer van een minuut of 7. Donna Summer deed het in 78 dunnetjes over in een soort disco-versie die een kleine 4 minuten duurt. Ja, en er zit één soort metafoor in, een beeld wat niemand uit zijn hoofd krijgt. Dat was meteen al een soort ontdekking. Wat bedoelt die man er nou mee? Ja, someone left a cake out in the rain. Spring.

Olivia Rodrigo, Stupid Song. En daarvoor John Legend van ook alweer zo'n 16 jaar geleden met Everybody Knows. Dit is Radio Rijnmond. Ik neem je iedere werkdag tussen 2 en 4 muzikaal de middag door met lekkere plaatjes. Nu, ja, je hoort het een beetje, de sfeer, de muziek hierachter is een beetje France. Douze France. Nou, we gaan nu met de Amazing Stroopwafels naar Frankrijk. En we komen nooit meer terug uit 1984. Was een grote hit, geschreven door Wim Kerkhoff en Rien de Bruin. Fred Pieck, ook zo'n hele bekende stroopwafel natuurlijk. Rien de Bruin is heel jammerlijk begin dit jaar overleden. 79 jaar, was al een tijdje ziek. Maar ja, dat heeft natuurlijk toch zijn sporen achtergelaten bij de overgebleven leden van de band. Die, ja, we kennen Wim Kerkhoff natuurlijk ook als een oud collega. Ja, Country en Omstreken maakte die jarenlang een prachtig programma op de zaterdagmiddag. Kom nog wel eens tegen bij de lokale supermarkt in Vlaardingen. En met Wim gaat alles crescendo. Hartstikke goed. Ik ga naar Frankrijk. Heette volgens mij oorspronkelijk, ik ga naar Duitsland. Maar het zinnetje, ik kom nooit meer terug, dat lag toen een beetje gevoelig. En daar begrijp je natuurlijk wel wat ik bedoel. Dus het werd, ik ga naar Frankrijk, kom nooit meer terug. Het is een enorme grote hit geweest. En het is altijd een soort Radio Tour de France nummer gebleven. Heel vaak waren ze ook tourartiest. Die Amazing Stroopwafels, ja, ze bestaan nog. Ik weet nou niet of ze de komende tijd nog heel veel spelen. Maar het is hartstikke leuk om dit weer eens terug te horen. Het is onlangs bij de Record Store Day.

Shawn Mendes, 2016 met Mercy was dat. Straks na de klok van 3 uur met het nieuws. Natuurlijk hier op Radio Rijnmond uit de regio en daarbuiten. Want we hebben geen oogkleppen op hier in het Rijnmondgebied. Nog een uurtje lekkere muziek met straks de Bauza. Ik heb Tina Turner, ik heb Leave meegenomen. Een ouwtje van Madonna. Bruno Mars natuurlijk mag niet ontbreken. Ja, heerlijk zeg, 1977. Die instrumentale Oxygen van Jean-Michel Jarre. Gaan we straks allemaal horen, na de klok van 3 uur. En nog een hele oude uit mijn geboortejaar van de Ronettes. Dat allemaal straks na 3 uur. Nu verder met Tiffany.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Ontspan in stijl. Of je nu lekker wilt loungen in de zon of verkoeling zoekt onder een parasol. Ontdek jouw perfecte setting. Het buitenleven begint bij Stichter Tuinmeubelen. Bezoek Stichter Tuinmeubelen in Berkel en Rode Reis. Of vind jouw ideale tuinset op stichtertuinmeubelen.nl.
5: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
12: Nou, fraude en afpersing zijn serieuze bedreigingen voor organisaties. En bij Hofman is het mijn taak om de risico's inzichtelijk te maken en maatregelen voor te stellen die voorkomen dat het gebeurt.
13: Je wil op je organisatie kunnen vertrouwen. Wij helpen fraude en afpersing te voorkomen met een grondige risicoanalyse. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
13: Verminder uw risico's op fraude en afpersing. Vertrouw op Hofman.
15: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
17: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Het is bijna 3:00. En je luistert naar Radio Rijnmond. Ronald van Oudhuisden, die neemt jou straks verder de middag door. Ik ben Martin van der Boogaard en van mij krijg je het nieuws. De Braziliaanse oud-Feyenoorder Leonardo dos Santos Silva biedt 2 medailles te koop aan. Het gaat om de medaille die hij kreeg nadat Feyenoord in 2002 de UEFA Cup had gewonnen en een medaille van de Europese Supercup. Leonardo biedt zijn medailles te koop aan via het Rotterdamse veilinghuis Vendu. De UEFA Cup medaille zou tussen de 4.000 en 8.000 euro moeten opleveren. En die andere medaille van de Supercup levert waarschijnlijk minder op, tussen de 1.500 en 3.000 euro. Van de inzittende van de Duitse touringcar die vanochtend betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort, verkeert niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten meer dan 50 Duitse scholieren en 4 leraren. Ze waren op weg naar Parijs toen er ter hoogte van Wezep een botsing was met een bestelbus. 16 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A28 tussen het Harde en Hattemerbroek blijft nog tot na de avondspits in beide richtingen afgesloten. Avro Tros ziet opnieuw af van het Eurovisie Songfestival. Dat besluit heeft net als de vorige keer te maken met de deelname van Israël. Avro Tros vindt het niet kunnen dat een land dat een oorlog voert aan het Songfestival meedoet. Het is nog de vraag of Nederland volgend jaar weer niet meedoet aan het Liedjesfestijn. Daar moet de NPO een besluit over nemen. Dan krijg je nog het weer. Het is zonnig met wat wolken, maar die zijn er alleen maar voor de versiering, want het blijft droog. Het is nu 22 tot 23 graden. Morgen zonnig met wat sluierbewolking. En het blijft ook morgen droog. En het wordt morgenmiddag ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. Er is verkeersinformatie. De A4 Rotterdam richting Den Haag. Er staat file tussen Den Haag-Zuid en Rijswijk-Plaspoelpolder. Die file is 3 kilometer lang. Dan ga ik naar de A15 richting Gorkum, richting Rotterdam moet ik zeggen. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West. 4 kilometer file. En daar zag ik net nog een derde file in onze regio, maar die is van mijn schermpje afgevloekt. Dus ik neem aan dat die file inmiddels is opgelost.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
10: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
19: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
20: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
21: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
20: Persafe, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
21: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
22: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
23: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
24: Wat een goed plan.
23: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
24: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
23: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
25: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
25: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
1: Dit is Radio Rijnmond.
27: De middag door. Ronald van Oudheusden.
1: Radio met een grote R.

even de blowers aanzetten. Dan zijn de ruiten weer ontwasemd, mag ik hopen. Steamy Windows, bezongen door Tina Turner. Dat deed ze in het jaar 1989. En het tweede uurtje van Rijnmond de middag door begon ik met een bandje uit Utrecht. Hoe heet ze? Anita Broom, volgens mij. Hè? De zangeres met de bijzondere stem. Jammer dat we daar ook solo niks meer van horen. 2007 maakte zij eigenlijk de enige grote hit met dat veelbelovende bandje Leave. Wonder Woman was een hit. En nog steeds hartstikke leuk om dat te draaien hier op Rijnmond. Goedemiddag. Het is maandag 24 augustus. Zijn er nog bekende Rijnmonders jarig? Jazeker. De zwemheldin van Sydney. Ik was erbij. Ik heb haar geknuffeld. Ik heb de gouden medailles in mijn handen gehad. Inge de Bruin is vandaag jarig en wordt 53 jaar. Ook alweer zeg. Wauw. Andere mensen die jarig zijn. Ja, ik ga er straks heen draaien. Een Fransman. Dat is een soort vingervlugge vlerk op de toetsen. Jean-Michel Jarre wordt vandaag 78 jaar. En we gaan straks zijn grote hit draaien. Zuurstof, maar dan op zijn Frans. En verder is het vandaag op deze 24 augustus ook nog de onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. Nou, laten ze vooral doorgaan in de strijd. Maar ik mag toch hopen dat heel snel die smerige oorlog daar een beetje gaat eindigen. Want het levert werkelijk helemaal niemand iets op. Het is echt een perverse oorlog daar. Maar laat ik me vooral richten op de muziek. Want die geeft positiviteit, die geeft energie en die trekt jou door de maandagmiddag door. Dit bijvoorbeeld uit Noorwegen volgens mij, hè? De Bauza, Magnetic. Je mag dansen.

Dat was Celine Dion uit 1995. Ze heeft volgens mij weer een nieuw plaatje gemaakt. Na een hele lange periode van ziek zijn. Ja, volgens mij is ze nog steeds niet helemaal hersteld. Maar ik hoorde laatst bij Rijn-Jan in de categorie of in de rubriek Nieuwe Muziek wel verse klanken van Celine. Ja, nog steeds goed bij stem trouwens. Think Twice was dit. Daarvoor Emily Sandé uit Engeland met Next To Me. Geweldige plaat, blijf ik dat vinden. Nu de hoogste tijd voor instrumentale muziek. Ja, ja, de basis van heel veel DJ's, denk ik, werd in de jaren 70 gelegd door Jean-Michel Jarre, de Franse elektronica muzikant, die in 1976 met het album Oxygen, oftewel zuurstof op zijn Frans, doorbrak. Zijn vader was trouwens ook al een bekende muzikant, hè? Dat was Maurice Jarre. En die componeerde muziek voor films als, ja, echt klassiekers hoor, Lawrence of Arabia en Dr. Zhivago. Dat was de vader van Jean-Michel, die vandaag jarig is. 78 wordt hij. We gaan zo terug naar Oxygen, deel 4. Want hij heeft een heel conceptalbum toegemaakt uit 1977. Hij heeft ook heel veel beroemde optredens gemaakt. Hè. Nog steeds in Moskou ooit een optreden gedaan waar, ja, bijna 4 miljoen bezoekers op afkwamen. Het staat nog steeds te boek als een van de grootste live optredens op aarde. En ook in Rotterdam, met name in Sportpaleis Ahoy heeft hij, of Muziekpaleis moet ik dat beter zeggen, heeft hij opgetreden. En dat deed hij onder meer in 1997 en in 2010 heeft hij al die klassiekers een keertje live gespeeld hier in Rotje Knor. Nou, van harte gefeliciteerd. Congratulations, Mr. Jarre. Dit is Oxygen. Terug naar 1977.

Ja, doe het nou maar gewoon. Stel het niet te lang uit. Voor je het weet kan het niet meer. Dat geldt ook voor de Pointer Sisters, die trouwens niet meer leven. Should I do it? Een groot hit in 1981. Ja, soms heb je plannen en dan denk je, oh, dat komt wel. Of dat doe ik nog wel een keer. Ja, mijn advies is toch, en dat moet ik zelf ook tegen mezelf vaak zeggen hoor. Doe het nou maar gewoon, hè. Je leeft maar één keer. Althans, daar ga ik vanuit. Madonna, 1998. Nou, ja, die leeft al meerdere keren, denk ik. Die is al daarna haar vierde leven begonnen. The Power of Goodbye hoorde je hier op Rijnmond. Vanavond natuurlijk weer in de openlucht een film. En vanavond wel een bijzondere film, hoor. Epic. Dat is een Elvis Presley in concert film. Met allerlei beelden die nog niet zo heel lang geleden zijn opgedoken. Die zijn een beetje digitaal afgestoft, een beetje verbeterd. En ook het geluid is een beetje gepimpt. De Volkskrant gaf deze film met de titel Epic 4 sterren. Elvis en zijn band klinken in Epic overdonderend. En Trouw, een ander dagblad, dat schreef: de biografische concertfilm Epic is steengoed. Ja, en het duurt 96 minuten. Dus ruim anderhalf uur duurt die vanavond. Dan kun je dus lekker in de openlucht genieten met geweldig geluid. Ook op je kop. De Dagblad, dat schreef: de biografische concertfilm Epic is steengoed. Ja, en het duurt 96 minuten. Dus ruim anderhalf uur duurt die vanavond. Dan kun je dus lekker in de openlucht genieten met geweldig geluid. Ook op je koptelefoon natuurlijk van Elvis Presley, the king of rock'n'roll. En should I do it? Ik ga er gewoon heen vanavond. Waarom ook niet? Genieten. Dit is ook genieten trouwens. Dit is een andere king. Maar dat is een huidige king.

Taylor Swift met The Love Story. En daarvoor uit mijn geboortejaar de Ronettes, 1963, Be My Baby. En Bruno Mars hoorde je ook nog voorbij komen. Je herkent de tune, dat betekent dat ik de koffer weer ga inpakken en de studio schoon gaat opleveren voor Afslag Rijnmond. Zometeen met Rijntjan Potsen en Feza. Met mooie prijzen te winnen natuurlijk weer in afslag 1, afslag 2. De stripjockey heeft er wat gestript. En nieuwe muziek ga je ook horen. En er is ook nog een lekker lange laatste. Nou, een alibi om te blijven luisteren tot 7 uur. En daarna gaan we over op de non-stop muziek. Ik wens jullie een hele fijne voortzetting van deze maandag. En als je vanavond naar de Elvis-film gaat op de Kop van Zuid, de openluchtpleinbioscoop, geniet ervan. En misschien kom ik je wel tegen. Morgen hoor je me weer tussen 2 en 4 met lekkere muziek.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
3: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buyssen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buyssen.
6: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buyssen.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Het is nu 4:00. Dit is Radio Rijnmond. We gaan beginnen aan Afslag Rijnmond. Nu het nieuws met Martin van der Boogaard.
13: Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. Supporters liepen onder andere brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. De renovatie van de Algera-brug ligt keurig op schema, dat meldt Rijkswaterstaat. De brug uit 1958 over de Hollandse IJssel bij Krimpen was dringend aan een grote opknapbeurt toe. Vandaag zijn met grote hijskranen 2 kant-en-klare rijdekken ingehesen. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden, zoals gepland, op maandag 7 september klaar zijn. De Braziliaanse oud-Feyenoorder Leonardo dos Santos Silva biedt 2 medailles te koop aan. Het gaat om de medaille die hij kreeg nadat Feyenoord in 2002 de UEFA Cup had gewonnen en de medaille van de Europese Supercup. Leonardo biedt zijn medailles te koop aan via het Rotterdamse veilinghuis Vendu. De UEFA Cup medaille zou tussen de €4.000 en €8.000 moeten opleveren en die andere medaille van de Supercup levert waarschijnlijk minder op, tussen de €1.500 en €3.000. Van de inzittende van de Duitse touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 tussen Zwolle en Amersfoort, verkeert niemand in levensgevaar. In de touringcar zaten meer dan 50 Duitse scholieren en 4 leraren. Ze waren op weg naar Parijs toen er ter hoogte van Wezep een botsing was met een bestelbus. 16 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De A28 blijft nog tot na de avondspits in beide richtingen afgesloten tussen het Harde en knooppunt Hattermerbroek. En dan nog het weer, zonnig met wat wolken. Het blijft droog en het is nu 22 tot 23 graden. Morgen zonnig met wat sluierbewolking en het blijft ook morgen droog. En het wordt morgenmiddag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
0: En het begint al vroeg drukker te worden op de weg. Ik pik de files met de meeste vertraging er voor je uit. De A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Den Hoorn en Den Haag-Ypenburg. Daar staat 6 kilometer, 6 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk. 9 kilometer en 9 minuten vertraging. A15 Gorkum richting Rotterdam tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. 5 kilometer, 6 minuten. A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en afrit Dordrecht Centrum, 3 kilometer, 10 minuten. A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum staat 9 kilometer, ruim 10 minuten vertraging. En dan A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht, er staat 7 kilometer, 6 minuten vertraging.
12: En vroege avondspits alweer, het is 3 minuten over 4. De eerste plaat in afslag Rijnmond is er eentje van 20 jaar geleden. Weet jij nog welke dit is? Even denken hoor, welke is het ook weer? Ja. Je hoort hem zo.
14: Afslag Rijnmond.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
16: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
15: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
17: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
18: Ik mag graag tuinieren.
19: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
20: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
21: Ik niet.
17: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persafe.nl.
17: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
23: Persafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persafe.nl.
24: Oorlog. Onderdrukking. Je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
24: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
14: Afslag Rijnmond.
1: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: Nou, denk je misschien bij jezelf, 20 jaar geleden, zo lang is dat toch niet geleden? Nee toch, Rijntjan, overdrijf je niet een beetje? Nee, echt waar, dat is 20 jaar geleden. 2006, nee hè? 6ers Sisters. Aan het begin van weer een nieuwe aflevering van Afslag Rijnmond en I Don't Feel Like Dancing. 10 minuten over 4. Goedemiddag. Het is maandagmiddag de 24e. En wat leuk dat je er weer bij bent. Leuk dat je ons hebt gevonden. FM 93.4. Dit is Radio Rijnmond met tot 7 uur. Natuurlijk Afslag Rijnmond. De afslag die je neemt als je denkt het is wel weer mooi genoeg geweest voor vandaag. Ik ga lekker op huis aan en ik neem de Afslag Rijnmond. Ik verwen mezelf met de beste muziek. En natuurlijk met die vrolijke gasten van Feza en Rijntjan. Maar Feza is er niet.
1: Nee. Feza is een dagje vrij.
0: De Feza is weer eens 2 dagen vrij. Zelfs één dag is weer niet genoeg voor mevrouw. Dat moesten er weer 2 worden. Ja, ik weet ook niet waar ze het allemaal voor nodig heeft. Maar af en toe is ze er gewoon
1: misschien
0: niet.
1: Misschien om een beetje bij te komen van jou, Rijntjan.
0: Ja, het zal toch niet.
1: Kan dat?
0: Nee. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Maar goed.
1: Dat is het probleem misschien.
0: Maar goed, dan sturen wij een grote limousine richting Jetsol. En ik vraag, Jets, wil jij even invallen?
1: Ik heb de limousine gemist, maar ik kom hier even zo graag.
0: Goed dat je er bent. Ja. We gaan er weer een mooie show van maken de komende uren. Ik vraag altijd eerst, wat houdt je bezig?
1: Nou, ik hou mijn nichtje houdt mij bezig. Die heeft een hele lange, prachtige reis gemaakt door Indonesië. En ik heb haar een opdracht meegegeven. Ik heb haar gevraagd of ze een klein steentje mee wil nemen van Java. Dat is waar mijn vader geboren is. Mijn vader leeft niet meer. En ik zou daar graag iets van willen maken wat ik bij me kan dragen. Want zij draagt namelijk een ringetje met zich mee van mijn vader. Dus dat vind ik een mooie opdracht. Ik ben heel benieuwd hoe ze het heeft gehad.
0: En met een steentje bedoel je dan een edelsteentje?
1: Gewoon een kiezelsteentje.
0: Gewoon een kiezeltje op straat.
1: Een kiezelsteentje. Zo.
0: Maakt niet uit.
1: Ik hoef geen limousine. Een fiets is ook goed. En een steentje hoeft ook geen diamant te zijn voor mij. Dus ik ben erg benieuwd hoe ze het gehad heeft. Maar ik ben ook benieuwd naar het steentje. Wat ze heeft uitgezocht voor mij. Want ze weet waar het voor is. Dat houdt mij bezig. Wat houdt jou bezig?
0: Nou ja, ik heb een top weekend achter de rug, moet ik zeggen. Ik was in het noorden van het land, in Drenthe, op de hei daar. Echt prachtig om daar rond te lopen. Even helemaal wat anders. Toen ging ik gistermiddag naar huis toe en dacht nou nog even lekker voetbal kijken. En dan is het weekend helemaal compleet. Ja. En dan gebeurt er dus wat er gebeurde gisteren in Leeuwarden.
1: Ja. Om je kapot te schamen,
0: en
1: toch?
0: Daar worden ook, alle Feyenoord supporters zijn er ook gewoon ziek van. Ja, dat dan weer gebeurt. Hè. Want degene die dit dan weer doen, dat zijn toch geen supporters, want die benadelen ook hun eigen club. Die benadelen alles en iedereen. Dus dat houdt mij dan wel weer bezig. En dan komen we deze uitzending ook ongetwijfeld nog op terug.
1: Reken maar.
0: We hoorden net al in het nieuws. Niet 5, maar 7 vuurwerkslachtoffers gistermiddag daar in het stadion in Leeuwarden. Dus ik hoop dat de daders gepakt worden en dat we eindelijk van die ellende afkomen. Maar zoals gezegd, daar komen we later in deze uitzending nog uitgebreid op terug.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit

0: Feels heet deze nieuwe single van Somje. Feels Part 2, officieel Feels Like Home. En daarvoor hoorde je 99 Luftballons van Nena van lang geleden. Het is 9 minuten voor 4:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. We gaan het hebben over de luchtsingel in Rotterdam. Die voor een groot deel weer is afgebroken inmiddels. Dat was 15 jaar geleden een van de stadsinitiatieven. Zo heette dat toen. Het was een wedstrijd met leuke ideeën. Kon je dan subsidie voor krijgen om de stad een beetje mooier te maken. De luchtsingel die won in 2011. En dat leidde uiteindelijk tot een mooie houten brug over de Pompenburg, Schiekade, Hofplein viaduct. En het leuke was ook dat je zelf een beetje kon sponsoren. Je kon voor €25 een plankje kopen. En dan werd die aangebracht in de luchtsingel. Dan hebben 17.000 heeft 17.000 planken opgeleverd met namen en leuke teksten en zo. Weet je nog?
1: Ja, zeker. Ja, want ik vond dat ook heel sympathiek. Je kon op die plank ook je naam zetten of de naam van een bedrijf. En zo werd je dus vereeuwigd op de brug. Wat wil je toch in Rotterdam?
0: Volgens mij heeft Rijnmond ook...
1: Klopt, twee.
0: Twee plankjes.
1: Twee plankjes
0: Rotterdams. Nou goed, maar die brug is er dus bijna niet meer. Er is nog een klein stukje over, geloof ik. En binnenkort komt er een nieuwe. Maar goed, ondertussen kunnen dus de mensen die zo'n plankje hebben gekocht destijds, dat plankje terugclaimen. En daarom even bellen met de gemeente Rotterdam. Rodney Kastelan is aan de lijn. Want Rodney, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hoeveel van die planken zijn er inmiddels teruggeclaimd van die 17.000?
2: Nou, we hebben op het moment hebben een tweede batch van claims. We hebben in juni tijdens de Dakendag al veel mensen een kans gegeven om een plank terug te krijgen. Mm-hmm. En toen hebben we van de 700 geclaimde planken 350 planken teruggegeven. En omdat we zoveel aanvragen kregen van hey, ik had het over het hoofd gezien of mijn plankje is nu niet gevonden, kunnen we een tweede kans krijgen? Ja. Dachten we, nou, we gaan dit gewoon goed aanpakken en we gaan gewoon nog een keer de mensen een kans geven. En we hebben inmiddels 550 claims binnen.
0: Oh, kijk eens aan.
1: Maar is er dan een heel systeem bedacht door jullie om dat allemaal terug te vinden? Want dat lijkt me nog helemaal geen eenvoudige taak.
2: Nee, zeker niet. Dus bij de Dakendag hadden we het geluk dat het festival ons kon helpen. En de aannemer daarbij, die zijn toen alle planken doorgegaan. Maar nu gaan wij gewoon met onze gemeentelijke collega's zelf gewoon een dagje erdoorheen. Echt even dat extra stapje om goed de planken in beeld te krijgen. En dat kan zomaar 5000 planken zijn die we even handmatig doorheen moeten
0: hebben. Ja, maar even erdoorheen, hoe doe je dat dan? Want je kunt ze moeilijk wel allemaal op alfabetische volgorde gaan leggen.
2: Nee, en daarom was het heel belangrijk dat mensen van tevoren de vragenlijst in gaan vullen. En dat kan nog steeds, hè. Dat kan tot 31 augustus. Mm-hmm. En daar geven ze aan wat hun naam is en wat er op het plankje staat. En dan kunnen we met die lijst kunnen heel doelgericht zoeken tussen al die planken. Welke we terug kunnen geven en welke we eventueel een tweede leven kunnen geven.
0: Ja. Ja. En dan moeten mensen misschien ook aangeven waar hij dan ongeveer zat in die brug.
2: Ja, nou dat maakt nu voor de delen die al gesloopt zijn niet meer uit. Want we hebben geprobeerd er zoveel mogelijk

0: te bewaren. En die liggen gewoon op één grote stapel. Dat maakt het aan de ene kant wat moeilijker.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant hoeven dan degene die de plank claimt niet meer aan te geven waar die zit.
1: Ja. Oké, okay, nou jeetje. Ik hoop toch dat je echt wel flink wat extra handjes er dan bij hebt, Rodney. Want dat lijkt me echt nog wel een flinke klus.
2: Maar zijn die planken nog een beetje goed?
0: Nou ja, dat is dus het ding, hè, van die brug die is om een reden gesloopt.
2: Ja.
0: Die is echt ontworpen voor 10 jaar. En gelukkig hebben we de levensduur kunnen verlengen tot 13, 14 jaar. Maar dat betekent dat gewoon heel veel van het hout gewoon heel slecht aan toe is. En dat we dus niet alle planken zomaar terug kunnen vinden.
1: Hmm.
0: Want die zijn over de jaren heen vervangen of die zijn over de jaren heen gesloopt.
2: Hmm.
0: Maar ook bij de sloop van de brug zelf zijn we voorzichtig te werk gegaan. Maar toch heeft niet elke plank zomaar het gered.
2: Nee, nee. Dus nee.
0: En dat betekent dus... Sorry.
2: Ja, zelfs als je je plankje terugclaimt, dan wil dat nog niet zeggen dat je een mooie plank terugkrijgt.
0: Nee, dus mensen die hem al terug gehad hebben, die... Ja, soms zit er een mooi gat in en dat geeft ook wel een beetje de karakter weer dat hij daar gewoon buiten in Rotterdam heeft gestaan.
1: Ik denk wel dat die ook aan de muur komen te hangen, die plankjes. Wij zijn natuurlijk reuze benieuwd. Als mensen nu luisteren en denken, hey, ik had ook zo'n plankje, ik wil het ook heel graag terugclaimen, waar moeten ze dan zijn?
0: Nou, de gemeente Rotterdam die heeft een algemene website, mijn.rotterdam.nl.
1: Mm-hmm.
0: En daar kan je zoeken naar vervanging luchtsingel.
1: Ah.
0: En daar staat een linkje op waar de vragenlijst staat en er zit een uitleg bij.
2: Ja.
1: Nou, en misschien moet je dan nog wel een extra dagje gaan zoeken naar deze oproep, ja. Rodney.
2: En even eigen belang, kijk ook even naar die twee plankjes van Rijnmond. Rodney, beloof je dat?
0: Ja, dat ga ik als eerste doen.
2: Okay. Doe dat als eerste, inderdaad. Dan horen we van je. Hey, dankjewel, hè.

0: Mark Broussard. Come in from the cold. Het is al bijna 4:30. Het is dringend in de studio, want Martin is er al voor het nieuws. Maar we hebben ook natuurlijk nog die meneer die altijd zo hard aan het werk is.
1: Ja, dus je zou hem bijna
2: ook zijn.
0: Ja, dat is Martin. Ja. Maar ik bedoel, de stripjockey.
1: Ja. Oh,
0: ja.
1: Ja.
0: Woorden letten hier.
1: Ja,
0: de stripjockey, dat is dat mannetje dat altijd bekende hits helemaal stript, totdat er bijna niks van over is. Alleen een klein snippertje van de zang. En hij is zojuist weer bij ons langs geweest. Heeft weer een snippertje zang bij ons ingeleverd. En volgens mij is het niet al te moeilijk vandaag. Het gaat over cola. Let op.
3: Ze vraagt of er nog cola is.
0: De vraag is dus, wie zingt dit? En hoe heet het liedje?
3: Ze vraagt of er nog cola is.
0: Ja. 010-436-4436. Als je het weet, je kunt ook gewoon een berichtje sturen met de Rijnmond app.
4: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
5: Bent u op zoek naar raambekleding op maat gemaakt? Kom dan eens langs bij Jaloezierfabriek Zuid. De specialist in de regio als het om raambekleding gaat. Jaloezierfabriek Zuid, Beverwaartseweg 295, Rotterdam. Kijk ook op onze zeer uitgebreide webshop, jfz.nl.
6: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
7: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
8: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
9: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
10: Van Uffelen, dat is Betty Barclay, Tommy Hilfiger, Vanguard en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
11: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
10: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
11: Het is Summer Sale bij Slaapboulevard Kwakernaad. Ontvang nu voordeel op heel veel bedden, matrassen, kasten en beddengoed van de beste merken.
0: 4:58, dit is Radio Rijnmond. Jet, is er nog cola? Nee, zijn er files?
1: Jazeker, ja, die spits die komt wel lekker op gang. Er zijn een aantal ongelukken gebeurd. Ik hou je op de hoogte van de files die het meest opvallen. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 10 kilometer. Een half uur vertraging door een ongeluk. De rechte rijstrook is daar dicht. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 9 kilometer. 11 minuten vertraging. De A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar staat 3 kilometer, 4 minuten. Voor zware vrachtwagens is het daar dicht, staat hier. En de A29 Rotterdam richting Bergen op Zoom tussen Rotterdam-Zuidplein en afrit Oud-Beiland. Daar staat 5 kilometer, een kwartier vertraging.
0: Het is nog zonnig, ook vanavond. Vannacht is het helder en droog. Het koelt dan inderdaad af naar 11 graden. Morgen veel zon, beetje sluierbewolking, droog en in de middag kan het wel 25 graden worden. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
12: Ja, Rijnt-Jan, niet 5, maar 7 Cambuur-fans zijn gewond geraakt toen Feyenoord-fans gisteren vuurwerk naar ze gooiden. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De uitwedstrijd gisteren van Feyenoord werd een tijdje stilgelegd, nadat er dus met vuurwerk was gegooid. De renovatie van de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel ligt op schema. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden zoals gepland op 7 september klaar zijn. Vandaag werden met grote hijskranen, twee kant-en-klare rijdekken ingehesen. En de Braziliaanse oud-Feyenoorder Leonardo dos Santos Silva biedt twee medailles te koop aan. Het gaat om de medaille die hij kreeg nadat Feyenoord in 2002 de UEFA Cup had gewonnen. En een medaille van de Europese Supercup. En Leonardo biedt die medailles te koop aan via het Rotterdamse veilinghuis Vendu. Ja, ik heb ook nog wat medailles. Jullie?
0: Ja zeker. Marathonmedailles.
12: Ja, ik van de avond, vierdaagse op de basisschool.
0: Tegen elk aannemelijk bod.
12: Ja? Ja, ja, die van mij die mag iedereen gewoon gratis krijgen. Dus meld je maar.
2: Dit is Radio Rijnmond.
13: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de cola-kwestie. Eerst de Bluebells.
2: Radio met een grote R.

0: Vrolijk geluid uit 1993 van de Bluebells. Young at Heart.
1: De stripjockey.
0: Dat is dat mannetje dat altijd bekend is. Helemaal voor ons strip. Echt helemaal strip. Alle muziek haalt hij eraf. Dan houdt hij de zang alleen maar over. En dan knipt hij een heel klein stukje met dat rare tangetje. Knipt hij zo eruit.
2: en ditmaal is het een bestelling.
0: En ditmaal is het een soort bestelling. Ja. Je denkt, hoe verzint hij het?
2: Ja. Nou ja,
0: dit is de opgave van vandaag.
3: Ze vraagt of hij aan haar schoolijs.
0: Ja, dat is de gestripte hit van vandaag. Uit welk liedje komt dit zinnetje en wie zingt het? Als je het weet, kun je ons bellen of een appje sturen met de Rijnmond-app.
3: Ze vraagt of hij aan haar schoolijs.
0: De oplossing met de Rijnmond-app of via 010-436-4436. En wie weet spreken wij elkaar zo in de uitzending na Harry Styles.

0: Late Night Talking van Harry Styles, een van de grote artiesten van dit moment. Het is 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. We spelen de stripjockey. Merkwaardig spelletje waarbij we dan een hele gestripte hit moeten ontleden met z'n allen. En dan raden welk liedje het is. En we hebben Carl Ducano aan de lijn vanuit Alblasserdam. Carl, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Oh, dat klinkt vrolijk. Hoe is het?
1: Ja, hartstikke goed. En met jullie?
2: Ja,
0: ook hartstikke goed. Ik vind het ook zo leuk om jou aan de lijn te hebben, Carl.
2: Eindelijk.
0: Ja. Want,
1: eindelijk aan de lijn. We hebben elkaar wel eens eerder gesproken, hoor.
0: Oh ja.
2: Oh.
1: Dat is wel even geleden, maar toch.
0: Oh, ja, okay. Zo lang geleden dat ik het niet meer weet. Maar jij nog wel.
2: Heb je goede indruk achtergelaten, Rijntjan. Dat is wel eens leuk. Ja.
0: Wat heb je gedaan vandaag, Carl?
1: Nee, ik heb gewerkt. Ik werk in Amsterdam bij een verf. Een groothandel.
2: Ja. Oh. Nou, Carol, even tussen jou en mij gezegd en gezwegen. Maar je moest er wel heel lang over nadenken waar jij werkt. Ik had bijna niet geloofd.
1: Nou, ik weet wel waar ik werk. Ik weet alleen niet hoe ik het eigenlijk op een goede manier kan zeggen. Maar het is een verfgroothandel,
0: scheepsverf. Oh ja.
2: Oh.
0: En is dat leuk werk?
1: Zeker.
0: Ja, maar wat maakt dat verfwerk zo leuk?
1: Ik doe van alles. Soms dan kleur ik verf en soms dan rij ik het weg. En soms werk ik het maar zijn. Dus het is niet altijd hetzelfde. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Hè?
0: Ja.
1: Okay. Op mijn leeftijd moet je ook niet meer te krap kijken natuurlijk. Hè? Dan is dat fijn als je aan het werk bent.
0: Oh ja, is het zo?
1: Ja, nou ja, ik bedoel, je bent 59, dus werkelijk niet meer voor het oprapen, toch?
0: Oh ja,
2: nee, maar mensen van 59 zijn ook mensen, Carl. Dat vinden wij helemaal niet erg.
1: Ben ik helemaal met jullie eens.
0: En werknemers met ervaring zijn zo belangrijk, zeg ik. Uit eigen belang.
2: Ja. Hij heeft het over zichzelf.
0: Ik hoop dat de hoofdredactie luistert. Nu.
1: Ben ik het helemaal mee eens.
0: Zeg, welke hit is er gestript door onze stripjockey?
1: Dat was VOF de Kunst met Suzanne.
0: Ja, jongen, dat is helemaal goed. Hey, Carl. Zo. En dan gaat Jet je vertellen wat je gewonnen hebt.
2: Ik ben toch even benieuwd, want nu hebben we zo'n goede band opgebouwd. Hoe is het met je voeten, Carl?
1: Met mijn voeten, ja goed.
2: Ja? Nou, het gaat binnenkort nog beter, want jij krijgt poezelige, zachte, echte afslag Rijnmond sokken naar je toe gestuurd. Hoe vind je dat?
1: Nou, heerlijk.
2: Ja, daar knop je van op, hè?
1: En we doen er,
2: omdat jij het bent, ook nog een koelkastmagneet van Rijnmond bij. Nou, hè?
1: Nou, hartstikke fijn.
2: Jouw week kan niet meer stuk, joh.
1: Nee, dat is helemaal goed.
0: En hou ook komende vrijdag nog in de gaten, want dan gaan we de maandprijs verloten onder alle winnaars. Dus wie weet, die bioscoopvoorstelling voor 50 personen zou ook nog een optie zijn.
2: Wel gezellig, denk ik, bij Carl.
0: Dat denk ik wel.
1: Zeg, Carl, ik ga het in de gaten houden.
2: Zou ik het even doen, ja. We gaan hem voor je draaien, Carl. Dankjewel.
0: Is er nog cola?
1: Dankjewel.

0: was hem. Suzanne van VOF De Kunst was vandaag de gestripte plaat door onze stripjockey. En morgen weer een heel andere gestripte plaat, kan ik je meedelen. 11:05, het is tijd voor...
1: Nieuwe muziek.
0: Nieuwe muziek. En vandaag is dat nieuwe muziek eigenlijk uit eigen regio. Iemand waar we de laatste jaren maar weinig van gehoord hebben. Duncan Lawrence komt uit onze regio. Hij is inmiddels 32, werd geboren in Spijkenisse. Groeide op in Hellevoetsluis. En werd in 2014 bekend via The Voice of Holland. Daar haalde hij de halve finale onder leiding van Ilse de Lange. En 5 jaar later brak hij definitief door toen hij het Eurovisie Songfestival won. Arcade, weten we allemaal nog wel. Was een nummer 1 hit en ook buiten Nederland een groot succes. En daarna volgden hits als Love, Don't Hate It en Electric Life. Maar de afgelopen jaren bleef het maar stilletjes rondom Duncan Lawrence. Nu begint hij aan een nieuw hoofdstuk met New To You. Dat wordt de eerste single van zijn derde album dat nog dit jaar moet verschijnen. Hij heeft daar naar eigen zeggen al 2,5 jaar aan gewerkt. Hij was een beetje de weg kwijt, vertelde hij ook de afgelopen jaren. Wist niet zo goed wat hij moest met zijn imago en met alles. Is uiteindelijk getrouwd en verhuisd naar L.A., naar Los Angeles. En nu heeft hij dus eindelijk weer een nieuw liedje. New To You gaat over een liefde waarin je niet meer wordt gezien zoals vroeger. Duncan die vraagt zich in het liedje af, wat moet je nou veranderen om voor de ander weer als nieuw te voelen? New To You. Over een maand, op 19 en 20 september, dan laat hij in Carré in Amsterdam voor het eerst ook nieuw werk van dat komende album horen. En nu dus al de single New To You. Hier is Duncan Lawrence.
2: Ook nieuwe muziek hoor je hier bij Radio Rijnmond.
3: You don't talk to me.

0: Er zit weer van alles in. Er zitten strijkers in, piano, maar ook elektronica. Ja, Duncan Lawrence. Creatieve jongen is het.
1: Ja, ik vind het mooi hoor. Ik ben wel fan van zijn werk. Hij heeft wel een goed eigen geluid ook.
0: Zeer eigen geluid en altijd even wennen. Maar blij dat hij terug is. En ik ben ook heel benieuwd naar het nieuwe album dat dus later gaat verschijnen. Dit is een mooie aanloop daar naartoe. New to You was de nieuwe single.

0: Patrick Hernandez was dat. Disco act uit België uit 1979. Born to be alive, zometeen het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Vanaf 2027 nog met je bus naar elke klus? Let op, bestelbussen met emissieklasse 5 mogen vanaf 1 januari de zero-emissiezone van Rotterdam niet meer in. Dus, heb jij een bestelbus met emissieklasse 5? Kijk nu wat je kunt doen op rotterdam.nl/ze-zone.
5: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
6: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
8: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw. 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
0: Het is nu 5 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws. Gelezen door Martin van der Boogaard.
13: Bij een steekincident afgelopen uur bij het asielzoekerscentrum op het bedrijventerrein Dordtse Kil is een man gewond geraakt. Hij kon volgens de politie ter plaatse aan zijn verwondingen worden behandeld. Er zijn 2 verdachten aangehouden. De toedracht van het steekincident bij het Dordtse AZC is nog niet bekend. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. De renovatie van de Algra-brug ligt keurig op schema, dat meldt Rijkswaterstaat. De brug uit 1958 over de Hollandse IJssel bij Krimpen was dringend aan een grote opknapbeurt toe. Vandaag zijn met grote hijskranen 2 kant-en-klare rijdekken ingehesen. Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden, zoals gepland, op maandag 7 september klaar zijn. Er zijn tot nu toe 550 plankjes geclaimd van de voormalige luchtsingel in Rotterdam. Die knalgele houten brug werd in 2014 gebouwd en verbond het Schiekadeblok met de Pompenburg en de Hofbogen. Mensen konden de brug sponsoren door één of meer plankjes aan €25 te kopen. En nu de brug grotendeels is gesloopt, kunnen de sponsors van toen hun plankje terugkrijgen. Als jij één of meer van die plankjes hebt betaald en nog geen claim hebt ingediend, dan kun je dat alsnog doen. En dat kan tot 31 augustus via de online vragenlijst Naamplanken Luchtsingel. De Braziliaanse oud-Feyenoorder Leonardo dos Santos Silva biedt 2 medailles te koop aan. Het gaat om de medaille die hij kreeg nadat Feyenoord in 2002 de UEFA Cup had gewonnen en een medaille van de Europese Supercup. Leonardo biedt zijn medailles te koop aan via het Rotterdamse veilinghuis Vendu. De UEFA Cup medaille zou tussen de €4.000 en €8.000 moeten opleveren. Die andere, de medaille van de Superclub, levert waarschijnlijk minder op, tussen de 1500 en €3000. Dan krijg je nog het weer, zonnig en droog. Het is nu 22 graden. Ook morgen veel zon en ook dan blijft het droog. En het wordt morgenmiddag 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Voor meer nieuws ga je naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
14: Ja, en het begint aardig druk te worden op de weg. Dus ik pik de files die er het meest opvallen voor je uit. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en Rijswijk Plaspoelpoorder. Daar staat 12 kilometer, ruim 20 minuten vertraging. De A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht West en de Noordtunnel. Daar staat 3 kilometer, bijna 10 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. De A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. 12 kilometer, ruim een half uur door opruimwerkzaamheden. De rechter rijstrook is daar dicht. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Er staat 9 kilometer, een kwartier vertraging.
0: En dan gaan we verder met de volgende plaat in afslag Rijnmond. Dat wordt deze. Herken jij dit geluid?
14: Zeker.
0: Hoor hem zo.
1: Afslag Rijnmond.
3: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
15: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Klimmen, rennen, spelen en springen. Ontdek de leukste activiteiten voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar. Bestel jouw tickets via spelenbijbelen.nl.
16: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: Hey, Raymond!
20: Je geniet van een zachtere huid met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
21: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
19: Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
23: Ik mag graag tuinieren.
24: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
25: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
26: Ik niet.
22: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
27: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
28: Hij is onderweg.
27: Wie?
28: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
27: Top. Koffietje, ik trakteer.
28: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
29: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
22: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
30: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
31: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
32: Simpel.
1: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: let you know. In excess and need you tonight. 9 over 5, dit is Radio Rijnmond. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Afslag Rijnmond tot 7 uur. Het eindigt vlak voor 7 met de lekker lange laatste. Kan ik jou vast klappen, dat is namelijk elke dag zo. En je kunt zelf meestemmen over de lekker lange laatste. Dat maakt het extra leuk. Daarover later meer, want we hebben nog veel meer te doen natuurlijk. We bespreken het nieuws van deze maandag. Jet, waar moet het zeker nog over gaan?
1: Nou, wij lazen een hartverscheurend bericht van een vader die met zijn 6-jarige zoontje zich al weken verheugde op Cambuur Feyenoord. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Hij zat in het vak van de Cambuur supporters. Dat jongetje is ongelooflijk bang geweest. En we gaan straks even met hem bellen, met de vader. Even vragen hoe het met dat kleine meneertje is.
0: Nou, zeker. Dat jongetje wil nooit meer naar voetbal. Nee, en de vraag is, hoe krijgen we dat weer teruggedraaid? En we gaan het nog over de feestweek in Schravendeel hebben.
1: Jazeker.
0: Die is vandaag begonnen.
1: Ja.
0: Maar het meest spectaculair is morgen.
1: Ja, schoproeien.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat gaan we je allemaal uitleggen. Als je dat eenmaal weet, dan wil je het ook.
0: Schoproeien.
1: Ja, klinkt goed, toch?
0: Ja,
1: ik heb er zin in.
0: Ik weet wel, ik ken wel de term sprietlopen. Dat doen ze altijd in Puttershoek.
1: Ja, maar dit is typisch Schravendeels. Schoproeien.
0: Schoproeien, ook daarover hoor je meer in Afslag Rijnmond.
2: Dit is Radio Rijnmond.
3: Dit
2: is Afslag Rijnmond.

0: Please, Please, Please van Sabrina Carpenter op Radio Rijnmond. En daarvoor hoorde je Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter. Het is 13 minuten voor 5:30. Je luistert naar Afslag Rijnmond. We hebben het natuurlijk veel over die wedstrijd van gisteren, Cambuur tegen Feyenoord. En dan vooral over wat er rond het veld gebeurde, dat vuurwerkenincident. Het heeft sporen nagelaten bij veel supporters, zeker in Leeuwarden. Denk nou bijvoorbeeld Ernst-Jan Walstra en zijn 6-jarige zoontje. Die keken al weken uit naar die wedstrijd, Cambuur tegen Feyenoord. Clubs die ze notabene allebei een warm hart toedragen. Het pakte heel anders uit, want we weten allemaal, in de 12e minuut was het die vuurwerkaanval. Het leverde heel wat bange minuten op. En Ernst-Jan was er zo door ontdaan dat hij een relaas schreef op de social media. En dat verhaal dat is vervolgens overal rondgegaan vandaag. Ernst-Jan nu aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, hoi.
0: Ja, allereerst, hoe is het met je zoontje?
1: Ja, nog steeds ontdaan van alle indrukken die hij gisteren heeft meegemaakt en alles wat er in het stadion gebeurd is. Het was gisteren heftiger nog, want hij was echt doodsbang in het stadion. En gelukkig is hij vandaag wel naar school geweest, heeft ook met zijn vriendjes erover gesproken in de klas. Dus ik hoop dat het langzaam weer wat weg hebt.
0: Ja, want vertel nog even hoe dat gistermiddag ging. Hè? Jullie zaten daar in het gezinsvak. Hoe ver is dat van die Feyenoord supporters af?
1: Nou, dat zit eigenlijk in dezelfde hoek als het vak van de Feyenoord supporters. En daar zit zeg maar een klein inkepingje tussen. Het is zo een open hoek, zeg maar. En dan grenst dat eigenlijk direct aan elkaar.
0: Dus eigenlijk wel heel dichtbij. En toch gebeurde dit in de 12e minuut. Voelde dit al een beetje aankomen?

0: is het fijn. Alleen toen zag ik inderdaad wel weer wat groezemoes en werden de bivakmutsjes op het gezicht getrokken. En ja, dan weet je vaak wel hoe laat het is.
1: Ja, en wat heb jij toen gedaan om je zoon veilig te houden?
0: Nou ja, de pijlen werden in eerste instantie op het veld geschoten. En iets later ging het inderdaad het vak in. En ja, ik heb hem gelijk heel stevig tegen me aangedrukt met zijn gezicht naar mijn kant toe, niet richting het veld. Want mocht hij wel bij ons in de buurt ontploffen, dan heb ik hem in ieder geval zoveel mogelijk afgeschermd. En ja, het was even heel heftig. Veel rook van de fakkels, veel knallen. En ja, mijn zoontje was doodsbang, heel hard huilen. En toen alles wat afgezakt was, zijn we zo snel mogelijk het stadion uit gegaan.
2: Ja, ja, en hoe ging dat dan, het stadion uitgaan, want dat lijkt me ook nog niet zo eenvoudig als mensen toch ook een beetje in paniek zijn.
0: Nee, de meeste mensen die renden inderdaad alle kanten op. Ik heb met opzet even afgewacht tot de rook was weggetrokken, zodat ik goed zicht had op wat er gebeurde en ik zeker wist dat er geen pijlen meer werden afgeschoten. En toen zijn we snel tussen de mensen massa door, had ik hem goed aan mijn hand, zijn we er tussendoor gemanoeuvreerd. En ja, op een gegeven moment, wij zaten ook dichtbij bij een uitgang, dus we konden gelukkig snel onze tribune verlaten.
1: Ja, ja, ja. En dan moet je toch proberen iets ervan uit te leggen aan je zoontje. Hoe doe je dat?
0: Ja, dat is heel moeilijk, hè? Vooral omdat ik inderdaad, we kijken er lange tijd al naar uit. Ja, hij is Cammy-supporter, maar vindt Feyenoord ook echt geweldig. En dit had hij dus ook niet verwacht. En dan ga je inderdaad in gesprek met hem dat dit niet normaal gedrag is wat in een voetbalstadion thuis hoort. Dat ik, papa, dat ik het ook nog niet zo had meegemaakt. En ja, dat ik hoop dat hij niet moet denken dat alle mensen zo zijn die van een andere club bij ons komen. En ja, veel op hem ingepraat, proberen gerust te stellen. Hmm. En veel aai over de bol knuffelen en nou ja, richting bed uit had ik hem gelukkig zover dat hij zich neer kon geven.
2: Nou, laten we in ieder geval aan jouw zoontje ook weten dat er vanuit deze regio ook echt heel veel knuffels naar jouw zoontje toe gaan. Want het is ook echt het gesprek van de dag hier. We vinden het vreselijk.
0: Ja, ja, dat is goed om te horen. En ik snap ook best dat de gemiddelde Feyenoord supporter ook echt niet zo is. En dat het een kleine groep is die het weer verpest voor de rest. En dat is gewoon heel erg jammer. En het wordt zeer gewaardeerd dat men zo over de situatie denkt, ook in Rotterdam.
2: Ja, ja, zeker. Heb je iets gehoord van Cambuur of van Feyenoord?
0: Nou, toevallig van Feyenoord nog niet. Ik ben toevallig wel eind van de middag gebeld door de directeur van Cambuur, Jesse Bergman. En die heeft ook duidelijk uitgelegd dat dit falikant verkeerd is gegaan. En dat ze er alles aan doen om degene die dit gedaan hebben voor het gerecht te krijgen met de maatregelen die ze kunnen nemen. En dat ze ook voor de kinderen nog wat gaan ondernemen om het weer veilig en fijn te maken om naar Cambuur te gaan. Maar daar hoor ik op een later moment meer over.
1: Ja, ja, ja. En heb jij veel reacties gekregen vandaag op jouw verhaal? Want je hebt het dus geplaatst op je social media.
0: Ja. Ja, ik heb gigantisch veel reacties gekregen. Ik had eerlijk gezegd niet gedacht dat het zo hard zou gaan. Alleen blijkbaar leeft het dus toch bij veel supporters en de gemiddelde Nederlander. En ja, heel veel steunbetuigingen gelukkig van iedereen. En veel mensen die zich er ook in herkennen in het verhaal dat het in andere stadions een keer mis is gegaan. Want het is natuurlijk niet alleen nu toevallig bij Cambuur Feyenoord, maar het gebeurt door het hele land wel. En ja, ik merk dat de maat wel echt vol is voor de meeste mensen.
1: Ja, zeker. Wat, ja. Ja, hoe moet het nu verder, Ernst-Jan, zodat jouw zoontje weer gezellig met jou naar het voetbal kan?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk inderdaad dat er bepaalde protocollen moeten worden aangescherpt op het gebied van beveiliging in en rondom de stadions. Weet je, het is gewoon bijzonder dat anno 2026 dit nog kan gebeuren en dat niemand doorheeft dat er vuurwerk wordt meegesmokkeld. Ja, ik denk dat het aan de achterkant eerst dichtgetimmerd moet worden. En ja, het zou zonde zijn als er nooit meer een uitsupporter mee mag die wel het naar zijn zin heeft en komt voor een leuke pop.
1: Ja, nou, goed dat je je verhaal naar buiten hebt gebracht. Dan weten we ook gewoon wat het concreet gewoon betekent. Zeker voor zo'n klein kind ook.
2: Nou.
0: Ja, precies.
1: Nou, laten we hopen dat het snel wordt opgelost. Het is een hardnekkig probleem in het voetbal. Maar laten we hopen dat we met z'n allen weer gezellig naar voetbal kunnen kijken.
2: En allerliefst vanuit Rotterdam voor je zoontje,
0: Ontzettend bedankt voor het gesprek in ieder geval. Oh, okay. En voor de steunbetuigingen.

0: Hold the Line was hun eerste succes en zouden er nog vele, vele volgen. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws en het weerbericht van Ed Aldus.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Salet Uitvaartverzorging geeft u de ruimte om in alle rust afscheid te nemen van uw dierbaren. In onze sfeervolle familiekamers in Rouwcentrum Alexander bent u dag en nacht welkom. Kijk op saletuitvaartverzorging.nl.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon.

0: Outlets in Bergsenhoek.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: We werken hard aan het nieuwe Hofplein en alles blijft bereikbaar. Maar let op, vanaf 18 juli rijden er tijdelijk geen trams over het Hofplein. En vanaf 10 augustus worden automobilisten vanaf de Schiekade omgeleid. Houd rekening met langere reistijd en plan je reis vooraf goed. Meer informatie vind je op rotterdam.nl/Hofplein.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
3: Het is nu 5:30. Je luistert naar Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond. En we hebben alweer een hele drukke avondspits.
4: Ja, het is een rommeltje op de weg. De vakantie is afgelopen en het begint meteen goed. A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Hoogmade en Rijswijk. Daar staat 19 kilometer. Bijna 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Daar is een omleiding ingesteld bij knooppunt Gorkum door een ongeluk met een vrachtwagen. En aan de andere kant staat daar dus 11 kilometer file door dat ongeluk. Dat is natuurlijk dan richting Rotterdam. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 14 kilometer. Een half uur vertraging door opruimwerkzaamheden. En de A16 Rotterdam richting Breda tussen Rotterdam Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Daar staat 9 kilometer, een kwartier vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar staat 7 kilometer, een kwartier vertraging. Voor zware vrachtwagens is het daar dicht.
3: En dan het weer gaan we bespreken met weerman Ed Aldezet. Goedemiddag.
5: Ja, Rijntjan en Jet, hele goede middag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, het was vandaag een prima zomerdagje. Niet te warm, niet te koud, lekker zonnetje. Eigenlijk perfect.
4: Ja, ja, ja, kunnen we er wel meer van gebruiken.
5: 22 graden werd het vanmiddag. En inderdaad aangenaam, oostenwindje erbij. Ja, wat wil je nog meer, zou je zeggen? Nou ja, we krijgen nog wel een hele lekkere dag hoor, voor morgen. Met dan ook een wat hogere temperatuur. Vanavond schijnt eerst nog de zon, Rijntjan. De zon gaat onder om 20:46. Ja, dat gaat al steeds sneller, hè? Er gaat elke week al een half uur daglengte vanaf, hè, jongens?
3: Potverdorie.
5: Ja, en ik heb ze al gekocht, hoor. De echte pepernoten. Ze liggen hier al in de kast. Ja, ja. Dus die ouderwetse pepernoten. Hè? Dus niet de kruidnoten, maar de echte pepernoten. Die zijn hier al gearriveerd. Oh. Ja, ik vind het geweldig. En dan vannacht hebben we te maken met tamelijk helder weer. Droog ook. Ja. Het koelt af naar zo'n 11 tot 13 graden. Aan zee wel een beetje vlagerige wind trouwens. Af en toe wel windkracht 5 uit het oosten. Ja, en morgen overdag veel zon met ook sluierbewolking. Blijft morgen droog. Eind van de dag iets dikkere bewolking wellicht vanuit het zuiden. En het wordt warmer morgen, Rijntjan, met zo'n 4, 25 graden. Hm. En de wind waait matig, aan zee af en toe vrij krachtig. En die komt dan uit een oostelijke richting.
3: Nou, klinkt goed, maar dan.
5: Maar dan. Woensdag is er duidelijk meer bewolking aanwezig. Zeg maar af en toe zon. Nou lijkt de kans op een bui voorlopig nog wel klein. Maar in de namiddag en avond bestaat er toch wel kans op een regen- of onweersbui. Hoe dat exact gaat verlopen is nu nog eigenlijk niet aan te geven. Het wordt dan een graad of 25. Ook in de nacht naar donderdag is de kans op een bui. En het is woensdag trouwens ook benauwd. Dat geldt ook voor donderdag. Vrijdag niet, dan is het minder benauwd. Ja, en donderdag wordt ook de warmste dag van de week met 26 graden. Maar de kans op regen- en onweersbuien die zal donderdag en vrijdag verder gaan toenemen. En dat kunnen echt wel van die plensbuien zijn.
3: Ja, wordt echt wel ander weer in de loop van de week.
5: Ja.
3: Dankjewel Ed, een fijne avond. Dan gaan we naar de hoofdpunten van het nieuws.
5: Dank je.
3: Martin.
6: Ja, Rijntjan, er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorkum is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug, omdat die niet meer sterk genoeg is. Er was een steekincident eerder vanmiddag in Dordrecht. Daarbij is een man gewond geraakt. Er zijn twee verdachten aangehouden. En dat steekincident was bij het asielzoekerscentrum bij het bedrijventerrein Dordtse Keel. En niet 5, maar 7 Cambuur-fans zijn gewond geraakt toen Feyenoord-fans gisteren vuurwerk naar ze gooiden. En dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website.
3: Dankjewel, Martin.
0: Dit is Radio Rijnmond. Afslag Rijnmond.
3: Nu met Beyoncé en haar man. Hier is Crazy in Love.
7: Radio met een grote R.

0: Beyoncé en Jay-Z. In 2003 al Crazy in Love. En nog steeds gelukkig getrouwd, volgens mij, deze twee. Top?
1: Ik hoop het voor ze.
0: Meneer en mevrouw Carter heten ze tegenwoordig. Het is 17:30. En dat betekent hoog tijd voor het voetbalnieuws in Afslag Rijnmond. En je weet hoe dat gaat. We hebben weer een aantal... deze ochtend.
2: FC Rijnmond Nieuws.
0: FC Rijnmond Nieuws een moment. En we hebben het voetbalnieuws van vandaag even op een rijtje gezet. Ja, je hoort het net al van Martin. Het aantal slachtoffers van het vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord is opgelopen van 5 naar 7. Cambuur heeft inmiddels met 6 slachtoffers contact gehad en roept de 7e persoon op om zich te melden. De club doet aangifte tegen de daders. En Feyenoord bestudeert ondertussen de camerabeelden om de verantwoordelijke te vinden. De club denkt daar zeker tot vrijdag voor nodig te hebben. Daarna volgen mogelijk stadionverboden en andere straffen.
1: En Ayata Ueda blijft voorlopig bij Feyenoord. Volgens Voetbal International wilde Fenerbahçe de Japanse spits wel overnemen en was Feyenoord ook wel bereid om te praten. Maar Ueda zelf zag een overstap naar Istanbul niet zitten. Hij wacht liever op een club uit de Premier League. Brighton heeft wel naar hem geïnformeerd, maar dat is ook nog niet concreet. Ueda werd vorig seizoen met 25 doelpunten topscorer van de Eredivisie en scoorde gisteren ook tegen Cambuur.
0: En dan de uitblinker bij Feyenoord de afgelopen wedstrijden. Dat is natuurlijk Javai Zegiel. Lille heeft een nieuw bod uitgebracht. Hoe hoog dat bod precies is, is niet bekend. Een eerder voorstel van ongeveer 10 miljoen euro plus bonussen is door Feyenoord afgewezen. Rotterdammers willen Zegiel graag houden. Maar de middenvelder zelf staat open voor een overstap naar Frankrijk. Hij maakte gisteren nog 2 doelpunten tegen Cambuur en staat na 3 competitiewedstrijden al op 3 goals.
1: FC Dordrecht raakt aanvoerder Sam Valk kwijt aan Telstar. De 24-jarige centrale verdediger heeft bij de Eredivisieclub een contract tot de zomer van 2029 getekend. Valk kwam 2 jaar geleden over van Feyenoord en speelde 71 officiële wedstrijden voor Dordrecht. Zijn vertrek komt ongelegen omdat ook Yanis Mbemba voorlopig geblesseerd is. Dordrecht moet dus op zoek naar versterking in het centrum van de verdediging en naar een nieuwe aanvoerder.
2: Ga voor meer voetbalnieuws naar Rijnmond.nl of de Rijnmond-app.

0: de jaren 80,
1: 90
0: en nu. Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
0: Radio Rijnmond. Luister je op 93.4 FM, DAB+, via Rijnmond.nl en via de Rijnmond-app.

0: Bluff.
1: Ben ik vrijer dan de rest?
0: Ah, het is nog maar maandag, maar met ons hoofd zijn we alweer een beetje bij zaterdag. En daarvoor hoorde je de nieuwe single van de meisjes van Cat's Eye. Animal, het is 13 minuten voor 6. Dit is Radio Rijnmond, Afslag Rijnmond. En we gaan ons bezighouden met de jaarlijkse feestweek in Schravendeel. Dat is altijd een groot evenement. Ieder jaar weer daar in de Hoekse Waard.
2: Gezellig.
0: Vooral morgen staat er een bijzonder onderdeel op het programma.
2: Ja, en wij kunnen niet wachten, want wij hebben het over. Het gaat over schoproeien.
0: Zeg je?
2: Schoproeien.
0: Schoproeien.
2: Ja.
0: Wat is schoproeien?
2: Ja, dat is een goede vraag. En ik denk dat er iemand aan de telefoon hangt die die vraag wel kan beantwoorden. Melissa van Puffelen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, schoproeien in Schravendeel. Wie kent het niet?
3: Nou, zeker.
2: Ja, maar we willen natuurlijk wel weten, wat is het eigenlijk, dat schoproeien?
3: Ja.
2: Ja.
3: Nou ja, het schoproeien is eigenlijk roeien met een schop. Zo simpel is het eigenlijk.
2: Roeien met een schop. Dus niet met een peddel, maar met een schep.
3: Ja, precies.
2: Aha, maar waarom? Waarom?
0: Waarom, Melissa?
3: Nou ja, dat is een hele goede vraag. Maar ja, het is wel echt een fantastisch leuk evenement.
2: Ja, maar oké, dus dan ga je roeien met een schop. Maar het is een wedstrijd, toch?
3: Ja, klopt. Je zit met twee bootjes tegenover elkaar op het water.
2: Ja.
3: En dan hangt een touw tussen. Het is eigenlijk touwtrekken.
0: Oh.
3: Maar dan met een schop roeien. je moet ervoor zorgen dat je als eerste over de lijn bent met je team in het bootje. Ja.
2: Ah, kijk. En dat is typisch Schravendeels.
3: Zeker, zeker. Het is nou nu weer het vierde jaar op rij dat we het organiseren.
2: Ja.
3: We zijn er een tijdje tussenuit geweest. Eigenlijk is het dan een heel oud evenement.
0: Een heel oud evenement, want ik hoor van iedereen dat het zo ontzettend leuk is. Maar wat maakt het zo leuk dan?
3: Ja, dus het is gewoon een heel gezellig evenement. Er doen dit jaar 22 teams mee met volwassenen en ook nog 4 teams voor de jeugd. Dat doen we dit jaar voor het eerst. Ja, het heeft gewoon een ontzettend leuke sfeer. Het is echt de aftrap van de feestweek eigenlijk.
2: En mensen gaan dan ook helemaal verkleed, hè, in die bootjes?
3: Ja, ja, sommige teams die pakken echt wel uit. Het is een beetje, bij sommige teams op het water echt wel carnaval. En sommige teams die hebben gewoon hetzelfde shirt aan. Dus ja, heel erg leuk om te zien.
0: Ja, ja.
2: En wordt er tussentijds ook nog geoefend met dat schoproeien?
3: Nou, nee. Maar uiteraard kan je in de sportschool wel even roeien. Om een beetje te oefenen.
0: Ja, ja,
2: maar met een schoproeien, ik denk dat ik hem laat vallen en laat zinken. Want het is best zwaar. Zwaarder dan een peddel.
3: Nou, zeker. Het is altijd weer even uitvinden hoe je een beet moet houden. Maar als je hem eenmaal hebt, dan komt het goed.
2: Ja, ja. Wat kan je winnen?
3: De eerste, volgens mij, de eerste 3 plekken, die krijgen een waardebon van het Café Dijkie om daar lekker een drankje te kunnen nuttigen. En de winnaar, de grote winnaar, krijgt uiteraard een wisselbokaal.
0: Ja, en eeuwige roem, hè, in het Schravendeel.
3: En inderdaad, de eeuwige roem, zeker.
0: Want is dit typisch Schravendeel? Ik bedoel, ik ken het sprietlopen uit Puttershoek. Is dit nou typisch Schravendeel?
3: Ja, nee, schoproeien is inderdaad het typisch Schravendeel. Dus het sprietlopen was afgelopen weekend, dat is weer uit Puttershoek.
0: Ja.
3: Ja, dus we hebben in de Hoekse Waard allerlei typische evenementen.
0: Hele typische evenementen.
2: Ik denk dat jij er heel goed in bent, Jan.
0: Ja, ja, ik ga oefenen. Ik ga oefenen. En ooit ga ik me aanmelden, Melissa.
3: Nou, leuk.
2: Jij die wisselbeker.
0: Hey, dank voor de uitleg en heel veel plezier. Morgen is het, hè?
3: Yes, morgen is het. Heel erg bedankt. Fijne uitzending.

Mumford & Sons. And I will wait. Nou, de KNVB heeft ook nog een verklaring uitgegeven deze middag over wat er gisteren gebeurde in Leeuwarden. Met name over dat protocol. Hè. Waarom wordt er nou een wedstrijd wel gestaakt als er een speler wordt geraakt, maar niet als er een supporter wordt geraakt? Nou, de bond schrijft dat het protocol dat in dit verband in de media te sprake kwam betreft alleen de veiligheid op het veld van spelers, staf en officials. Dat domein is de verantwoordelijkheid van de scheidsrechter en het competitiebestuur betaalt voetbal. Ten aanzien van de veiligheid in en rond een stadion zijn ook andere partijen verantwoordelijk. Afspraken op dit gebied worden gezamenlijk genomen. Dus er verandert niks in het protocol van de KNVB, schrijven ze. Verder melden ze dat de onafhankelijk aanklager betaald voetbal onderzoek gaat doen naar wat er in Leeuwarden is gebeurd. Dit is Radio Rijnmond. Paula Abdul is aan de beurt. Straight up.

0: de korte versie van Straight Up. Want het is tijd voor het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam. Of kijk op maxgoud.com.
5: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
6: De slaap van je dromen is geen toeval, maar exacte wetenschap. Een matras zorgvuldig afgestemd op jouw lichaam. Dat voelt goed. Dat voelt zeker. Nacht na nacht. Kom naar de winkel voor een gratis Alping Sleep Scan. Designed for life. Alping.
5: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: En, hoe was het bij het ING servicepunt?
9: Goed, het is gelukt.
8: Wat is er gelukt?
9: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
8: Fluitje van een cent dus?
9: Nou, het was wel wat meer dan dat.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
15: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
15: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
16: Ga voor persoonlijk advies naar licentie2go.com/radio.
0: Het is nu 6 uur. Dit is Radio Rijnmond. Je luistert naar Afslag Rijnmond. Hier is het nieuws, gelezen door Martin van der Bogaert.
17: Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorinchem is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. Bij een steekincident eerder vanmiddag bij het asielzoekerscentrum op het bedrijventerrein Dordtse Kil is een man gewond geraakt. Hij kon volgens de politie ter plaatse aan zijn verwondingen worden behandeld. Er zijn 2 verdachten aangehouden. De toedracht van het steekincident bij het Dordtse AZC is nog niet bekend. De renovatie van de Algera-brug ligt op schema, dat meldt Rijkswaterstaat. Vandaag zijn met grote hijskranen 2 kant-en-klare rijdekken ingehesen. En Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden aan de Algera-brug bij Krimpen aan de IJssel, zoals gepland op maandag 7 september, klaar zijn. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. En de stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt daarom namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. En dan nog het weer. Helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
18: De spits is inmiddels weer op zijn retour. Ik pik de meest lange files er voor je uit. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Rijswijk. Daar staat 16 kilometer, 25 minuten vertraging door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. 4 kilometer, 5 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij. De A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar staat 4 kilometer, 25 minuten vertraging. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam. 5 kilometer, ruim 10 minuten. En voor zware vrachtwagens is het daar dicht.
0: Afslag Rijnmond gaat zo meteen verder met deze plaat. Met dit pianootje. Dit pianootje, waar komt die ook alweer van?
18: Ja.
0: Weet je?
1: Afslag Rijnmond.
3: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
19: Ontdek Rotterdam vanaf grote hoogte. Neem plaats in Belenaai Reuzenrad en geniet van de iconen van de stad. Zoals de Euromast, de Erasmusbrug en het SS Rotterdam. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
20: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
21: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
22: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen. Achter je scherm is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: ja, maar misschien
24: uit.
23: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
25: Leren mediteren. Zen.nl.
16: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
26: Leren mediteren? Zen.nl.
16: Ga voor een gratis installatie naar licentie2go.com/radio.
2: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
2: Met Rijntjan Possen en Jet Sol. Radio met een grote R.

0: groep heet Supergrass. Brits bandje, ze kwamen uit Oxford. Ik moet eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk maar één liedje van ze, dat is deze.
1: Maar wel een mooi liedje.
0: Ja, heel leuk liedje.
1: Ja.
0: En daarom draaien we hem ook in Afslag Rijnmond. Alright heet het nummer. Het is 6:09. Goedenavond. Nog een uurtje Afslag Rijnmond te gaan. Leuk dat je erbij bent. En ik hoop dat je erbij blijft. Want we hebben aan het eind van dit uur natuurlijk de lekker lange laatste. Die gaan we met z'n allen bepalen straks. Straks gaan we ook nog een andere muzikale afslag nemen met z'n allen. Voordat we dat gaan doen, nog even terugkijken op deze nieuwsdag. Wat is er bijgebleven, Jet?
1: Nou, toch wel dat gesprek ook met de vader van dat 6-jarige jongetje wat zich helemaal de ramboom is geschrokken door al dat vuurwerk in het stadion van Cambuur. Ja, vond ik toch wel aangrijpend ook.
0: Die vader heet Ernst Jan. Hij zat gisteren in het gezinsvak in Leeuwarden. Dus vlakbij die Feyenoord supporters die dat vuurwerk afstaken. Ja, zijn zoontje was doodsbang en wilde zo snel mogelijk weg. En dat is uiteindelijk ook gebeurd. Ze hebben de rest van de wedstrijd niet meer gezien. Ja, en hoe vertel je dan zo'n jongetje van wat er nou precies aan de hand is, hè?
2: Ja, dat is heel moeilijk, hè. Vooral omdat ik inderdaad, we kijken er hele lange tijd al naar uit. Hij is Cambuur supporter, maar vindt Feyenoord ook echt geweldig. En dit had hij dus ook niet verwacht. En dan ga je inderdaad in gesprek met hem dat dit niet normaal gedrag is wat in een voetbalstadion thuis hoort. Dat ik, papa, dat ik het ook nog niet zo had meegemaakt. En dat ik hoop dat hij niet moet denken dat alle mensen zo zijn die van een andere club bij ons komen. En ja, veel op hem ingepraat, proberen gerust te stellen.
0: En dat is uiteindelijk ook gebeurd. En gisteravond is hij toch rustig gaan slapen, zo vertelde Ernst Jan. En laten we hopen dat de daders worden gepakt en dat de KNVB maatregelen neemt. En dat we dit niet vaker zien. Maar ja, misschien wel valse hoop.
1: Ja, ja. En jij weet het nog niet, maar jij krijgt volgend jaar een uitnodiging om te komen schoproeien tijdens de feestweek in Schravendeel. Ik zie het echt heel positief in voor jou. Ik vind jou echt een schoproeier.
0: Ja. Dankjewel.
1: Maar je kan ook gaan sprietlopen, hè?
0: Voor de luisteraars die niet snappen waar dit over gaat, we hebben het vorige uur gesproken over het evenement dat morgen gaat plaatsvinden tijdens de feestweek van Schravendeel in de Hoekse Waard. Dat heet schoproeien. En tot een kwartiertje geleden had ik geen idee wat dat was. Maar dat is mij helemaal uitgelegd. Twee bootjes.
1: Ja, met een touw ertussen. Het is een beetje touwtrekken boven water.
0: En dan moet je roeien met
1: een schop.
0: Ja.
1: Niet met de riemen die je hebt, maar wel met een schop. Dat is het.
0: Ja, zo heeft elke dorp zijn eigenaardigheden. Misschien dat ik volgend jaar wel gaan.
1: Ik zie een hele grote in jouw rijtje.
0: Het kan ook zijn dat ik me aanmeld voor het sprietlopen. Dat is een dorpje verderop.
1: Ik zie het je doen.
0: Dat gebeurt wel. Ik vind het zo leuk dat ze al dat soort dingen organiseren. Dat is echt het dorpsleven optima forma.
3: Dit is Radio Rijnmond. Dit is Afstand.

0: Gwen Guthrie was dat uit 1986. Hein? Nothing going on but the rent. En dat brengt de tijd op... FC Rijnmond. Dat brengt de tijd op 6:15. En dat betekent dat we ons gaan bezighouden met de eerste afslag. Je weet hoe het werkt. Afslag 1, afslag 2. Twee plaatjes om uit te kiezen. Twee Spaanse dansplaatjes heb ik voor je meegenomen op deze zonnige maandagmiddag. Bailamo of Bailame, dat is de keuze. Zo simpel is het.
1: Nemen we afslag 1. Of nemen we afslag 2?

Baila Mo is van Enrique Iglesias, dat is afslag 1. En Baila Me, dat is de Gypsy Kings, afslag 2. Eén van beide gaan we zo meteen draaien. En je hebt twee plaatjes de tijd om je stem uit te brengen met de Rijnmond-app. En het zijn twee korte plaatjes, dus pak snel je telefoon en laat het weten. Afslag 1, Enrique Iglesias. Afslag 2, Gypsy Kings. Oftewel, afslag 1, Baila Mo. Afslag 2, Baila Me. Stuur ons een appje met je keuze.

0: Kingdom of Fear, dat is de nieuwe hit van Cameron Whitcomb. Het is 12 minuten voor 6:30.
1: Nemen we afslag 1? Of nemen we afslag 2?

0: Je hebt nog een paar minuten om je stem uit te brengen voor dan wel Enrique Iglesias, afslag 1. Bailamo, dan wel Bailame van Gypsy Kings, afslag 2. Ja, blijf grappig.
1: Ja, Bailamo. Vind ik wel.
0: Het is zo simpel. Maar stuur ons even een appje met je voorkeur. Afslag 1, Enrique Iglesias. En afslag 2, de Gypsy Kings. Zometeen gaan we één van beide draaien. Na deze van Spooky and Sue.

0: Spooky was de Rotterdamse inbreng in de duo Spooky and Sue met een grote hit uit 1974. Swinging on a Star. Ja, ik heb me verbaasd staan, dat wist je niet.
1: Ja, ik wist het niet. Nee.
0: Ivan Groeneveld heette hij eigenlijk.
1: Hoe?
0: Kwam oorspronkelijk Ivan.
1: Ivan.
0: En kwam uit, ik geloof, Aruba.
1: Ja.
0: En kwam op een gegeven moment naar Nederland en hier in de haven en kwam in Rotterdam terecht en heeft daar zijn muzikale carrière gestart. Sue, die kwam uit Engeland, denk ik. Kwam terecht in Amsterdam en die vonden elkaar en hebben samen de hele tijd een heel leuk duo gevormd in de jaren 70, lang geleden.
1: Dat weet
0: maar
1: jij
0: goed,
1: dan weer, hè?
0: Nu ter zake, ja. Want afslag 1, afslag 2, wordt het Bailamo of wordt het Bailamé?
1: Nou, ik zal het je vertellen. Nel, André, Ilse, Arjan en John uit Gaan, die vindt het altijd heel gezellig om dat erbij te zeggen. Caroline, Guido, die altijd zegt, hey Jet, gezellig, je bent er weer. Nee. Alkelin en Kees, die kozen allemaal voor afslag 1.
0: Mm-hmm.
1: En ik moet ze teleurstellen, want nu komt er een hele rits aan mensen die voor afslag...
0: Oh ja?
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja, kom maar door.
1: Nou, Ruud, Anja, Leo, Ronald, Nora, Arita, die is gek op de Gypsy Kings. Amber, Annelies, Raymond, Nico, Jan, speciaal voor zijn lieve vrouw, Marina, Jeanette, Flint, die zegt het kan niet anders, Danny, Mary, Jeroen en Sandra. Ja, die gaan toch echt voor afslag 2.
2: We nemen afslag 2.

0: grote hit uit 1991. Het zal wel de zomer van 1991 zijn geweest. Baila mee. En als je je afvraagt, treden ze nog steeds op? Ja, ze treden nog steeds op. Sterker nog, volgend jaar, juni, komen ze naar de Doelen in Rotterdam.
1: En jij staat vooraan.
0: Zet het in je agenda. Als je de Gypsy Kings een warm hart toedraagt. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
4: Nieuw Vaarwater wil van Rotterdam een schuldenvrije stad maken. Zet jij de eerste stap naar een schuldenvrije toekomst? Maak dan een afspraak op nieuwvaarwater.nl.
5: Van Uffelen, dat is Bos, PME Legend, Geisha, Opus en nog veel meer modemerken. En met meer dan 50 winkels altijd dichtbij. Van Uffelen, mode op zijn mooist.
4: Word ook vrijwilliger bij Nieuw Vaarwater. Samen maken we Rotterdam schuldenvrij.
5: Laatste kans bij Van Uffelen. 20% extra kassakorting op afgeprijsde modemerken.
6: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
7: Dat zal in Vlaanderen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
6: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Stap miljoenen jaren terug in de tijd tijdens de Dino-dagen in Winkelcentrum Zuidplein nog tot en met 13 september. Ontdek levensechte dinosaurussen. Gratis en voor alle leeftijden. Winkelcentrum Zuidplein. Eindeloos ontdekken.
6: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
0: Het is nu 6:30. Dit is Radio Rijnmond. En nu met de juiste informatie over het verkeer.
1: De A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Sliedrecht-West staat 2 kilometer. Bijna 20 minuten vertraging. En let op, de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Sliedrecht-Oost en de Noordtunnel, daar staat 11 kilometer. Door een ongeluk met een vrachtwagen, de tunnel is dicht. Omrijden kan via Utrecht over de A27, de A2 en de A12. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam, daar staat 4 kilometer. Ruim 6 minuten vertraging. En dat is het.
0: Dan gaan we naar het weer. Nog een paar uur zon vanavond. Vannacht is het helder en droog. Het koelt landinwaarts af naar 11 graden. Morgen veel zon, ook wat sluierbewolking, droog. Het wordt 's middags 25 graden. En na morgen krijgen we een overgang naar wat wisselvalliger weer met geregeld regen en onweersbuien. Middagtemperatuur die nog oploopt naar 26 graden op donderdag. En zowel woensdag als donderdag zal het benauwd aanvoelen in onze regio. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Martin.
9: Ja, Rijntjan, ja, iedereen die weet het toch wel inmiddels. Je mag niet meer met zware vrachtwagens over de Merwedebrug bij Gorkum. Toch zijn er vorige week nog 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over die brug reed. Ja, je mag dus niet meer over die Merwedebrug omdat die niet meer sterk genoeg is. Er zijn gisteren 7 Cambuur-fans gewond geraakt toen Feyenoord-fans gisteren vuurwerk naar ze gooiden. Eerst werd nog melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. En dat staat op de website van de club uit Leeuwarden. De stichting Equal Justice Equal Pay komt namens 23.000 matrozen uit de Filipijnen met een massaclaim tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. En dat vinden ze discriminatie.
0: Dankjewel, Martin.
10: Dit is Radio Rijnmond.
1: Afslag Rijnmond.
0: Zometeen de lekker lange laatste. Eerst Gabriella Chilny.
10: Radio met een grote R.

0: Gabriella Chilmi was dat, een zangeres uit Australië met ook een Italiaans paspoort. Hè? Gabriella Chilmi.
1: Ja, dat klinkt niet heel Australisch.
0: Het is niet heel Australisch, nee. dus vandaag. Ik zeg het er maar even bij. Ja. Het heeft ook een Italiaans paspoort. En dit was haar grote succes uit 2008. Sweet About Me. Het is 6:06. We gaan ons bezighouden met de belangrijkste kwestie in dit programma. Namelijk, hoe gaan we de show afsluiten?
1: Met de lekker lange laatste.
0: Wat je zegt, de lekker lange laatste. En ik heb 2 lekker lange platen meegenomen. Ja, eigenlijk is het jammer dat het niet donker is. Want het zijn 2 van die echte nachtplaten. Met een nachtelijke sfeer. Ik laat ze gewoon even horen.
2: Afslag 1.
3: De lekker lange laatste.

0: De lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Twee geweldige nummers, twee echte nachtnummers. En ik heb ze allebei dus in een lekker lange versie van 7 minuten, maar liefst. Ga er maar aan staan, dus breng je stem uit. Afslag 1 is Private Dancer van Tina Turner. Afslag 2 is The Night Shift van de Commodores. Eén van beide gaan we straks draaien, vlak voor 7 uur. Dus stuur ons even een appje met of dan wel Tina Turner of de Commodores.

0: Sunday, Bloody Sunday. Ja, de begintijd van U2. Daarvoor hoorde je Miley Cyrus in The End of the World. Het is 7:15. We zijn aan het stemmen voor de lekker lange laatste. Het gaat tussen Tina Turner of The Commodores. Oftewel tussen Private Dancer en Night Shift. En je hebt nog 1 plaat de tijd om je keuze kenbaar te maken.
1: Afslag 1.
2: De lekker lange laatste.
1: Of 2.
3: I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do.

0: De lekker lange laatste.
1: Of twee.
2: Ja, er is al heel veel gestemd. En het wordt ook wel een beetje duidelijk volgens mij wat het gaat worden, Jet. Of is het toch nog een beetje spannend?
3: Nee, het is niet zo heel spannend. Nee? Maar het kan nog van alles gebeuren, hè?
2: Dus?
3: Je weet het niet.
2: Breng gewoon je stemmen. Ja. Eén plaatje nog de tijd om je stem uit te brengen voor afslag 1. Tina Turner, Private Dancer in een versie van 7 minuten. Of afslag 2, Night Shift Commodores in een versie van 7 minuten.

0: dan.
1: Ja, dan leef ik toch nog een keer. Wat een leuke tekst is dit van Agda en de Munnik. Als één na laatste in Afslag Rijnmond. Want nu is het tijd voor de laatste. En dat is niet zomaar de laatste. Dat noemen wij...
2: De lekker lange laatste.
1: De lekker lange laatste. Wordt het Private Dancer, Tina Turner, afslag 1, lekker lang. Of wordt het afslag 2, Commodores, Night Shift.
2: Nou, er is flink gestemd, kan ik je vertellen. Dus ik ga eventjes het gas erop zetten.
1: Ja, kom maar door.
2: Nel, Caroline, Arita, Astrid, Corrie, Nora. Het zijn allemaal vrouwen. Marta, Margot, Alkeline. Nou, eerste man. Kees, John, ja. Guido, Raymond, Karin, Jeroen, Sandra, Jan, Ronald, Simone, Hinke, Leo, Willy en Jos.
1: Ja.
2: Mag ik even ademhalen? Ja. Dat is allemaal afslag 1.
1: Oké. Okay.
2: En de Commodores, Ruud, Anja, Danny, Annelies, Willem, Nico, Jan, Raymond, Marco, Evelien, Jessica, Hans en Elsbeth. We houden van jullie, maar helaas. Dit keer gaat het voor jullie niet op. Maar we hopen dat jullie toch van Tina zullen genieten.
1: Zet hem maar harder, want hier is de lekker lange versie van het geweldige Private Dancer. Geschreven door Mark Knopfler, gezongen door Tina Turner.
3: De laatste van vandaag is weer lekker lang. Hier is de lekker lange laatste.

0: lekker. Lange laatste.
1: Ja. Die sax, het orgeltje, gitaartje. Het zit allemaal precies goed in deze lekker lange versie van Private Dancer van Tina Turner. Tot slot van Aslan Rijmond. Dank voor het meedoen, dank voor het luisteren. Morgen weer tussen 4 en 7 jet.
2: Ja, gezellig.
1: Nul bezitten.
2: Ik ook.
1: Fijne avond. En tot morgen.
2: Tot morgen.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Blad Rijopleidingen, Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
7: Gelukt. Heb je hem al betaald?
6: Wat bedoel je?
7: Mijn betaalverzoek.
6: Zo, dat doe je snel.
7: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
8: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
9: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
10: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
11: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
14: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
13: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
14: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
15: Het is 7:00. Je bent bij Rijnmond. Zometeen een uur van eigen bodem. Nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt daarom namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorkum is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. Bij het vuurwerkincident gisteren tijdens de wedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn 7 mensen gewond geraakt. Eerder werd melding gemaakt van 5 gewonden, maar het zijn er dus 7. Dat meldt de club uit Leeuwarden op zijn website. De wedstrijd werd gisteren stilgelegd nadat er uit het Feyenoordvak vuurwerk naar de fans van Cambuur was gegooid. De buis voor fietsers in de Benelux-tunnel is weer open. Al bijna een jaar was de fietsbuis gesloten omdat de liften en de roltrappen steeds kapot gingen. Daarom konden fietsers alleen door de buis die bedoeld is voor onderhoudsverkeer. En dat betekende wel dat fietsers te maken kregen met een veel langere helling. De sluiting duurde zo lang omdat er moeilijk aan onderdelen was te komen voor de verouderde liften en roltrappen. In het geboortehuis van Annie M.G. Schmid in het Zeeuwse dorp Capelle komt een museum. Er was €550.000 voor nodig en dat geld is er nu, mede dankzij een anonieme geldschieter. Arne M.G. Schmid, onder andere bekend van Jip en Janneke, werd dus geboren in Zeeland, maar ze woonde lange tijd in Berkel en Roderijs. En daarvoor zat ze een tijdje in Schiedam, toen ze daar stage liep in de openbare bibliotheek. En dan het weer, helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen Zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl. En dan is er verkeersinformatie. De A12 Utrecht richting Den Haag tussen Nieuwegein en Harmelen. Daar staat 5 kilometer file. Dan de A15 Gorinchem richting Rotterdam tussen Hardingsveld, Giessendam en Papendrecht. Nog steeds 6 kilometer file. En dat had te maken met een ongeluk in de tunnel onder de Noord. Maar inmiddels is het, zijn alle auto's die daarbij betrokken waren zijn weggesleept. De Noordtunnel is weer open in de richting van Rotterdam. En de vertraging neemt nu snel af. Die is nu nog ruim een kwartier, maar die was ruim anderhalf uur. En dan de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Er staat 5 kilometer file. En dan nog steeds vertraging. Dat heeft te maken met dat eerdere ongeluk in de tunnel onder de Noord. In Alblasserdam, de Burgemeester Keizerweg en de Edisonweg. Tussen de Randweg Dorts en de Van Wenaweg. Daar staat nu 2 kilometer. En daar is de vertraging nog ruim een half uur.
2: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Ken jij iemand die graag nog één keer iets wil doen? Ga naar ambulancewens.nl en vul het wensformulier in.
16: Op zoek naar verf van de hoogste kwaliteit voor binnen of buiten? Bierensverf, de verf- en kleurenspecialist van Rotterdam... voor de vakman en de doe-het-zelver. Bezoek vandaag nog onze Bierenswinkel aan de Aalbrechtskade... voor het perfecte kleuradvies.
17: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
16: Bierensverf, ook erkend dealer van professionele Sigmaverf. Kom snel langs in onze winkel.
17: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
18: Is Radio Rijnmond. Met een uur lang muziek van eigen bodem. Wij zijn erbij.

Ons landje is qua omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Tot 8 uur is dit van eigen bodem, hier op Radio Rijnmond.

Ons landje is wat betreft omvang misschien klein, maar de muziek van eigen bodem is groot. Je luistert naar Radio Rijnmond. Met dit uur non-stop muziek van eigen bodem.

Nederland heeft nationaal en internationaal heel veel muzikaal moois voortgebracht. En daarom hoor je bij Radio Rijnmond iedere doordeweekse avond van 7 tot 8 non-stop muziek van eigen bodem.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
4: Kippenvel. Verdi's Requiem bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 25 en 27 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
6: Het is 8 uur. Je luistert naar Radio Rijnmond. Zometeen na 8 hits uit de 80's, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Een jongetje van 3 is vandaag per ongeluk helemaal alleen met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. Medewerkers van de NS hebben hem daar opgevangen en ervoor gezorgd dat hij weer bij zijn moeder terecht kon komen. Hoe het Rotterdamse ventje alleen in de trein terechtkwam, is niet bekend. Filipijnse matrozen die op Nederlandse zeeschepen werken krijgen veel minder betaald dan hun Nederlandse collega's. Soms verdienen ze tot wel 4 keer zo weinig. De stichting Equal Justice, Equal Pay vindt dat discriminatie. En deze stichting bereidt nu namens 23.000 zeelieden een massaclaim voor tegen de Nederlandse staat en Nederlandse rederijen. Dat meldt Nieuwsuur. Er zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld aan zwaar verkeer dat over de Merwedebrug bij Gorkum is gereden. Dat meldt Rijkswaterstaat. Zwaar verkeer mag niet meer over de Merwedebrug omdat hij niet meer sterk genoeg is. Toch gingen er vorige week nog steeds zware vrachtwagens overheen. En de buis voor fietsers in de Benelux-tunnel is weer open. Al bijna een jaar was de fietsbuis gesloten omdat de liften en de roltrappen steeds kapot gingen. Daarom konden fietsers alleen door de buis die bedoeld is voor onderhoudsverkeer. En dat betekent dat fietsers te maken kregen met een veel langere helling. De sluiting duurde zo lang omdat er moeilijk aan onderdelen was te komen voor de verouderde liften en roltrappen. En dan het weer. Helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur gaat naar ongeveer 12 graden. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Meer nieuws vind je via onze app en op onze website rijnmond.nl.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
9: Wat zou jij doen als je nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond. Elke doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang 80's na 8.

doordeweekse avond van 8 tot 9 ga je bij Radio Rijnmond terug naar het beste van de jaren 80. Dit is een uur lang ethisch na achten.

schoudervullingen, synthesizers, de compact disc en Back to the Future. Edies naar achter neemt je een uur lang mee terug naar de muziek van die geweldige jaren 80.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? Kom tijdens de Wereldhavendagen naar het Rijnmond Veiligplein aan de Willemskade. Ontmoet de brandweer, ambulance, meldkamer, beleef demo's en leer van de experts. Kom langs en maak jezelf crisisproof. Benieuwd naar het volledige programma? Ga naar rijnmondveilig.nl.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Kom spelen bij Belen, de nieuwe speelhaven van Rotterdam. Ga op avontuur in Gigi's Klimworld en manoeuvreer tussen netten, klimbruggen en touwen. Bestel jouw tickets nu via spelenbijbelen.nl.
6: Blad Rijopleidingen Transport en Logistiek. Voor al je rijbewijzen en nascholing code 95, even Blad bellen. De opleider van de Hoekse Waard en omstreken. Rijschoolblad.nl.
7: Het is 9 uur. Je luistert naar Rijnmond. Zometeen na 9e hits uit de 90's, maar nu eerst het nieuws. Ik ben Martin van der Boogaard. Aan de Saturnus in Berkelen-Roderijs zijn meerdere woningen ontruimd. Mogelijk vanwege de aanwezigheid van een drugslab. Er wordt in de omgeving een sterke chemische lucht geroken. En in het pand waar die stank vandaan kwam zijn jerrycans met chemische stoffen gevonden. De politie vermoedt daarom dat er een drugslab zit. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat vindt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen de roltrappen het vaak niet. En ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. Een jongetje van 3 is vandaag per ongeluk helemaal alleen met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. Medewerkers van de NS hebben hem daar opgevangen en ervoor gezorgd dat hij weer bij zijn moeder terecht kwam. Hoe het Rotterdamse ventje alleen in de trein terecht kon komen, is niet bekend. De buis voor fietsers in de Benelux-tunnel is weer open. Al bijna een jaar was de fietsbuis gesloten, omdat de liften en de roltrappen steeds kapot gingen. Daarom konden fietsers alleen door de buis die bedoeld is voor onderhoudsverkeer. En dat betekende dat fietsers te maken kregen met een veel langere helling. De sluiting duurde zo lang omdat er moeilijk aan onderdelen was te komen voor de verouderde liften en roltrappen. En dan het weer. Helder en droog vanavond en vannacht. De temperatuur gaat naar beneden, naar een graad of 12. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
8: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
8: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
9: Deze zomer lekker thuis? Maak van jouw huis de ideale zomerbestemming. Bij Womo Alexandrium scoor je deals tot 50% korting en krijg je gratis stylingadvies. Jouw staycation begint bij Womo Alexandrium. Laat het groeien!
1: Een ramp of mogelijke ramp? Bereid je voor en weet wat je moet doen. Zet je radio nu alvast op 93.4 FM. Voor de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
10: Dit is Radio Rijnmond. Beleef de tijd van Furby's, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9e. Wij zijn erbij.

jouw eerste sms'je, posters in je slaapkamer en de hipste muziek op je Discman. Radio Rijnmond neemt je mee naar de kleurrijke jaren 90 in 90's na 99.

Iedere doordeweekse avond neemt Radio Rijnmond je mee terug naar de kleurrijke jaren 90. In 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

Beleef de tijd van Furbies, tuinpakken en bomberjacks opnieuw. Dit is Radio Rijnmond. Met een uur lang 90's na 9'en. Wij zijn erbij.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Mijn naam is Martin van der Boogaard. Aan de Saturnus in Berkel en Roderijs zijn meerdere woningen ontruimd, mogelijk vanwege de aanwezigheid van een drugslab. Er wordt in de omgeving een sterke chemische lucht geroken. En in het pand waar die stank vandaan kwam, zijn jerrycans met chemische stoffen gevonden. De politie vermoedt daarom dat er een drugslab zit. Station Barendrecht moet zo snel mogelijk worden verbeterd. Dat vindt de lokale partij Echt voor Barendrecht. Op station Barendrecht doen de roltrappen het vaak niet en ook klagen reizigers over graffiti en slechte bewegwijzering. ProRail zegt dat de roltrappen worden gerepareerd, maar dat gebeurt waarschijnlijk pas in het najaar. Een jongetje van 3 is vandaag per ongeluk helemaal alleen met de trein van Rotterdam naar Eindhoven gereisd. Medewerkers van de NS hebben hem daar opgevangen en ervoor gezorgd dat hij weer bij zijn moeder terecht kwam. Hoe het Rotterdamse ventje alleen in de trein terecht kon komen, is niet bekend. De buis voor fietsers in de Benelux-tunnel is weer open. Al bijna een jaar was de fietsbuis gesloten, omdat de liften en de roltrappen steeds kapot gingen. Daarom konden fietsers alleen door de buis die bedoeld is voor onderhoudsverkeer. Maar dat betekende dat fietsers te maken kregen met een veel langere helling. De sluiting duurde zo lang omdat er moeilijk aan onderdelen was te komen voor de verouderde liften en roltrappen. En dan het weer, helder en droog. De temperatuur daalt vannacht naar een graad of 12. Morgen zonnig en droog bij ongeveer 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond. Wil je meer weten? Ga dan naar onze app of naar onze website rijnmond.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Love Songs. De mooiste liedjes ooit gemaakt.

Lotte. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.